0: vrouw slaat. In 2012 vond 88% dit nog uit den boze. Nu is dat nog 84%. Onderzoekers zeggen dat er veel dingen veranderen in de maatschappij, waardoor mensen er een conservatievere mening op nahouden. Bijvoorbeeld door de manosfeer. FIFA-baas Gianni Infantino gaat kijken of hij meer geld kan uitkeren aan de nationale voetbalbonden. Onder andere de UEFA wil dat hij ruim 1,8 miljard euro uit de reserves haalt. De FIFA-raad bespreekt het plan over 2 weken. Hoeveel elke bond zou krijgen is nog niet duidelijk. President Trump zegt dat hij de sancties tegen Iran niet gaat versoepelen. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou hij het land economisch tegemoet willen komen in ruil voor concrete stappen rond hun nucleaire programma. Niet waar, zegt Trump, die eist dat de nieuwssite het verhaal intrekt. En dan het weer van Weer Online. Vannacht kan het aan de kust nog gaan regenen, maar in de loop van de nacht wordt het in het grootste deel van het land droog. De temperatuur ligt rond de 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.

0: dan nu het weer.
1: In de loop van oktober en zeker in november heerlijke stormen met regen.
0: Oud-weerman en klimaatdeskundige Reinier van den Berg praat je bij.
1: Begint met God als Heer en Meester over de schepping. Die heeft ons onwaarschijnlijk veel gegeven.
0: Over de staat en polarisatie rondom het klimaat.
1: Het weer is toch niet links of rechts? En het klimaat zou het ook niet moeten zijn, want het klimaat is een gegeven wat hoort bij de planeet Aarde.
2: Beluister nu Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Groot Nieuwsradio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goeienacht, ik ben Thijs Bennema. Iets meer Nederlanders vindt het te rechtvaardigen als een man zijn vrouw slaat. In 2012 vond 88% dit nog uit den boze. Nu is dat nog 84%. Onderzoekers zeggen dat er veel dingen veranderen in de maatschappij, waardoor mensen er een conservatievere mening op nahouden. Bijvoorbeeld door de manosfeer. FIFA-baas Gianni Infantino gaat kijken of hij meer geld kan uitkeren aan de nationale voetbalbonden. Onder andere de UEFA wil dat hij ruim 1,8 miljard euro uit de reserves haalt. De FIFA-raad bespreekt het plan over 2 weken. Hoeveel elke bond zou krijgen is nog niet duidelijk. President Trump zegt dat hij de sancties tegen Iran niet gaat versoepelen. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou hij het land economisch tegemoet willen komen in ruil voor concrete stappen rond hun nucleaire programma. Niet waar, zegt Trump, die eist dat de nieuwssite het verhaal intrekt. En dan het weer van Weer Online. Vannacht kan het aan de kust nog gaan regenen, maar in de loop van de nacht wordt het in het grootste deel van het land droog. De temperatuur ligt rond de 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: Radio kan niet bestaan zonder de trouwe financiële steun van luisteraars. Ben jij vriend van Groot Nieuws Radio? Dan willen we jou daar enorm voor bedanken.
1: Kees, goedemiddag. Jij bent een van onze Groot Nieuws Radio vrienden. Dat waardeer ik zeer.
2: Oh. Ja. Ja, ik ook.
0: Vanaf maandag draaien we een week lang muziek voor vrienden.
2: Muziek, dat is er voor altijd. Het beurt je op, het maakt je blij, het maakt je vrolijk.
0: Steun je Groot Nieuws Radio en word je vriend? Dan willen we ook de plaat die jou raakt draaien. I will be your friend. Meld je aan als vriend via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Zorgverleners gebruiken steeds vaker AI, zoals ChatGPT, schrijft de Telegraaf. Ze zetten de technologie bijvoorbeeld in bij diagnoses en medicijnwaarschuwingen. Maar volgens onderzoek brengt dat wel risico's met zich mee voor patiënten. En er zijn nog geen duidelijke regels en training voor het zorgpersoneel. Er is een 23-jarige Nederlander opgepakt voor betrokkenheid bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters. Die groep wordt in verband gebracht met grote hacks bij Odido en de FBI. Maar Shiny Hunters zegt dat ze niks met deze man te maken hebben en dat de politie gewoon uit is op aandacht en waardering. De schoonouders van een New York Times-medewerker worden ervan verdacht hem te hebben vermoord. Hij werd zaterdag doodgeschoten op een parkeerplaats vlakbij San Francisco. Volgens de krant had hij een lastig huwelijk en was een scheiding aangevraagd. Morgen moeten zijn schoonouders voor de rechter komen. En dan het weer van Weer Online. Aan de kust kan nog een enkele bui vallen, maar verder is het overal droog. De ochtend begint grijs, maar later krijgt de zon meer ruimte en wordt het warm. 25 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: tot de storm weer licht.
1: Kom maar, lieve schat, ik hou je vast, ik hou je vast.
2: Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. In Apeldoorn is een appartementencomplex ontruimd na een grote brand. De bewoners van alle 30 huizen werden door de politie naar buiten begeleid. 7 moesten gecheckt worden door het ambulancepersoneel, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Het vuur is onder controle, maar het complex is helemaal uitgebrand. Nederlandse gemeenten gaven afgelopen jaar ruim 180 miljoen euro uit aan Microsoft. Dat blijkt uit onderzoek van het AD. De hele overheid zou daar jaarlijks zo'n 3 miljard euro aan kwijt zijn, schatten experts. Kamerleden proberen al langer aan deze cijfers te komen, maar worden van het kastje naar de muur gestuurd. Scholierenprotesten in Frankrijk lopen uit de hand. Er zijn ruim 160 demonstranten opgepakt en er raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie agenten en schoolpersoneel. Scholieren protesteren al een week lang tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en de zware werkdruk. Er wordt gedreigd met een landelijke schoolblokkade. En dan het weer van Weer Online. Aan de kust kan nog een kleine bui vallen, maar verder is het overal droog. De ochtend begint grijs, maar later krijgt de zon meer ruimte en wordt het warm. 25 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. Het is dinsdagochtend. Het is een tijdje geleden dat Rob Favier, de man die je normaal op vrijdagochtend hoort in De Nieuwe Morgen, een serie begon over gelijkenissen. Vandaag ga je 2 afleveringen uit deze serie horen. Eerst lezen we de dagtekst van vandaag uit Spreuken 27 vers 19. Daar staat, zoals water het gezicht weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart de mens. Sometimes.

0: Blessing over hoorde je en Lift Me Up. In de Nieuwe Morgen, het programma dat je tussen 6 en 9 hier hoort op Groot Nieuws Radio, hoor je iedere dag twee overdenkingen van verschillende sprekers. Een van die sprekers is al heel erg lang Rob Favier. In die tijd dat hij overdenker bij ons is, heeft hij al meerdere series gehad. Zo onder andere ook over gelijkenissen uit de Bijbel. Vandaag gaan we luisteren naar twee overdenkingen uit deze serie. Overdenking 1 gaat over gelijkenissen in zijn algemeen. En zometeen luisteren we naar een overdenking over desire.
1: Toen ik lang geleden verkering kreeg met een meisje uit Zeeland, dat nu al vele jaren mijn vrouw is, wist ik werkelijk niets van het Zeeuwse dialect. Ik was nauwelijks in Zeeland geweest en de eerste keren dat ik bij haar thuis kwam, verstond ik het meeste niet wat er gezegd werd. Later ging dat wel wat beter en leerde mijn schoonmoeder me ook echte Zeeuwse zinnetjes, zoals ik voel me net een broekaardig oen met joekjes. Weet jij wat dat betekent? Als je een Zeeuw bent misschien wel, maar voor mij kwam het meer over als een taal uit de binnenlanden van Zuid-Amerika. Het zinnetje betekent ik voel me net een broedzieke kip met kuikens. Geen verdere diepe betekenis dus, maar wel grappig. Waarom ik aan dit regeltje moest denken toen ik met deze nieuwe serie ging starten, weet ik ook niet. Maar het geeft wel weer waar we het over gaan hebben. We gaan namelijk een poosje nadenken over gelijkenissen. En als je zegt dat je je een broedzieke kip voelt, vergelijk je jezelf ergens mee. De gelijkenissen van Jezus zijn erg uniek. Op een enkele opmerking na uit de tijd voor hem waren er nog niet zulke gelijkenissen. Ze nemen de luisteraar mee in zijn of haar vertrouwde wereld en van wat er verteld wordt kun je iets leren. Bovendien is het zo dat een beeld vaak veel beter blijft hangen dan een interessante theorie. Ik heb ooit eens lang geleden een liedje geschreven over een mug en dat achtervolgt me tot op de dag van vandaag. Ik kreeg zelfs onlangs het verzoek om het weer eens te zingen op een avond waar ik voor uitgenodigd ben. Ik ben vele jaren terug ook wel eens in die gemeente geweest en heb het toen gezongen. En soms denk ik, blijkbaar is dat het enige liedje dat je onthouden hebt. Hoe slecht doe ik het eigenlijk als je al mijn mooie ballads vergeet? Maar zo gaat het natuurlijk. En vooral dat ik met de vergiet op mijn hoofd met de supersoker het publiek natspoot, dat draagt wel bij tot een actieve herinnering. Ik denk dat zelfs Mark Rutte dat nog geweten zou hebben als hij in de zaal had gezeten. Maar ook dat liedje van die mug is min of meer een gelijkenis van hoe wij met de rest van de wereld omgaan. De gelijkenissen van Jezus hadden meestal wel een concrete aanleiding. Hij gebruikt ze in ruziegesprekken of om zich te rechtvaardigen voor wat hij deed. Soms ging hij met de gelijkenis in de aanval of daagde zijn gehoor uit. Maar het waren altijd instrumenten in zijn manier van omgaan en spreken met de mensen. Je zou ze wel kunnen zien als verbale strijdwapens. Herken je er iets van? Hoe je in beelden een lastige situatie kunt vatten om uit te leggen wat je wilt zeggen? En heb je jezelf ook wel eens ergens mee vergeleken? Misschien leuk om je dat eens af te vragen. Waar lijk ik op? Ik vergelijk mezelf al heel lang met een archeoloog. Weet je waarom? Omdat dat het enige beroep is waarvan iedereen accepteert dat je de scherven bij elkaar zoekt en er vervolgens weer een potje van maakt.

0: Afgelopen dinsdag sprak ik haar in backstage over haar carrière. Allemaal in het kader van een speciaal concert dat ze gaat geven op 31 oktober. Dat gaat ze doen in Veenendaal. Daar gaat ze ook haar hele carrière bij langs. Ja, en daar kan natuurlijk dit speciale album, de Johannes de Heer-sessies, niet in ontbreken. Je hoorde Welk een vriend is onze Jezus. Vandaag in Levenswoorden luisteren we twee afleveringen uit de serie van Rob Favier, waarin we de gelijkenissen horen, zoals ze in de Bijbel staan. En een van die gelijkenissen die dan meteen natuurlijk on je opkomt, een bekend gelijkenis, is die van de zaaier.
1: Het is ook interessant om te lezen hoe Jezus zelf de gelijkenis aan zijn vrienden uitlegt, maar ik wilde het eigenlijk eens heel anders doen. Jezus vergelijkt vooral het zaad en waar het gevallen is met bepaalde groepen mensen. Maar als jij nu eens de zaaier zou zijn, stel je voor dat je liefde om je heen wilt zaaien naar andere mensen toe, zodat ze kunnen groeien en bloeien. Hoe ga je daar dan mee om? Want je moet net als de zaaier uit de gelijkenis constateren dat er heel wat verloren gaat van het zaad dat je zo goed bedoeld zaait. Het komt misschien terecht bij mensen die van beton lijken te zijn. Het ligt er even en dan wordt het door de vogels opgegeten en er blijft niets van over. Tenminste voor wat jij kunt constateren. Het kan ook gebeuren dat je mensen enthousiast kunt maken om een andere levensweg in te slaan, maar ze staan niet stevig genoeg in hun schoenen. En na een poosje gaat het toch weer fout. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te verzinnen waar je gefrustreerd van kunt raken. Waar je bij kunt denken, waarom sloof ik me eigenlijk zo uit? Het heeft toch geen zin. En dan is het nog maar een klein stapje om helemaal niet meer te zaaien. Je hebt natuurlijk ook nog wel die mensen bij wie het vrucht gaat dragen, hè? Tot wel 100-voud. Maar weegt dat op tegen alles wat niet helpt? Het is maar waar je naar kijkt. Ik sprak dit weekend iemand die chronisch ziek is en steeds een beetje achteruit gaat, maar overloopt van dankbaarheid. Je zou bijna zeggen, hoe is het mogelijk? Maar ze kijkt naar haar zegeningen en vertelt dat het er heel veel zijn. Daar neem ik de pet diep voor af. En dan is er nog iets, misschien moeten we de oogst maar aan God overlaten. Ik doe met mijn werk bijna niets anders dan zaaien. Ik kom hier, ik kom daar en ik ga weer weg. Maar dan mag je hopen en bidden dat God mensen stuurt die de plantjes water geven en ze leren om vrucht te dragen. En weet je, dat doet Hij.

on my mind. Toby Mac, je hoorde Heaven on my mind. Daarvoor hoorde je een overdenking uit de serie Gelijkenissen van Rob Favier. Je hoort hem iedere vrijdag met gloednieuwe overdenkingen. Zometeen in de Nieuwe Morgen hoor je weer een overdenking van Els van Dijk. Annemarie Biljart hoor je zometeen na 6 uur. Ja, klinkt al.

0: In ons land worden dagelijks duizenden mensen uitgebuit in de prostitutie. Achter het raam, in vakantiehuisjes en gesloten appartementen. Het is dichterbij dan je denkt. Open je ogen voor dit onrecht. Kom in beweging. Doe mee met de Muschatlon van Tot Heldes Volks. Ga naar thdv.nl/actie.
1: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis, van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
2: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
1: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
4: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
7: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
9: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Wil je thuis luisteren naar Grootnieuws Radio? Dat kan ook via digitale televisie, via NL Ziet, maar ook via zeker 10 providers, zoals KPN en Ziggo. Kijk voor alle kanaalinformatie op grootnieuwsradio.nl/luisteropties.
11: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 6 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De weerstand tegen huiselijk geweld brokkelt af. Steeds meer Nederlanders hebben er begrip voor als een man zijn vrouw slaat. Jongeren accepteren dit vaker dan ouderen, volgens onderzoek van universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Ook vinden meer mensen het een probleem als vrouwen meer verdienen dan hun partner. De hackersgroep Shiny Hunters heeft geen band met de Nederlandse jongen die werd opgepakt in verband met de Odido-hack. Dat zeggen ze in een reactie aan BNR en RTL Nieuws. Volgens de groep is de Nederlandse politie uit op aandacht en waardering na de enorme blamage van de hack. De politie komt later vandaag met meer info over de arrestatie. Zorgverleners gebruiken steeds vaker AI, zoals ChatGPT, schrijft de Telegraaf. Ze zetten de technologie bijvoorbeeld in bij diagnoses en waarschuwingen voor gevaarlijke medicijncombinaties. Maar volgens onderzoekers zijn er geen duidelijke regels of trainingen en dat brengt risico's met zich mee voor patiënten. Het weer van Weer Online. De ochtend begint op veel plekken grijs, maar daarna is er meer ruimte voor de zon. In de middag wordt het erg warm, 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Goedemorgen, in de middag wordt het erg warm. Dat klinkt bijna alsof het heel vervelend is. Maar lieve mensen, we genieten er maar van zolang het duurt in deze herfst. Want dat is het. Een nummer waarvan jij weet, dit gaat recht mijn hart in. Een nummer dat misschien de laatste tijd vaak voorbij is gekomen, of wat je van mensen toegestuurd hebt gekregen, of een nummer dat je gewoon heel erg mooi vindt. Deel dat deze ochtend, deel dat nu in de app van Groot Nieuws Radio. Dan draai ik hem wellicht zometeen. Ik spreek je heel graag. Meld je via de app.
16: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
18: De EO Jongerendag is de plek waar 15.000 jongeren ervaren dat samen geloven sterker maakt. Om de EO Jongerendag in 2027 te kunnen organiseren, hebben we jouw hulp nodig. Breng jij ze weer samen? Ga naar eojongerendag.nl en geef een gift.
17: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
19: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
19: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
23: House of Hope heeft in Rotterdam-Zuid 4 laagdrempelige huiskamers. Daar voelen mensen zich gezien, kunnen hun verhaal kwijt en om hulp vragen. Mogen wij jou om hulp vragen? Steun ons via houseofhope.nl. Hartverwarmend voor iedereen.
24: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
25: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
16: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
26: De Nieuwe Morgen
27: met Annemarie Biljart.
26: Het christelijke radiostation.

0: met je als een kickstart van je dag in the room. Goedemorgen, het is maandag, dinsdag alweer, 29 september, een paar minuten over zes. Het kan zijn dat je net je ogen open doet of dit ergens op de achtergrond hoort. Zijn ook mensen al best een poosje wakker, Mariska, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Als je werkt in de zorg, dan weet je wat het is om wisselende diensten te hebben, vroeg te beginnen. Maar zo vroeg vandaag had dat voor jou een andere reden. Heb je Tade goed uitgezwaaid?
1: Ik heb Tade goed uitgezwaaid. En die heb ik vanmorgen om 5 uur al op school gebracht.
0: Oh man.
1: Ja,
0: Niet omdat hij het eerste uur les had, maar hij vertrekt vandaag naar Hongarije. Wat gaat hij daar doen?
1: Hij gaat daar naar een conferentie toe met allemaal jongeren. En de voedertaal is Engels. En ja, het is de bedoeling dat ze daar met elkaar in gesprek gaan. Dus ze gaan de dag openen, een preek houden, zingen. En vervolgens gaan ze in groepjes uit elkaar om allerlei belangrijke dingen in deze tijd met elkaar te bespreken. Dus
0: ze gaan mij. Ja. Hey, en dat zijn allemaal middelbare scholieren uit verschillende landen die daar samenkomen.
1: Ja,
0: wat bijzonder. En hoe ging die weg? Had hij er zin in? Was hij een beetje zenuwachtig? Hoe kijkt hij daarna uit?
1: Ze hadden er vooral allemaal heel veel zin in. Ze hebben ook al een hoop voorbereidingen op school gedaan. Ze hebben

0: klinkt ook wel heel serieus.
1: Ja, het is ook echt heel serieus, want ze moesten ook op gesprek. Er kwam maar een hele kleine groep mee. Dus je moest je er ook voor opgeven en dan ja, ging je ook in gesprek wat je uit wil dragen.
0: En waarom wilde Tade mee?
1: Tade die is altijd heel mooi. Ze zijn altijd, zeker ook met zijn vriendenclub, heel erg met geloof bezig. En praten er heel veel over. En, ja, dus ze vinden het heel belangrijk om daar ook hun stem te laten horen. Dus ze zijn echt met z'n drie vrienden. Hij is dan met een vriend van hem, die is dan ook mee. En zijn broer is ook mee bijvoorbeeld. Dus,
0: wat mooi hoor. Mee. Ja. Wauw. Nou, ik ben ontzettend benieuwd wat voor tijd ze daar met elkaar hebben. En ook als je natuurlijk mensen uit andere culturen ontmoet, is dat heel inspirerend. Ja, maar heel mooi om jongeren van vandaag te laten nadenken over wat gebeurt eigenlijk in deze wereld. En, en die gebedsruimte, dat is ook bijzonder. Dat bidden zal daar zeker ook gebeuren. Ja. Ja, nou, Mariska, heel passend. Ga met God en Hij zal met je zijn.

0: Waar je ook gaat, ga met God en Hij zal met je zijn.
1: De dagtekst.
0: Uit dat boek met soms onbegrijpelijke, maar soms ook hele rake wijsheden. Spreuken. In hoofdstuk 27, vers 19 lees je: zoals het water het gezicht weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart de mens. Zoals het water het gezicht weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart de mens. Spreuken 27, vers 19.

0: draait om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in dit leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

Chapel Worship, u maakt ruimte voor mij. En daarvoor hoort je Brian Dirksen met The River. Terwijl Miranda app naar de studio. Goedemorgen. Goedemorgen Miranda, onderdeel van de Club van Wakkere Mensen. Vertrouwde naam in de ochtend. Ook weer op appel. Vandaag gaan we het goede, grote, geweldige nieuws in Krimpen aan de IJssel brengen. En ik weet, jij doet dat met de bus. Hebben jullie er zin in? Jazeker Miranda. Mooie dag vandaag. Jan gaat straks werken in Utrecht. De zoon van Mariska vertrekt dus straks met school voor een paar dagen naar Hongarije. Je hoorde het net over. Corina stuurt een fijne emoticon van een kopje koffie. Nou, ik kan je vertellen, Corina, die smaakt heerlijk deze ochtend. Remco, goedemorgen. Jaap, mooi dat je erbij bent. Deborah meldt zich ook. Hendrik las net uit zijn dagboek. Christus heeft de dood overwonnen en door zijn genade mogen wij leven. Dank voor het delen, Hendrik. Paul net op het werk aangekomen. 40 minuten heerlijk fietsweer. Ja, Paul, ik ben gezwicht voor de auto. Erg, hè? Ja, dat is dan dat kwartiertje extra slaap dat ik 's ochtends soms niet kan weerstaan. Maar ik weet nu al dat ik spijt ga hebben als het vanmiddag prachtig weer wordt. En nu eigenlijk ook al. Lieneke meldt zich ook via de app. Moet nog een dagje werken en dan vakantie. Dat is een mooi vooruitzicht, Lieneke. Gert-Jan is erbij deze ochtend, bijgekomen van het schoonmaken van de kerk gisteren. En Wil, die meldt zich in de app van Groot Nieuws Radio. Ook jij doet dat regelmatig. En als je nou denkt, ja, ik wou ook wel zo'n nummer aanvragen aan het begin van de dag, blijf dat vooral doen. Elke dag een nieuwe kans.

0: Dat raakt dit. Hoe sterk ook de storm van lef. Zeven is het geweest. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Meer mensen in ons land vinden het oké als een man zijn vrouw slaat, hebben universiteiten onderzocht. Bijna 16% van de Nederlanders heeft begrip voor huiselijk geweld. Dat was in een eerder onderzoek nog 12%. Vorig jaar zijn opnieuw meer mensen omgekomen door een val. Volgens het CBS was een val de doodsoorzaak voor bijna 8000 mensen, en dat zijn er 500 meer dan het jaar daarvoor. De slachtoffers zijn vooral 80-plussers. En in een appartementencomplex voor ouderen in Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten uit voorzorg hun huis uit. Volgens de Stentor is de brand aangestoken.
2: Grootnieuws update.
0: Ik zeg nooit, ik ben voor abortus. Ik ben voor het feit dat een vrouw over haar eigen lichaam gaat. Dat zegt pro-Kamerlid Vliegendhart in een gesprek met het ND. Aanleiding is het wetsvoorstel van de partij om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Volgens haar gaan er in Europa miljarden om in de anti-abortus en anti-genderlobby, met geld uit bijvoorbeeld Amerika en Rusland. Deze week begint de synode van de christelijk gereformeerde kerken. In dezelfde krant pleit de jeugdwerkorganisatie van die kerken ervoor om het perspectief van jongeren aan bod te laten komen. Zij snappen vaak weinig van de synode en dat is jammer, want jongeren zijn niet de toekomst van de kerk, jongeren zijn de kerk van nu. Een nieuw Nederlands verbod op producten uit de westelijke Jordaanoever zorgt voor internationale commotie en een diplomatieke ruil met Israël. De douane zou Israëlische reizigers sinds vorige week langdurig en ingrijpend controleren op Schiphol. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een officiële waarschuwing uitgedaan. De feiten liggen echter anders, schrijft het AD. Bij de stadsbrug in Kampen houdt een straatevangelist zijn hand op het knopje van de fietsoversteek. Zo kan niemand drukken en houdt hij zijn verhaal met een speaker, schrijft de Stentor. De burgemeester wil een gedragscode, opvallend genoeg met steun van de evangelisten zelf. En protestanten zijn dolverliefd op schilder Henk Helmantel, maar waarom eigenlijk, kopt Trouw. Van kerkinterieurs tot stillevens, in een nieuwe expositie over hem zet Museum Catharijnenconvent in Utrecht zijn spiritualiteit centraal. Zijn protestantse fans komen aan het woord. In een simpel stoofpeertje zie ik de details van Gods schepping. Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vandaag veel zon, droog en warm. Het wordt van noord naar zuid 24 tot 29 graden. Verkeersinformatie is er, krijg je van de ANWB.
3: Op de A15 Rotterdam-Europoort door de problemen bij de Suurhofbrug 6 kilometer file. De rijbaan is dicht en het verkeer gaat er via de vluchtstrook langs. De vertraging is een kwartier.
4: Annemarie Biljart.
0: Trudy, ik weet het. Jij loopt op dit moment lekker buiten. En jij weet zeker dat ik vanmiddag spijt krijg dat ik niet op de fiets ben. Maar morgen nieuwe kans, gelukkig. Dank voor deze bemoediging.
2: De Nieuwe Morgen.
4: Het christelijke radiostation.

troost met goede gaven. Jaag naar de liefde, de kracht van zijn geest, sluit heel mooi aan bij het gedeelte uit de Bijbel dat we zometeen met elkaar gaan lezen. Titus 3 kun je er vast bij pakken.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Deze dag lees ik voor je Titus hoofdstuk 3 en Klaagliederen 4 en 5 uit de Basisbijbel. Leefregels voor de gelovigen, vervolg. Leer de mensen dat ze moeten gehoorzamen aan de regering, ook aan andere mensen die boven hen staan. Ze moeten altijd bereid zijn om het goede te doen. Leer hen dat ze geen slechte dingen mogen rondvertellen over andere mensen en geen ruzie mogen maken. Ze moeten tegen iedereen vriendelijk en geduldig zijn. Onze redding. Vroeger waren we zelf ook verblind, ongehoorzaam, verdwaald en de slaaf van allerlei verkeerde verlangens. We leefden in een wereld van haat. We haatten andere mensen en werden zelf gehaat. Maar toen kwamen de vriendelijkheid, goedheid en mensenliefde van God onze redder. Hij redde ons door het bad van de nieuwe geboorte. Hij maakte ons helemaal nieuw door de werking van zijn Heilige Geest. Hij deed dat niet omdat wij dat verdiend hadden met de dingen die we hadden gedaan. Nee, hij deed dat omdat hij medelijden met ons had. Toen heeft hij de Heilige Geest rijkelijk over ons uitgestort. Dat kon hij doen door wat Jezus Christus, onze redder, heeft gedaan. Dankzij Gods goedheid werden we vrijgesproken van schuld. Zo werden we Gods kinderen. En zo kon hij ons het eeuwige leven laten erven. Dit is de waarheid. Daarom wil ik dat je over deze dingen vaak en duidelijk spreekt. Dan zullen de mensen die op God vertrouwen hun best doen om goede dingen te doen. Want dat is goed en nuttig. Maar houd je niet bezig met zinloze discussies, namenlijsten en geruzie en gekibbel over de wet van Mozes. Want dat is allemaal nutteloos en zinloos. Waarschuw mensen die verdeeldheid in de gemeente veroorzaken. Als ze na een tweede waarschuwing nog niet naar je willen luisteren, moet je hen de gemeente uitzetten. Want je weet dat zulke mensen echt helemaal de weg zijn kwijtgeraakt. Want ook al weten ze dat ze verkeerd bezig zijn, toch gaan ze door met hun ongehoorzaamheid aan God. En daardoor hebben ze zichzelf al veroordeeld. Slot, ik zal Artemas of Tychicus naar je toesturen. Doe je best om daarna zo snel mogelijk naar mij toe te komen in Nicopolis. Want ik heb besloten om daar de winter door te brengen. Help de wetgeleerde Zenas en ook Apollos aan alles wat ze nodig hebben voor hun reis, zodat ze nergens tekort aan hebben. Leer de gemeente om een voorbeeld voor anderen te zijn door goede dingen te doen. Dan zijn ze zinvol bezig en kunnen ze anderen geven wat er nodig is. Je moet de groeten hebben van iedereen die bij mij is. Doe de groeten aan de mensen die in het geloof van ons houden. En ik bid dat God in alles goed voor jullie zal zijn.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Nagel, You Lead Me. Peter hoort dit terwijl hij onderweg is van Amersfoort naar de Meren. Voor een van de laatste keren bijna een nieuwe baan. Deborah laat nog even weten groot fan te zijn van Henk Helmantel, naar aanleiding van het artikel in Trouw. Else Marieke is vandaag jarig, van harte gefeliciteerd. Ronald onderweg van Leeuwarden naar Amsterdam. En Werner vraagt zich af. Groot Nieuwsradio heeft 4 radiostations. Groot Nieuwsradio, Non-Stop, 7FM en Blijde Klanken. Komt daar ook een kerststation bij? Nou, Werner, dat niet. Maar we hebben wel degelijk een kerstplaylist. Die is echt, echt heel mooi. Zoek die op als je in september al in decembersferen wil komen. Maar kerst is voor veel mensen een tijd van lichtjes, gezelligheid, lekker eten, samen zijn. We vieren natuurlijk iets veel groters. De komst van Jezus, die hoop bracht voor de wereld. Daarom bewust toeleven naar kerst. Een kerst vol hoop. Je kunt een adventspakket aanvragen bij een eenmalige gift van €27,50... of een maandelijkse gift vanaf €5. Krijg je een adventsbundel. Hele mooie overdenkingen om te lezen of te luisteren. 4 mooie kaarten om door te geven aan mensen om je heen. En een poster met een hele mooie kerstboodschap. Dus toeleven naar kerst op een hoopvolle, bewuste manier. Ik maak je er in september vast attent op. Kan via grootnieuwsradio.nl/kerst. En wat mij betreft, kerstmuziek kan natuurlijk het hele jaar door. Ik heb mensen die na kerst al beginnen met aftellen. Nou, in dit geval, hoeveel dagen nog te gaan? Ik ga het even voor je opzoeken. Maar kerst is dichterbij dan je denkt. De kerstboodschap, die mag dagelijks klinken door je radio.
1: Even bollen met z'n. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
2: Ah, relaxed?
1: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
3: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
4: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
5: Wat begon met 1 kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind heeft Porsico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
6: Is dit het?
7: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
6: Hey, dit is het.
7: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bankapp erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht.
9: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapming Dagstein.
11: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
12: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
13: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
14: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
2: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 7 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Meer mensen in ons land vinden het oké als een man zijn vrouw slaat, hebben twee universiteiten onderzocht. Eerst had 12% van de Nederlanders nog begrip voor huiselijk geweld. Nu is dat gestegen tot bijna 16%. Volgens de onderzoekers zijn vooral jongeren anders gaan denken over hoe je je als man zou moeten gedragen. Het komt in ons land steeds vaker voor dat iemand overlijdt door een val. Volgens het CBS kwamen vorig jaar op die manier bijna 8000 mensen om, en dat zijn er 500 meer dan het jaar ervoor. Het overgrote deel van de slachtoffers is 80+. De meeste valongelukken gebeuren in de wintermaanden door gladheid. In Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed in een appartementencomplex voor ouderen. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. 7 bewoners hadden rook ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Een van hen is een bewoonster die volgens de Stentor de brand had aangestoken. Het weer van Weer Online. Vandaag een afwisseling van wolken en zon. Op veel plekken wordt het zomers warm, 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. De meeste files staan in Zuid-Holland, Gelderland en in Noord-Brabant. De bijzonderheden op de A15 Rotterdam richting Europoort. Een half uur vertraging alweer bij de Suurhofbrug. 8 kilometer file begint bij afrit Brielen. De rijbaan is voorlopig dicht. De A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen tussen knooppunt Markiezaat en afrit Eerseke. 5 kilometer file door bergingswerkzaamheden, ruim 20 minuten extra. En 211 Hoek van Holland richting Den Haag bij Wateringseveld. 4 kilometer file, een half uur vertraging.
0: Goedemorgen, 86 dagen tot kerst. 27 graden wordt het vandaag. 29 september is het vandaag. Alle feiten op een rijtje. Jacco luistert mee. Koos meldt zich via de app. Speciaal voor jou in de nieuwe morgen. Zometeen muziek van Keith en Christine Gaddy.

0: zometeen.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Goedemorgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
9: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
10: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
9: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: De Nieuwe Morgen.
12: Met Annemarie Biljart.
11: Het christelijke radiostation.

0: zeer betrokken bij aanbidding en het meenemen, leren aan een volgende generatie wat dat is, hoe diep het gaat en ook oude liederen die weer opnieuw kunnen spreken. Keith en Kristen Getty in Christ Alone. Goedemorgen mensen, de nieuwe morgen, een nieuwe dag. En 9 van de 10 keer is dat wel een speciale dag vandaag. Internationale dag tegen voedselverspilling. Terwijl ik gisteren keurig een AVG'tje heb gegeten. Oldschool aardappels, groenten, vlees. En waar meestal de restjes wel bewaard worden. Ik heb een paar huisgenoten die alles eten op de meest onwaarschijnlijke tijdstippen. Gisteren heb ik het restje gewoon weggegooid. Want het gebeurt ook nog wel eens dat je die restjes keurig in een bakje stopt in de koelkast, al dan niet met deksel. En uiteindelijk belandt het toch in de prullenbak. Althans, in mijn huishouden. We hebben ook nog kippen, maar die zijn op een gegeven moment ook uitgegeten. En toch, internationale dag tegen voedselverspilling is het. Kom maar door met de tips. Dan hoorde je gisteren in het nieuws, abortus zou uit het wetboek van strafrecht moeten. Dat is een voorstel. Hoe zit dat en wat zou dat betekenen als dit doorgaat? Zometeen hoor je meer hierover.
1: De dagtekst.
0: Wat is wijsheid? Nou, daar is een heel Bijbelboek mee volgeschreven vanuit de kern. Eerbied hebben voor God, levens volgens zijn wetten. En één van die wijsheden in Spreuken 27, vers 19. Zoals het water het gezicht weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart de mens.

0: In Salvation met Anne-Michel breek de hemelen open. Ik zeg nooit, ik ben voor abortus. Ik ben voor het feit dat een vrouw over haar eigen lichaam gaat. Dat zegt pro-Kamerlid Vliegendhart in een gesprek met het ND vandaag. Aanleiding is het wetsvoorstel van de partij om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Volgens haar gaan er in Europa miljarden om in de anti-abortus en anti-gender lobby, met geld uit bijvoorbeeld Amerika en Rusland. Abortus criminaliseren, dat is de reden daarachter. Abortus moet uit het wetboek van strafrecht. Nou, de vraag is natuurlijk, hoe zit dat dan nu wettelijk gezien? En wat gaat het voor verschil maken als dat verandert? Chris Develing is van NPV Zorg voor Leven, een christelijke organisatie die zich bezighoudt met medisch-ethische zaken. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Eerst maar even het nieuws. In hoeverre dacht u, daar gaan we weer? Want het is niet de eerste keer dat dit voorstel oppopt, zal ik maar zeggen.
1: Ja, nou, aan de ene kant verwachten we het dus al. Wij als NPV, wij volgen natuurlijk ook nauwlettend wat er in Den Haag gebeurt. Dus wij wisten dat het opnieuw zou worden ingediend. Aan de andere kant inderdaad toch wel blijvende verbazing over het feit dat men toch nog de al zo extreme abortuswet in Nederland, want we zijn echt een vreemde eet in Europa een beetje, dat toch niet genoeg is nog.
0: En waarom zijn we een vreemde eend in Europa?
1: Nou, we zijn binnen de EU eigenlijk het enige land dat zo'n late abortusgrens heeft van 24 weken. De meeste landen om ons heen die gaan maar tot 12 weken, soms 14 en heel soms 18. En 24 weken, ja, eigenlijk binnen heel Europa, geografisch gezien, is Engeland eigenlijk, of ja, het Verenigd Koninkrijk dan, de enige die dat ook heeft.
0: Op jullie site staat ook een abortus, een petitie om die te tekenen, tegen die abortus die tot 24 weken mag in Nederland. Hoe is abortus nu in de wet geregeld? Want ik heb het gisteren ook bekeken. Vliegendhart die zei, ja, weet je, het hoort gewoon niet thuis in dit wetboek van strafrecht. Het is geen criminele daad om een abortus te ondergaan.
1: Ja, dat is een beetje de discussie, hè? Kijk, het is natuurlijk vroeger bepaald in de jaren 80 dat het eigenlijk verboden is tenzij. En dat heeft natuurlijk alles mee te maken met het feit dat het geen normaal medisch handelen is. En dat kan het ook niet zijn, denk ik. Want het gaat om het beëindigen van een leven. En vaak een gezond, onschuldig leven. Dus net als bij euthanasie, ja, kan je dat niet zomaar even bij een zorgwet.

0: onderbrengen.
1: Nou, maar zij ook niet. Hè? Zij zegt niet van het is zomaar zorg. Ze noemt het bijzondere zorg. Ze is zelf ook verloskundige.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, zij noemt het dan bijzondere zorg. Maar in de realiteit wil ze het eigenlijk zo maken dat het ongeboren kind eigenlijk niet meer bestaat tot 24 weken dan. Dus dat zou de nieuwe situatie worden als artikel 296 van het wetboek van strafrecht wordt geschrapt. Mm-hmm. En daarmee komt er dus juist minder erkenning voor het feit dat het bijzondere medisch ingrijpen is. En zoals ik al zei, het gaat natuurlijk niet om een ziekte of zo. Iemand is zwanger en iemand wil niet zwanger meer zijn. Hè. Dat gaat dus over zelfbeschikking. Maar ja, dat gaat niet zonder een ander mens te doden. Nou, dat is nogal wat. Je kunt natuurlijk discussiëren over in hoeverre je mensenrechten moet hebben als je een ongeboren kind bent. Maar dat het leven betreft, ja, dat is gewoon een wetenschappelijk feit. En dat beëindigen, ja, dat is nogal wat. En dat is niet iets wat je buiten strafrecht dan zonder de druk van het strafrecht eigenlijk zou moeten regelen. In de wet.
1: Maar even terug naar waar u mee begon. Het is het dan nu strafbaar tenzij, en de keren dat abortus wordt uitgevoerd, dat beroept zich steeds op tenzij?
0: Ja, nou in zoverre wel. Het is in principe verboden tenzij er wordt voldaan aan de voorwaarden van de WAFZ. Dus dat is de wet waarin alles staat van, nou ja, het moet een arts zijn, er moet een licentie zijn, et cetera. Als dat niet wordt nageleefd, dan vind ik dat het een zwaarder delict is, zeg maar, of een zwaardere probleem is dan wanneer er zomaar een behandeling in het ziekenhuis misgaat, bijvoorbeeld.
1: Maar hoe vaak komt het voor dat een vrouw strafbaar wordt gesteld hiervoor?
0: Nooit. Nee, daar gaat de discussie ook niet over. De vrouw is al buiten de strafbaarheid gesteld in de jaren 80, toen de abortuswet werd gemaakt. Dus het gaat ook helemaal niet over de bescherming van de vrouw of zo. Dat staat al als een huis dat de vrouw niet veroordeeld kan worden of vervolgd kan worden voor haar eigen abortus. Het gaat meer over juist mannen die misbruik maken van vrouwen, die vrouwen dwingen tot een abortus. Er zijn ook meerdere mannen voor veroordeeld in Nederland. Bijvoorbeeld doordat ze abortuspillen door het eten prakken. Nou, daar kun je dus een celstraf voor krijgen. En dat is echt gebaseerd op artikel 296. En daarom verbaast het me ook zo dat je juist die bescherming van vrouwen eigenlijk wilt weghalen bij ze onder het mom van vrouwenrechten.
1: En zou pro-Kamerlid Vliegendhart dat dan helemaal niet begrijpen?
0: Ik denk dat zij... Kijk, wat wij zien aan de linkerkant met name van de samenleving, dat zien we ook Europa breed, is dat men heel erg graag toe wil naar abortus als mensenrecht. Dat is in bepaalde contexten is dat al gebeurd in Frankrijk. Maar ja, in landen waar nog het wetboek van strafrecht speelt over abortus, ja, daar is dat wel een belemmering. Mm. Dus ik denk dat moet worden weggehaald om in ieder geval meer ruimte ook te krijgen voor abortus. Bijvoorbeeld dat je bijvoorbeeld niet meer via een arts hoeft te gaan, dat je gewoon naar de apotheek kunt gaan of dat je pillen per post kunt krijgen opgestuurd. Dat allemaal makkelijker wordt, maar ook dat het gewoon verklaard kan worden daarna als een mensenrecht. Dat is natuurlijk heel schizofreen, want ja, een mensenrecht om een mens te doden, dat is natuurlijk wel een beetje tegenstrijdig.
1: Er is veel meer over te zeggen en dat gaan we ook uitgebreid doen in de nieuwste aflevering van de podcast Groot Nieuws van de Week, vanaf aanstaande vrijdag te beluisteren, over dit wetvoorstel om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Het moet nu nog naar de Raad van State voor een onafhankelijk advies over de kwaliteit en juridische haalbaarheid van het plan. Dat gaan we dus afwachten. Chris Develing van NPV Zorg voor Leven, hartelijk dank voor het gesprek.

0: Nieuwsradio kan niet bestaan zonder de trouwe financiële steun van luisteraars. Ben jij vriend van Groot Nieuws Radio? Dan willen we jou daar enorm voor bedanken.
1: Kees, goedemiddag. Jij bent een van onze Groot Nieuws Radio vrienden. Dat waardeer ik zeer.
2: Oh. Ja. Ja, ik ook.
0: Vanaf maandag draaien we een week lang muziek voor vrienden.
2: Muziek, dat is er voor altijd. Het beurt je op, het maakt je blij, het maakt je vrolijk.
0: Steun je Groot Nieuws Radio en word je vriend? Dan willen we ook de plaat die jou raakt draaien. I will be your friend. Meld je aan als vriend via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Casting Crowns, Follow Me. En daarvoor Israel and New Breed, You Are Good. Misschien ben jou ook op standje 12 gegaan. Dat je in de auto naast je keek en dacht, hey, die luistert hetzelfde nummer. En dat kun je soms zien, hè, aan gezichtsuitdrukkingen van mensen. Dat is ook mooi om te onthouden als je in de file staat. Het is bijna 7:30. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Vorig jaar zijn flink meer Nederlanders omgekomen door een val. Het waren er 7800, 500 meer dan het jaar ervoor, meldt het CBS. De meeste dodelijke valongelukken gebeuren door gladheid. Meer Nederlanders vinden huiselijk geweld acceptabel. Zo heeft bijna 16% er begrip voor als een vrouw wordt geslagen door haar man. Dat was in een eerder onderzoek nog 12%. En de Spaanse vrouw van 87, die haar huis in Madrid was uitgezet, mag er toch blijven wonen. Ze kon de flinke huurverhoging niet betalen, maar haar uitzetting leidde tot massale protesten in Spanje. De huur blijft voorlopig hetzelfde.
2: Groot nieuws update.
0: Een nieuw Nederlands verbod op producten uit de westelijke Jordaan-oever zorgt voor internationale commotie en een diplomatieke rel met Israël. De douane zou Israëlische reizigers sinds vorige week langdurig en ingrijpend controleren op Schiphol. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een officiële waarschuwingen uitgedaan. De feiten liggen echter anders, schrijft het AD. Deze week begint de synode van de christelijk gereformeerde kerken. In het ND pleit de jeugdwerkorganisatie van die kerken ervoor om het perspectief van jongeren aan bod te laten komen. Zij snappen vaak weinig van de synode en dat is jammer, want jongeren zijn niet de toekomst van de kerk, jongeren zijn de kerk van nu. Bij de stadsbrug in Kampen houdt een straatevangelist zijn hand op het knopje van de fietsoversteek. Zo kan niemand drukken en houdt hij zijn verhaal met een speaker, schrijft de Stentor. De burgemeester wil een gedragscode. Opvallend genoeg met steun van evangelisten zelf. En protestanten zijn dol verliefd op schilder Henk Helmantel. Waarom eigenlijk? Kopt Trouw. Van kerkinterieurs tot stillevens. In een nieuwe expositie over hem zet Museum Catharijneconvent in Utrecht zijn spiritualiteit centraal. Zijn protestantse fans komen aan het woord. In een simpel stoofpeertje zie ik de details van Gods schepping. Het Grootnieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vandaag veel zon, droog en erg warm. Het wordt van noord naar zuid 24 tot 29 graden. Verkeersinformatie is er, krijg je van de ANWB.
3: Zoals gebruikelijk op dinsdagochtend is het druk op de weg. De meeste files staan in Zuid-Holland, Gelderland en in Noord-Brabant. Bijzonderheden op een rijtje op de A15 Rotterdam richting Europoort. Dat 7 kilometer file tussen afrit Briele en de Suurhofbrug. Een kwartier vertraging door de problemen aan het wegdek. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen zorgt een kapotte vrachtwagen voor 8 kilometer file tussen knooppunt Markiezaat en afrit Ierseke. 25 minuten vertraging. En 34 Emmen richting Zuid-Laren door werkzaamheden op een regionale weg. Tussen de Borgen en de N33, 5 kilometer file. De N211, Hoek van Holland, Den Haag-Zuid, door een ongeluk. Een half uur vertraging tussen Wateringen-Noord en Wateringse Veld.
4: Annemarie Biljart.
0: Ja, daar sta je dan in de file, terwijl je misschien net vakantie hebt gehad. Jolanda, weer aan het werk na een vakantie op Vlieland en Terschelling. Het is even wennen, maar komt goed vandaag.
2: De Nieuwe Morgen.

Ja, je hoort For King and Country en Unsung Hero. Dat is even een grote attentiewaarde. Nou, nu ik je attentie toch heb, zometeen kun je luisteren naar de overdenking van Els van Dijk. Heel lang houdt ze al overdenkingen in De Nieuwe Morgen. En 100 van die overdenkingen zijn gebundeld in een boekje. Maar de nieuwste hoor je dus zometeen. Na muziek van de Opwekking Band. Wij houden van die God. Deze 29 september, want dat is het. 29 september, 27 graden gaat het worden, 28 misschien wel.

0: Hillsong United en Oceans. En daarvoor hoorde je muziek van de Opwekking Band. Er komen weer een paar Opwekking in concertavonden. Er worden ook nieuwe Opwekking muziek opgenomen. Maar dat vroeger een heel weekend was. Maar goed, dat is lang geleden. Els van Dijk, je hoort haar overdenkingen in De Nieuwe Morgen. Welk een vriend, daar gaat het over.
1: In mijn tienertijd werd vaak en uitbundig het lied Welk een vriend is onze Jezus gezongen. En het gaat dan zo verder. Die in onze plaats wil staan, welk een voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan. En in het tweede couplet. Kan een vriend ooit trouwer wezen dan hij die ons lijden draagt? Een moderne lied heeft als tekst: Mijn Jezus, ik hou van u. Ik noem u mijn vriend, want u nam de straf op u die ik had verdiend. Klopt dit wel? Mag ik Jezus mijn vriend noemen? Is dat niet wat plat? Ik heb heel wat documenten van studenten gelezen waarin zij hun geloof verwoorden. En daar las ik het soms ook. Jezus is mijn vriend. En ook dan dacht ik, kan je dat zomaar zeggen? Is dat niet wat aanmatigend? Is trouwens sowieso het begrip vriendschap niet wat uitgehold zijn, wat nu vrienden genoemd worden, niet meer dan wat sociale aanhangsels? Leden van traditionele studentenverenigingen noemen elkaar amis, wat letterlijk vriend betekent. Maar zijn het ook echt allemaal vrienden? Okke Jager zei ooit dat vrienden even zeldzaam zijn als een oase in de Sahara en kennissen even talrijk als de vlooi op de rommelmarkt. En in een modern sprookje zegt een vos: de mensen hebben geen tijd meer om iets te onderzoeken. Zij kopen alles kant en klaar in de winkels. Maar omdat er geen winkels zijn waar je vrienden koopt, hebben de mensen geen vrienden meer. Hoe zit het nou? Waar komt het allemaal vandaan? Ik denk bij de vriendschapsverklaring van Jezus die we lezen in Johannes 15. Daar staat: er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden, wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want de slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben mij niet uitgekozen, maar ik jullie. Een vriendschap die ontstaat in de schaduw van de dood. De Heer wordt knecht. En de knecht wordt vriend. De voetwassing loopt uit op een vriendschapsverklaring die van Jezus uitgaat. Voor Jezus is het hart van de vriendschap dat hij alles wat hij van de Vader gehoord heeft aan jou en mij bekend maakt. Dat is het bewijs dat je geen slaaf bent. Een slaaf weet niet wat zijn heer doet. Het gaat hem ook niet aan. Hij is alleen een willoos stuk gereedschap dat zich maar moet laten hanteren. Hij moet blindelings gehoorzamen aan een formeel gezag. Bij Jezus is geen sprake van kadavergehoorzaamheid. Hij wil ons betrekken bij zijn werk. Hij blijft wel de Kyrios, de heer van zijn kerk en de koning van zijn rijk. Maar ook dit, hij houdt er ons niet buiten. Psalm 25 verwoordt het zo: de Heer is een vriend van wie hem vrezen. Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond. En de berijmde Psalm 103 zingt: hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Jezus zegt: ik heb jou uitgekozen, zodat jij zult heen gaan en vrucht dragen. Als jij zijn vriend bent, heb jij ook je inbreng. Maar het initiatief komt altijd van zijn kant.

0: Woody Carnes, Ain't Nobody, hoor je in de Nieuwe Morgen na de overdenking van Els van Dijk. Ik wens je al het goede, is de titel van het boekje waarin 100 van haar overdenkingen zijn gebundeld. Maar inmiddels is het alweer bijna richting de 200.
1: En verder vandaag.
0: In Backstage spreekt collega Hans zangeres Priska. Gisteren hoorde je Ralf van Manen. Nou, samen met hem en Wim Rebergen werkt zij aan een nieuwe single. En als jij denkt, Priska, nou zeker dat zij mooie nummers maakt, zoek maar eens op en luister tussen 2 en 4 naar Backstage met collega Hans. Waarin je altijd op de hoogte bent van het laatste nieuws, muziek en boeiende gesprekken. En het gaat soms heel diep, onverwachts ook. Sierra Noah is daar ook vaak geweest.

0: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
3: In Centraal-Azië is christen worden niet zonder risico. Via social media ontdekken mensen wie Jezus Christus is. 3xM begeleidt hen en helpt hen groeien in hun geloof. Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
5: Het duurt misschien nog even, maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het Adventspakket van Grootnieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de Adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het Adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het Adventspakket van Grootnieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Jouw talent ontdekken? Doe de matchmeter op werkenbijvisservisser.nl. Binnen 3 minuten inzichten die een loopbaan lang meegaan. Kom doen wat telt bij Visser & Visser.
5: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 8 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Nu Nederland vergrijst, overlijden steeds meer mensen door een val. Vorig jaar waren het er 7800, 500 meer dan het jaar daarvoor, meldt het CBS. Het overgrote deel van de slachtoffers is ouder dan 80, maar de grootste stijging is te zien bij 90-plussers. De meeste dodelijke valongelukken gebeuren door gladheid. Steeds meer Nederlanders hebben er geen probleem mee als een man zijn vrouw slaat. Bijna 16% vindt het acceptabel, zeggen 2 universiteiten. Dat was in een eerder onderzoek nog 12%. Vooral jongeren keuren huiselijk geweld minder vaak af. Onderzoekers maken zich daar zorgen over. Huiselijk geweld melden kan bij hulporganisatie Veilig Thuis. En daar hebben ze het een stuk drukker gekregen. Het aantal chatgesprekken is in een maand tijd meer dan verdubbeld, tot bijna 6500. Dat komt doordat de chatfunctie van Veilig Thuis sinds vorige maand dag en nacht open is. Het weer van Weer Online. Een warme nazomerdag met een mix van wolken en zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB.
12: Het is een drukke spits op de A7 Duitse grens richting Groningen. Zorgt bijvoorbeeld een kapotte auto voor een half uur vertraging tussen Zuidbroek en afrit Westerbroek. 7 kilometer file. A58 Breda richting Eindhoven. Bergingswerkzaamheden tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. 6 kilometer file. 20 minuten erbij. Een kapotte vrachtwagen wordt opgeruimd op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Tussen knooppunt Markezaat en afrit Ierseke 10 kilometer file, meer dan een half uur erbij. En 211 Hoek van Holland richting Den Haag door lokale werkzaamheden bij Den Haag Wateringseveld een half uur vertraging.
11: Mooi, Jenny, dat je laat weten dat je in de vakantie iedere dag een overdenking hebt gelezen uit het boek van Els van Dijk. Ik wens je al het goede. 100 van haar overdenkingen. Een vertrouwde stem in de nieuwe morgen. Op de dinsdagochtend. Net als dat je op de hoogte blijft van het laatste nieuws. Bemoedigende muziek. En het is een speciale dag vandaag. Daar ga je meer over horen.
13: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
14: Met deze week in de bonus: Ahaverse pasta's en pastasauzen 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
14: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
16: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
17: Ben jij recent een huwelijk gevraagd? En op zoek naar een bruidsfotograaf die jullie liefde vastlegt zoals ze echt is? Puur, spontaan en vol emotie. Kijk dan op de website wijfotografie.nl en plan een kennismaking.
18: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
19: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
20: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
21: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdesheils.nl/vrijwilliger.
22: Met Annemarie Biljart.
23: Het christelijke radiostation.

0: de weg. Nou ja, niet Dan Moon, maar hij zingt erover. Wie de weg wijst, uitkomst biedt. God will make a way. Dan Moon, die pas op Instagram gewoon een recht voor zijn raap oproep deed. Als je Jezus nog niet kent, bid dan dit gebed met me mee.
1: Dear Jesus, I believe you are the Son of God. You died on a cross for my sins. I am a sinner and I need a savior.
0: Ja, ik kan het wel waarderen. Zo recht voor zijn raap, uit het hart gegrepen. I'm a sinner and I need a savior. Goedemorgen mensen, 29 september is het. Uitzonderlijk warm wordt het vandaag. 28, misschien zelfs wel 29 graden. In de herfst, ja, dan ga je met je dekentje op de bank, kaarsjes aan, chocolademelk, erwtensoep, het kan allemaal. Maar je kan dus ook gewoon barbecuen vanavond. Mocht je nog twijfelen over wat je aantrekt, dat kan ik me voorstellen. Maar welke kleur? Nou, daar weet Wilma Veen wel een oplossing voor. Want het is vandaag Dress Red Day van de Hartstichting. Ik spreek Wilma Veen zometeen.
2: De dagtekst.
0: Dat boek met soms onbegrijpelijke, maar soms ook hele rake wijsheden. Spreuken in hoofdstuk 27, vers 19, lees je. Zoals het water het gezicht weerspiegelt,

0: ben.
1: Ademproject en kostbaar bij u. Mocht je nou op dit moment voor de kledingkast staan en je afvragen, wat trek ik aan vandaag? Nou, geen zorg, ik heb een goed kledingadvies voor je. Ga voor rood. En dat zeg ik niet per se als stijladvies, maar de kleur is vandaag vooral een statement. Op deze Dress Red Day wordt door de Hartstichting opgeroepen om in het rood de deur uit te gaan vandaag. Om aandacht te vragen voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. Want dat blijft nog altijd moeilijk te herkennen en te behandelen. En volgens mij heeft de Hartstichting de best mogelijke ambassadeur gevonden die er is. Niet vanwege haar enthousiasme alleen, maar omdat ze zelf letterlijk een nieuw hart kreeg. Wilma Veen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Annemarie.
1: Is de outfit dan ook helemaal over de top rood vandaag?
2: Je moet me zien. Ik heb zelfs een rode tas bij me. Ik ben knal in het rood. Absoluut.
1: Oh, fantastisch. Fantastisch. Ja. Hoe komt het, Wilma, dat hart- en vaatziekten bij vrouwen minder snel worden herkend?
2: Omdat de symptomen anders zijn. Bij mannen weten we, er zijn veel spots geweest. Heb je pijn of tinteling in je linkerarm? Voel je druk op de borst? Bel gelijk 1 en 2, want dan zou het kunnen zijn dat je een hartprobleem hebt. Mm. Bij vrouwen is het anders. Zij kunnen hele andere uitingen hebben die niet direct...

0: tekst verwijzen naar je hart. Dat kan zijn dat je pijn ergens hebt of vermoeidheid, waardoor je, of wat dan ook. Het is heel breed en dat maakt dat het gewoon moeilijk is om te ontdekken.
1: Ja, je krijgt zelf meerdere keren een hartstilstand.
0: Ja.
1: Als je teruggaat naar die periode, je hebt daar ook veel over gedeeld. Hoe was het om al die jaren te leven met die spanning? En wat merkte je überhaupt van dat er iets mis was?
0: Ja, achteraf denk ik, ik gaf wel aan dat ik vaak moe was. Ik was wat meer gaan sporten. Ik was ook een keer tijdens een uitnodiging bij vrienden waar we gingen eten, ineens helemaal onwel geworden, op de bank gaan liggen. Maar toen dacht ik, ja, weet je, zoals het zoveel gaat, jonge kinderen, druk, ik moet iets rustiger aandoen of whatever. Je bedenkt van alles, maar je denkt absoluut niet aan je hart. Omdat je gewoon, ja, je hebt geen druk op de borst, je hebt geen in je link, bij je linker bovenarm tintelingen of whatever. Dus je denkt daar niet aan. En zo heb ik meerdere signalen gekregen, maar ik wijd het aan allemaal andere dingen. En tot het moment dat ik aan het hardlopen was en bij de cooling down ineens in elkaar stortte. En dat bleek een hartstilstand te zijn. En een wonder boven wonder. Ja, zijn mensen gaan reanimeren en heb ik het overleefd. En niet alleen die eerste keer, maar ook 2 maanden later weer. En ja, het is echt een wonder dat ik er nog ben. Dus ik denk dat het is ook echt moeilijk, maar vandaag gaan veel vrouwen in Nederland in het rood vanuit het initiatief van de Hartstichting om daarmee te zeggen van als je echt klachten hebt en het is niet aantoonbaar, laat ook eens naar je hart kijken.
1: Ja, ja. Bij deze staat die oproep dik onderstreept in het rood. Dan krijg je een nieuw hart. En ik realiseer me, zoals gezegd, je hebt hier heel veel over gedeeld. Maar hoe ziet je leven er dan nu uit?
0: Ja, ik sta nu in het UMC in Utrecht. Want ik heb zo een opname voor Goedemorgen Nederland. Maar dan ben ik hier en dan ineens komen wel emoties bij mij, merk ik. Dan het idee dat ik nu daar naartoe rijd en dan dat je er weer aan denkt van, oh ja, al die momenten dat ik hier naartoe ging en dat ik gewoon wist, ja, ik ga zo een nieuw hart krijgen, maar ik weet niet of ik morgen wakker word. Dat is heel heel intens, echt diep intens. En dan kom je met je emotie en het hele leven op een laag waar je normaal niet komt. Dan valt alles wat je tot dusver belangrijk vond of dacht dat het belangrijk was, valt weg. En dan blijft alleen het leven over, het echte leven. En dat maakt dat je ook daardoor ook, ja, in mijn roep om nood. En dat ik wist, de enige die nu heel, heel dichtbij me is, zelfs in mij is, in mijn hart is ook, dat is God. En dat die intensiteit, dat draag ik eigenlijk altijd nog wel met me mee. Ja.
1: En je hebt zelf ook in die tijd, ik weet nog dat wij elkaar voor het eerst spraken na de operatie.
0: Ja.
1: Je hebt zelf die link gelegd naar je geestelijke hart. Je hart voor God is niet te vervangen. Maar is er wel iets in dat hart dat veranderd is door dit hele proces?
0: Ja, echt, absoluut. Ik heb echt geleerd en gemerkt ook dat als je stress hebt of wat dan ook, alles gaat voorbij. Het is maar voor even, maar jouw verbinding en jouw contact met God en het kunnen ontvangen van zijn liefde maakt. Ik heb echt gemerkt dat mijn hart zoveel milder is geworden. Dat als ik mensen zie, dat ik zoveel makkelijker heel veel van ze hou en om ze geef. Maar ook naar mezelf toe en naar het leven toe. Als iets tegen zit, ach, weet je, ach, zwa, hè? Ik heb wel eens gezegd, je houdt vaak je handen vast, om krampachtig vast, om alles onder controle te houden. Maar wat nou als je ze opent en dan je handen opdraait? Dan laat je alles los.
1: Ja.
0: En dat is een handeling die ik veel makkelijker nu kan.
1: Ja.
0: Omdat ik gewoon weet, dit leven hier kan maar zomaar stoppen. Er kan nu zomaar een telefoontje komen, wat je leven op zijn kop kan zetten. En waar sta je dan? En voor mij betekent dat ik altijd daar makkelijk naar terug ga. Dat ik daardoor, ja, ik ben niet zo snel meer dat ik in de stress schiet of iets anders. Maar wel dat ik, als ik voor iemand sta die mij iets persoonlijks vertelt, dat ik zo de tranen in mijn ogen rollen. Omdat ik voel van, ja, het leven is gewoon niet altijd makkelijker. Maar veel mensen zeggen ook tegen mij, nu ga je zeker rustiger leven, Wilma. Want ik deed echt van alles en ik doe nog steeds van alles. En ik zeg, nee, ik ga niet rustiger leven. Maar het leven wat ik wil leiden, dat is een kostbaar leven. En dat is wat we als christen zo mooi, die parels zo mooi mogen zien in ons contact met hem en in zijn woord. Dat hij ons helpt om te leren, waar gaat het echt om? Ja. Wat telt echt in dit leven?
1: Ik moet denken aan de onlangs overleden dominee Niek Tramper. Die zei leven aan je dagen toevoegen in plaats van dagen aan je leven.
0: Ja. En dat is het. En daar spreekt de Bijbel natuurlijk ook over. Hè? Voluit leven, volop leven. En dat is het echte leven wat je krijgt. En ik heb echt gemerkt dat in de allerdiepste momenten, hè, nu ik dan zo bij het AMC, het UMC weer ben, allerdiepste momenten, als je dan zegt, u bent hier, Heer. Dus niet alsmaar blijft vragen, wilt u komen, maar diep besef u belooft het in uw woord, u bent nu bij me. Dat verandert een hele intense, verdrietige tijd in een diepe, ik heb diepe vrede echt steeds weer gemerkt. En ook blijdschap. En dat is onverklaarbaar. Dan kun je misschien zeggen, je bent eenmaal positief geboren. Bijvoorbeeld, dat krijg ik ook wel storen. Ik denk, maar dit is een niveau wat God alleen maar in ons leven kan doen. En gelukkig, en dat wens ik iedereen ook toe die nu luistert, dat hoeft niet pas bereikbaar te zijn als je zoals ik ineens op een operatietafel ligt en ze zeggen van, we gaan je hart nu echt letterlijk wisselen. En je weet dat je op die tafel gaat liggen zonder hart en tijd. En je weet het, als je daar misschien uitkomt, dat je niet meer kunt spreken. Of dat er hersenschade is of whatever. Het is een totale overgave. Maar wat is het mooi en kostbaar. Als je dat kunt pakken, terwijl je gewoon lekker strak aan het werk bent. Mm. En alles kunt en op twee benen kunt staan. Ja.
1: En midden in dat leven staat. Wat een ambassadeur ben jij voor hartzaken op meerdere vlakken. Wilma Veen, dankjewel. En ik hou dat beeld vast van jou in uitbundig rood vandaag. Dankjewel.
0: Ja,
1: mooie
0: goed.
1: Dag. Dankjewel, dag Wilma.

0: Chris Tomlin en Lady A. En daarvoor hoorde je Kane met Anymore. Het is bijna 8:30. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: In de Gelderse plaats Dinxperlo zijn vannacht meerdere mensen aangehouden na een explosie bij een huis. Ze werden op heterdaad betrapt, meldt de politie. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het kabinet schrikt ervan dat bijna 16% van de Nederlanders het oké vindt dat een man zijn vrouw slaat. Volgens staatssecretaris Stiele van Emancipatie is er nog veel te doen om geweld tegen vrouwen te stoppen. En na een grote brand vannacht in een appartementencomplex voor ouderen in Apeldoorn zijn 24 woningen voorlopig onbewoonbaar, meldt Omroep Gelderland. De brand zou zijn aangestoken door een bewoonster.
2: Grootnieuws update.
0: Een nieuw Nederlands verbod op producten uit de westelijke Jordaan-oever zorgt voor internationale commotie en een diplomatieke ruil met Israël. De douane zou Israëlische reizigers sinds vorige week langdurig en ingrijpend controleren op Schiphol. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een officiële waarschuwing uitgedaan. De feiten liggen echter anders, schrijft het AD. Deze week begint de synode van de christelijk gereformeerde kerken. In het ND pleit de jeugdwerkorganisatie van die kerken ervoor om het perspectief van jongeren aan bod te laten komen. Zij snappen vaak weinig van de synode en dat is jammer, want jongeren zijn niet de toekomst van de kerk. Jongeren zijn de kerk van nu. Bij de Stadsbrug in Kampen houdt een straatevangelist zijn hand op het knopje van de fietsoversteek. Zo kan niemand drukken en houdt hij zijn verhaal met een speaker, schrijft de Stentor. De burgemeester wil een gedragscode voor evangeliseren. Opvallend genoeg met steun van de evangelisten zelf. En protestanten zijn dol verliefd op schilder Henk Helmantel. Waarom eigenlijk, kopt Trouw. Van kerkinterieurs tot stillevens. In een nieuwe expositie over hem zet Museum Catharijnenconvent in Utrecht zijn spiritualiteit centraal. Zijn protestantse fans komen aan het woord. In een simpel stoofpeertje zie ik de details van Gods schepping. Grootnieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Vandaag veel zon, droog en warm. Het wordt van noord tot zuid 24 tot 29 graden. Verkeersinformatie is er en die krijg je van de ANWB.
3: Hoogtepunt van de ochtendspits is achter de rug. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 10 minuten vertraging. Op dit moment niet al te veel bijzonderheden. Op de A7 Duitse grens richting Groningen staat 9 kilometer file tussen Zuidbroek en afrit Westerbroek. De vertraging is bijna 20 minuten. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht 9 kilometer file, vertraging van een kwartier. Op de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen bij afrit Kruiningen nog maar 4 kilometer file. En 211 Hoek van Holland richting Den Haag tussen Wateringen-Noord en Wateringseveld 4 kilometer stilstaat verkeer door werkzaamheden.
0: Een dankbare Wilma Veen hoorde je net. Dankbaar voor het leven met haar nieuwe hart. En die dankbaarheid, daar gaan we het zo meteen verder over hebben. Na muziek van Psalmen voor nu.
2: De Nieuwe Morgen.
4: Het christelijke radiostation.

0: komt mijn hulp vandaan? Psalm 121, dankbaarheid. Misschien wel als rode draad. Heel inspirerend vandaag door de uitzending. Martin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik zie een dankbaar mens.
1: Ja, zeker. Ben jij een beetje een dankbaar mens?
0: Ja, ik heb zo'n boekje. Ik ben richting de 5000 dankpunten inmiddels.
1: Echt? Ja, nee, die hou je dagelijks bij? Of?
0: Nou, niet dagelijks, maar soms ga ik even voor zitten. En ik heb mezelf wel afgevraagd, van, is dat dan een trucje? Misschien, maar zo zijn we ook gemaakt.
1: Ja,
0: het helpt gewoon om op te schrijven wat goed gaat, waar je dankbaar voor bent.
1: Wow, goed bezig. Ja, de dankbaarheid is sowieso goed voor je. Ook buiten de christelijke traditie is dat intussen wel erkend. De Radboud Universiteit in Nijmegen omschrijft het onder meer als behulpzaam in het versterken van relaties en het versterken van je psychologisch welzijn. Er gebeurt in je hersenen ook van alles als je kiest voor dankbaarheid. Dus als je die puntjes aan het opschrijven bent, er komen neurotransmitters vrij die te maken hebben met binding, humeur en beloning. Het kan dus zelfs verslavend worden om dankbaar te zijn. Dat vond ik interessant om te lezen. Nou, vanochtend las ik, vlak voordat ik wegging, in Colossense 3... doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader dankt door hem. En dat bleef even hangen. Ik dacht, laat ik dat eens testen. Want normaal, zoals nu, als ik een beetje kort heb geslapen, zoals vanochtend, dan kan ik wat mopperig aan het ontbijt zitten. Maar nu dacht ik, nee, ik ga eens even heel bewust voor alles wat voorbij komt danken. En dat resulteert in een lijstje waar ik je graag even in meeneem. Het begon met dankbaarheid voor de muesli in mijn kom. De kom zelf. De banaan die nog net op het randje van eetbaar was en er wel in kon. Ik was dankbaar voor het glas water, dat ik anders altijd maar een klein beetje saai vind in de ochtend. Ik was dankbaar voor de kinderen en mijn vrouw toen ik ze allemaal gedag knuffelde en op de fiets sprong. Ik dankte voor die fiets. En dat zegt wat, want ik pak toch echt liever de auto. En man, wat was ik dankbaar dat mijn licht op de fiets het nog deed. Want dat is dan altijd maar weer de vraag. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik vervolgens 20 minuten lang een podcast luisterde over hoe het gebruik van fietspaden in ons land is veranderd. Ja, echt, dat soort podcasts luister ik. Dus dat deed mijn dankbaarheid een klein beetje vergeten. Hoewel ik wel weer dankbaar gebruik maakte van onze strakke Nederlandse fietspaden. Maar hier op kantoor was ik dan weer ontzettend dankbaar voor de collega's die altijd zo blij goedemorgen zeggen. De koffie, ach, de koffie, wat een reden tot dankbaarheid. De geweldige muziek die voorbij komt. De enthousiaste mensen in de Grootnieuwsradio-app die elke ochtend weer laten weten dat ze er zijn. Het ontroerend mooie verhaal van Wilma Veen zojuist. En dat jij dan zojuist die microfoon openschuift en ik een lawine aan dankbaarheid mag uitstorten. Dankpunt op dankpunt. Nou, volgens mij vliegen nu die neurotransmitters als een mal in het rond. Dus ik snap wel dat dit verslavend werkt. Ik zou zeggen, dank lekker mee. Voel je vrij om in de app nog even mee te doen met iets waar jij deze ochtend dankbaar voor bent. Tot zover. Hartelijk dank.

0: Michael W. Smith en Agnes Day. Als het gaat over dankbaarheid, Martin, zijn dankpunten soms heel praktisch?
1: Zeker, ja. Rianne zegt, ik ben dankbaar voor schoon beddengoed in de was die nog steeds buiten kan drogen. Hanna die zegt, ik ben dankbaar dat mijn zoon doorsliep. Dat hij nu even fijn speelt en ik in alle rust kan stilstaan bij het feit dat ik dankbaar ben dat ik leef. Ik ben geboren met een aangeboren hartafwijking. En Hilde zegt, ik ben dankbaar dat ik weer eens goed geslapen heb.
0: En Sandra die zegt, ik ben dankbaar dat mijn huis weer af is en de aannemer eruit is na alle gedane arbeid en nu genieten van

0: Dat was een mooi gesprek toen zij onlangs ook nog te gast was in Backstage. En het ging ook over het feit dat Eline altijd de eerste gast is in het nieuwe jaar in Backstage. En dat wordt nu wel een uitdaging, aangezien zij rond die tijd een baby heeft. Nou, we gaan het afwachten. Wat er te voelen valt, hoorde je. De overdenking van Els van Dijk, vertrouwd dinsdagochtend. Ze heeft het over mussen.
1: In mijn tuin heb ik mussen. Heel veel mussen. Daar ben ik toch zo blij mee. Dus ik vertroetel ze ook een beetje. Op diverse plekken is er lekkers voor ze te vinden. En er zijn ook meerdere plekken waar ze kunnen drinken en badderen. Tijdens de warme zomermaanden zag ik soms 8 mussen tegelijk spetteren en spatten, terwijl anderen ernaast zaten om op hun beurt te wachten. Geen vogel is zo huiselijk als de huismus. Ze doen alles samen en ze komen in hun levens nauwelijks verder dan een paar 100 meter van hun geboorteplek. Ze leren van elkaar wat de beste voerplekken zijn en ze jagen samen de kat of de sperwe weg die het op de eieren of een jongen voorzien heeft. Daar zit al een mooie levensles in. Als ik die mussen zo bezig zie, moet ik haast als vanzelf aan Psalm 84 denken. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer. En dan vooral in de versie van Psalmen voor nu. Wat hou ik van uw huis, Heer, van de hemelse legers? Een vogel is het thuis. Een zwaluw voedt haar jongen bij u op, bij u onder de pannen, o God. Wonen bij u is een zegen, zo'n blijvende kans om te zingen voor u. Prachtig. Jezus' les over mussen in Matthäus 10 is ook niet mis te verstaan. Wat kosten 2 mussen? Nou, zo goed als niks. Maar, zegt hij, er valt er niet 1 dood neer buiten jullie vader om. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. Jezus begint met te benoemen wat mussen waard zijn voor mensen. Hun economische waarde. En dat is niet veel. 2 mussen voor 1 duit en als je er 5 koopt krijg je korting. 5 mussen voor 2 duiten. De mus is de goedkoopste vogel. Maar voor God zijn ze zoveel meer waard en daar vestigt Jezus de aandacht op. Geen enkel exemplaar valt dood neer zonder dat de Vader ervan weet. Die zorgvuldigheid voor alle schepselen, dus ook die zogenaamde doodgewone mus, zegt natuurlijk ook iets over hoe God wil dat wij met zijn schepping omgaan. Maar ook dat er een groot verschil is tussen wat een mus waard is voor mensen en wat hij waard is voor God. En bij de taxatie van mensen geldt precies hetzelfde. Concreet, wat ben je waard in de ogen van mensen en wat in de ogen van God? Mensen denken ook vaak in termen van economische waarde. En als die opbrengst van je leven niet zo groot is, bijvoorbeeld doordat je chronisch ziek bent, arbeidsongeschikt of werkeloos bent, ja, dan ben je een niemendallentje. Stel je niet zoveel voor. En kijk je misschien wel op tegen mannen en vrouwen die maatschappelijk succesvol zijn. Of ben je misschien wel jaloers op hen? God kijkt zo anders. Elk mensenleven is waardevol voor hem, want geschapen naar zijn beeld. Wie aan een mens komt, die komt aan God. Dat uitgangspunt zou ook wel eens leidend mogen zijn in het vraagstuk rond vluchtelingen. Maar dat terzijde. We zien voor onze ogen gebeuren dat Jezus' leerlingen voor anderen net zo onbetekenend kunnen zijn als een doodgewone mus. En daarom staan mensen soms elkaar naar het leven. Dat gebeurt zelfs bij leerlingen onderling. Het is verbijsterend. Maar al te gemakkelijk kunnen christenen zelfs elkaar afschrijven. Kan je je gedumpt weten door geloofsgenoten? Hoe pijnlijk is dat? Begrijpen mensen die dat doen wel iets van Gods uitgangspunt? Wat elk mens voor hem waard is? Voor God de Vader is elke leerling van Jezus meer waard dan een hele zwerm mussen. En er staat nog iets essentieels bij. Iedereen die Jezus zal erkennen bij de mensen, zal ook hij erkennen bij zijn Vader in de hemel. De woorden van Jezus over mussen en mensen staan ingebed in zijn toespraak bij de uitzending van zijn leerlingen. En drie keer staat daar: wees niet bang. Daar ligt de nadruk op. Je hoeft niet bang te zijn. Gods macht is onbegrensd en zijn weten over wat jou overkomt ook. Op aarde kunnen de verschrikkelijkste dingen gebeuren en je krijgt lang niet altijd antwoord op het waarom daarvan. Maar nogmaals, niets gaat buiten het weten van God om. In leven en sterven ben je in zijn hand.

0: Dit is toch lekker. Madmar en Everything's Gonna Be Alright. Sluit ook weer bijzonder mooi aan bij de overdenking van Els van Dijk over de mussen. Dat als hij voor de mussen zorgt, hoeveel te meer zorgt hij voor de mensen die wij zijn. Tim, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, het is herfst, maar dicht bij elkaar kruipen is niet echt een aangrijp vandaag. Want het is. Ik ben een beetje van dekentjes op de bank en kaarsjes en gezellig. Maar het wordt warm.
1: Het wordt warm.
0: Ja, ja.
1: Ja, ik zou de kaarsjes en de dekentjes toch maar van stal halen. Want het is wel herfst. En er komen vast wat koudere dagen aan.
0: Ja.
1: En. Mag ik even aandacht voor 16 oktober? Een dag waarop Grootnieuws Radio volop inzet. Op aandacht voor sterke en gezonde relaties. Nou ja, sterke gezonde relaties, dat vraagt natuurlijk toch een beetje tegen elkaar aankruipen. Wij delen 16 oktober op de zender, in alle programma's, ervaringen. We bemoedigen elkaar, inspireren elkaar. Nodigen experts uit voor praktische handvatten voor je relatie. En Blessings is natuurlijk wel een plek voor actie. Is dus die plek waar je dan tegen elkaar aankruipt. En 16 oktober, Blessings voor Liefde. Een mooi moment om jouw geliefde te verrassen met een mooi nummer. Zou ik echt doen. Dat ene lied dat voor jullie speciaal is, of in ieder geval jouw boodschap vertolkt voor hem of voor haar. Als we met Blessings iets kunnen betekenen voor je, 16 oktober, dat is de dag. En zeker ja, als muziek jouw liefdestaal is, hè? Als cadeautjes jouw liefdestaal is, als liefdevolle woorden jouw liefdestaal is, als aandacht jouw liefdestaal is, of iets praktisch. Vraag praktisch een blessing aan via grootnieuwsradio.nl/liefde. En dan zorgen wij dat er op 16 oktober dat de vonken ervan afvliegen.
0: Nou, dan hoop ik een beetje op herfstig weer tegen die tijd.
2: De eerste blessing van de dag.
1: Dat zou het compleet maken. Zometeen storten wij je hart weer vol met de blessings van vandaag. Met aan de start een muzikale blessing voor Deddo Lutjeboer uit Veendam. Deddo, opgelet. En je bent zelf een blessing.
0: Ah, dat is mooi. De blessings zijn er. Na het nieuws van 9 uur.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
14: Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart. Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
15: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 9 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Dinxperlo in de Achterhoek zijn vannacht meerdere mensen aangehouden na een explosie. Die was bij een huis en heeft onder meer de voordeur beschadigd. De verdachten werden op heterdaad betrapt. De politie heeft de zaak in onderzoek en wil nog niet zeggen waarom er een explosie was. Er moet volgens het kabinet nog veel gebeuren om een einde te maken aan geweld tegen vrouwen. Staatssecretaris Stiele is ervan geschrokken dat meer Nederlanders accepteren dat een vrouw wordt geslagen door haar man. Bijna 16% vindt het oké, dat was bij een eerder onderzoek nog 12%. Na de grote brand vannacht in een appartementencomplex voor ouderen in Apeldoorn zijn 24 woningen voorlopig onbewoonbaar. De gemeente regelt opvang voor ze, melden Gelderse media. Het vuur ontstond op de derde verdieping en de brandweer haalde de bewoners met hoogwerkers van hun balkon. De brand zou zijn aangestoken door een bewoonster. Het weer van Weer Online. Een warme nazomerdag met een mix van wolken en zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Ja, dankjewel. En zometeen gaan we met Blessings on Air. En de vraag is, wie ben je? Waar ben je? En wat houdt jou bezig op dit moment? Breng ons op de hoogte van jouw hoogstpersoonlijke en actuele luisterstatus. App naar de studio en check in bij de Blessings van vandaag.
19: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
19: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
23: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
24: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
25: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
26: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
27: Wat begon met 1 kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind heeft Porsico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
28: Nou ja, ze komen hun afspraken gewoon niet na. Waar kan ik terecht voor juridische hulp?
29: Wolleswinkel Hofman, oplossingsgerichte advocaten. Ga naar wolleswinkelhofman.nl. Recht toe, recht aan.
30: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1+1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
31: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
32: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
33: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

Open de deur, maak ruimte. The King is in the room. Je hoorde Phil Wickham hier aan de start van Blessings. En daarmee verklaar ik deze uitzending voor geopend. Ja, Gerda vanuit Noorwegen meldt zich, zegt 8 graden, stortregen. Ik werd wakker als een wrak, maar ik voel me een gezegend mens. Jantine meldt zich met de laatste status. Weer aan het werk met een hele grote blessing in mijn oor, namelijk de radio. Mariet die maakt lekker een ontbijtje, koffie erbij en dan weer aan het werk. En Jan is aan het werk, lekker aan het klussen met de radio aan. Ik zie het wordt een heel mooi afdakje. De skelters straks ook droog onder dak. Nou, afdakje, dit wordt een flinke apparaat. Inge laat weten, nog een klein stukje file op de A28. Het valt mee vandaag. Stefan is een dagje thuis aan het werk. Krijgt hier een mooi kijkje in zijn cockpit met al die schermen. Ja, en dan wel Gronings Radio lekker hard aan. Fijne gezegende dag iedereen. Dan Melissa, die is lekker aan het schoonmaken. Graag wil ik iedereen een fijne gezegende dag toewensen. En dan komen we bij de status van Marga. Marga Tiersma, goedemorgen. Vandaag mag je 56 jaar worden. Van harte gefeliciteerd, Marga. En die zegt, ik voel me een gezegend mens. We vieren het komend weekend met familie. Je viert het hier nu ook in Blessings, Marga, met ons allemaal. We eten een taartje mee, genieten samen van de muziek. Wie je ook bent, waar je ook luistert en wat je status ook is. Dit zijn ze, de blessings van deze dinsdag 29 september in het jaar 2026. Muziek voor nieuwe energie, frisse moed en inspiratie. Muziek voor focus op wat echt belangrijk is vandaag. Ja, vanochtend al veel aandacht voor dankbaarheid. En laten we met een dankbaarheidsoefening...

volharding in de gebeden. En niet te vergeten jullie gastvrijheid. Deddo, we waarderen jouw positiviteit, jouw humor, je lach. Werkt vaak heel aanstekelijk. We houden van je. Geniet volop van deze dag. En blessings voor het nieuwe jaar met Metta.

Christian Verwoerd. En ik wil u danken met de felicitaties voor Deddo. En ook voor Wendy. Want Wendy die is vanmorgen wakker gezongen voor haar verjaardag. En nu creatief bezig met mijn cadeau. Wendy, goedemorgen. En we vieren je verjaardag mee hoor, hier bij Blessings. Marloes in de file op de A7, genietend van de mooie liederen op Gronings Radio. Ook met jou leven we mee, Marloes, op een andere manier. En Jenny Veldhuis uit Krachenburg, Noordoostpolder. Ja, lieve Jenny, zegt Margriet Bos, vandaag ben je jarig. En ik feliciteer je hartelijk. Dit lied is voor jou als een bemoediging. Het lied Als ik naar de bergen kijk, Psalm 121. Met

Als ik naar de bergen kijk van Sela. En we zijn in Nijkerk vanmorgen voor Anton van der Beek. Anton, goedemorgen. Ja, hier een dikke kus van mama, Perronne, Finn en Florinte. Want, lieve Anton, lieve papa, morgen 30 september, dan is het officieel. Dan is je 50ste verjaardag. We willen je laten weten dat we ontzettend veel van jou houden. We houden van jouw humor, je grote talent voor ondernemen, hoe je al snel emotioneel wordt bij bijzondere momenten, je 1000 hobby's en we houden van je liefde voor ons. We zijn zo blij dat jij de vader van ons gezin bent. En om de dag alvast mooi in te luiden, een van je lievelingsnummer op de radio op je oudejaarsdag is dit Come Jesus Come, Sissy Wynans voor je. Dikke kus van ons. Mama, Perronne, Finn en Florinte.

blessing voor jou, Anton van der Beek uit Nijkerk, met deze gave plaat, Cici Winans en Come Jesus Come. Alice Velenturf, we draaien de volgende plaat voor jou en we draaien de volgende plaat namens jou. Namens jou, voor wie je geliefd kind moet missen. En je weet hoe dat is. Alice, voor jou noemen we speciaal de naam van jouw zoon, Tony, Tony de Rijk. 29 september, vandaag, zijn geboortedag. God heeft hem liefdevol naar zich toe gehaald, zeg je. Ook mis je hem zo. Je zegt, ik mag dit verdriet verwerken samen met Jezus Christus. Voor iedereen die ook zijn zoon of dochter mist. Alle kracht en van harte Gods zegen toegewenst. En Jolien Damsma zingt op jouw verzoek het liedje Mist. Een liedje dat je vandaag deelt met iedereen. En met Tony, Tony de Rijk. In jouw hart en gedachten.

0: prachtig liedje van Jolien Damsma, Mist. Dankjewel Alice voor het aanvragen, voor het delen. Je bemoedigt daar ook anderen weer mee.
1: Muziek is een zegen.
2: Dus delen we er zoveel mogelijk van uit.
1: Vraag ook een plaat aan en deel een blessing uit.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: En ik denk dat deze blessing van Tini Noordijk ook vele anderen raakt. Namens Tini Noordijk een blessing voor wie te maken heeft met Alzheimer. Tini, je vertelt uit eigen ervaring. Mijn lieve tante Eef kon een vreselijke geloofscrisis hebben aan de ene kant, maar ze kon ook heel erg blij zijn, vol van haar verlosser en heer, en daarvan getuigen. Toen ze Alzheimer had, kon ze alleen maar onsamenhangend praten, maar soms keek ze even heel blij en enthousiast, en dan wist ik, ze getuigt op haar manier van de Heer Jezus. Het was wel jammer dat niemand haar getuigenis verstond, maar ik zag het wel. Ach, lieve tante Eef, was ik maar net zo vrijmoedig als jij.

Goedemorgen, Ellie. Ja, dat is een keer een ander spraakberichtje, hè? Wat dacht je van een spraakberichtje via Groningen Radio? Wij sturen regelmatig spraakberichtjes naar elkaar. Sinds wij 2 jaar geleden verhuisd zijn vanuit Sneek naar het mooie Brummen. Om zo toch contact met elkaar te houden. En dat vind ik ontzettend leuk. Maar het leek me eens leuk om jou ook via deze manier te verrassen. Wij missen jou. Jij mist ons ook. Jij was in Sneek een groot onderdeel van ons gezin. Je was als een moeder voor de kinderen. Je verwende ze als een tante. Je was een vriendin voor mij. En een verpleegster als ik ziek was. Je was er altijd voor ons. En dat is veranderd sinds de verhuizing. En dat is oké. Maar soms verlangen we nog naar die tijd. Soms missen we dat we gewoon gemakkelijk bij elkaar op bezoek kunnen. Ik heb een lied voor je aangevraagd. Friends van Michael W. Schmidt. Dat was het lied dat we bij het laatste concert vanuit Sneek van Michael W. Schmidt hoorden. Wat ons verbond met elkaar. En laten we niet vergeten. Onze vriendschap mag dan misschien veranderd zijn. Maar we verliezen elkaar niet uit het oog. En we houden nog evenveel van elkaar. Dus weet dat ook in gedachten ik dicht bij je ben. En we hopen je gauw weer te zien. Lieve groet en veel plezier met dit berichtje onderweg.

vriend Michael W. Smith met Friends voor de vriendinnen Ellie en Maaike. Supermooi, jongens. En dit is ook mooi. Dankjewel, Rianne, voor jouw verzoek. Gaaf dat je deze aanvraagt. Opwekking 668, Heer, u bent goed. De Opwekking Band met Eveline Cocu. En Rianne zegt, ja, ik voeg deze graag toe aan de playlist van vandaag. Deze is voor jou. Juist als je het misschien niet voelt. Of als je door omstandigheden, ja, je het dus niet voelt. Dan is het juist zo goed om dit mee te zingen. Dan zakt het vanzelf weer naar je hart. Dus ik zou zeggen, doe mee. Heer, u bent goed.

0: Yes, heer, u bent goed. Rianne, dank je wel. Dit hadden we denk ik inderdaad even nodig. En dat is fijn, hè? Zo maak jij de playlist van vandaag. Maak jij het geluid van vandaag. En Roelof, ik ben benieuwd naar jouw geluid. Roelof, goedemorgen. Of Roelof, Olof, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik begin meteen jouw andere naam te geven. Ik weet ook niet waarom. Maar Olof, er is iets moois vandaag te vieren. Kun jij vertellen, wat is er aan de hand bij jullie?
1: We zijn vandaag 14 jaar getrouwd.
0: Ja, dat is toch mooi?
1: Zeker mooi.
0: En met wie ben je getrouwd? Misschien ook wel mooi, om dat ook eventjes te benadrukken.
1: Minka van Spijk.
0: Minka. Hé, van harte gefeliciteerd allebei. 14 jaar.
1: Zeker.
0: Hoe kijk je erop terug, in een notendop?
1: Ja, fantastisch. Trufjes trikkels gekregen. Maar het overal, over het algemeen fantastisch.
0: Ja.
1: Twee mooie kinderen, dus...
0: Ja, gaaf, gaaf. Hey, je vraagt een plaat aan voor Minka. Ik heb die plaat klaarstaan, maar misschien is het mooi als jij even vertelt welke plaat het is en dat je Minka eventjes toespreekt, want je hebt een boodschap voor haar, hè?
1: Ik heb een boodschap. Ja, lieve Minka, soms gaat het even lastig, maar we hebben het vaak gewoon heel goed samen. Twee mooie kinderen. Ik heb een mooi plaatje aangevraagd. God of the Moon and Stars, die ook werd gebruikt tijdens de trouwdienst.
0: Olof, hij draait. Kees Kraaienoord, The God of the Moon and Stars. Ik wens jullie een hele mooie dag en heel veel geluk samen.
1: Dankjewel, fijne dag verder.

lied klonk ook op de trouwdienst van Olof en Minka 14 jaar geleden. Supermooi. Kees Kruijenoord, God of the Moon and Stars voor jullie trouwdag. En goedemorgen Grietje Broekman uit Emmen. Namens kinderen en kleinkinderen, een warme blessing voor u vandaag. Hier hun verzoek, ze laten weten. Dit lied is voor onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en omi, Grietje Broekman. Het is een jaar geleden dat we haar lieve man, vader, opa en opie moesten loslaten. Lieve moeder, oma en omi, wat heeft u het goed gedaan het afgelopen jaar? Het gemis is er, maar u put kracht uit uw geloof in Jezus. En daarom klinkt vandaag het lied Halleluja, wat een redding van Pearl Josephson. En Janine voegt eraan toe, de laatste woorden die mijn schoonvader tegen mij zei waren, dankzij het kruis. Wat een zegen is het om dit samen te kunnen zeggen. Dankzij het kruis is vrije toegang tot Jezus. Voor alle die hem oprecht lief hebben. Dank u Jezus, wat een geweldige toekomst hebben wij. En dit lied past mooi bij dat getuigenis. En daarom klinkt het, halleluja, wat een redder namens kinderen klein en achterkleinkinderen.

0: Furioso zo met Halleluja. Wat een redder hier in Blessings bij Grootnieuws Radio. Martin schuift aan voor een nieuwe Thijs en Jorieke.
1: Ja.
0: Maar dat is een Jorieke en Martin.
1: Ja, precies. Ja, het is even wat anders dan anders. Ja.
0: Wat gaan we doen?
1: Nou, we hebben een relatiepanel vanochtend met Kokkie Drost en Hans de Korte. Een relatiepanel, dat zegt het al. Hè. We gaan het hebben over relaties. Yo. En dan vooral natuurlijk ook over de vraag: wat neem jij mee zo'n relatie in? Wat soms ook een beetje voor spanning kan zorgen.
0: Dus oké.
1: Daar gaan we over nadenken.
0: Hey, supermooi. Is het een beetje voorbereiding misschien op 16 oktober? De hele dag waarin we inzetten op sterke, gezonde relaties.
1: Het is allemaal een springplank.
0: Gewoon een springplank, wauw. Ja. Nou, hey, wil jij een blessing doorgeven op 16 oktober... dag waarin we dus inzoomen op de sterke, gezonde relaties... een blessingsvol liefde? Ga eventjes naar grootnieuwsradio.nl/liefde.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
5: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis. Van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
6: Ralph van Manen geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten. In Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes. En over het muzikale pad dat lang niet altijd over rozen is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsforchrist.nl.
5: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
7: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
8: Ben jij recent een huwelijk gevraagd? En op zoek naar een bruidsfotograaf die jullie liefde vastlegt zoals ze echt is? Puur, spontaan en vol emotie. Kijk dan op de website wijfotografie.nl en plan een kennismaking.
9: Wat begon met één kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind... heeft Porsico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
10: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: House of Hope heeft in Rotterdam-Zuid 4 laagdrempelige huiskamers. Daar voelen mensen zich gezien, kunnen hun verhaal kwijt en om hulp vragen. Mogen wij jou om hulp vragen? Steun ons via houseofhope.nl. Hartverwarmend voor iedereen.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapming Dagstein.
13: Jouw talent ontdekken? Doe de matchmeter op werkenbijvisservisser.nl. Binnen 3 minuten inzichten die een loopbaan lang meegaan. Kom doen wat telt bij Visser en Visser.
14: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 10 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een grote politieactie in Eindhoven. Volgens Brabantse media zijn arrestatieteams vanochtend vroeg allerlei huizen binnengevallen. Bij een van de invallen zijn 2 mensen opgepakt en vloog er een drone boven het huis. De politieactie is onderdeel van een groot onderzoek, maar waar die over gaat is niet bekend. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 4 mensen omgekomen door de overstromingen. Die ontstonden na zware regenval. En voor zeker 700.000 mensen in de miljoenenstad heeft dat gevolgen. Het duurt zeker een week voordat al het water is weggepompt. Het dodental door het noodweer is in heel Thailand opgelopen tot 23. Weggebruikers in Zuid-Holland gaan volgend jaar opnieuw meer wegenbelasting betalen. Vooral mensen met een SUV zijn de dupe. Ze zijn op jaarbasis 11 euro meer kwijt. Provinciale staat had juist gevraagd om een verlaging, maar dat blijkt niet haalbaar. Zuid-Holland verwacht 20 miljoen euro extra inkomsten door de hogere wegenbelasting. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken wat zon en de temperatuur loopt hard op. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
18: Groot Nieuws Radio Verkeer.
19: ANWB.
20: Op de A2 Utrecht en Bos staat nog 12 kilometer file tussen Afrit Everdingen en Waardenburg. 5 minuten vertraging. A7 Duitse grens richting Groningen tussen Hogestand en Afrit Westerbroek. 4 kilometer file. De weg is weer vrij. Ook de A12 is weer vrij. Bij Knopend Grijshoord van Duitsland naar Utrecht staat 5 kilometer file vanaf Velperbroek. 10 minuten vertraging.
21: Zometeen Thijs en Jorieke.
22: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
23: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
22: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
24: Het duurt misschien nog even, maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het adventspakket van Groot Nieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
25: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmink Dagstein.
24: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuwsradio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
26: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
27: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
28: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
29: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
30: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
31: Een initiatief van Pfizer.
32: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
33: In ons land worden dagelijks duizenden mensen uitgebuit in de prostitutie. Achter het raam, in vakantiehuisjes en gesloten appartementen. Het is dichterbij dan je denkt. Open je ogen voor dit onrecht. Kom in beweging. Doe mee met de Muschatlon van Tot Heldes Volks. Ga naar thdv.nl/actie.
18: Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation.

0: Jackie Velasquez en On My Knees.
1: Thijs en Jorieke.
0: Een hele goedemorgen. Wat leuk dat je erbij bent. En leuk dat jij erbij bent, Martin.
2: Ja, ik vind het weer gezellig.
0: En heel erg leuk. Thijs is druk met de kinderboekenweek deze weken. Nou, jij bent er. En dat is heel fijn dat je er bent. Want eigenlijk heb ik met jou meer, denk ik, gemeen eigenlijk dan met Thijs.
2: Oh, ja, dat misschien wel. Ja.
0: Toch vaak dan, als wij ook met z'n drieën zijn.
2: Dan herkennen wij wel veel.
0: Herkennen wij veel bij elkaar. Dus het voelt gewoon, denk ik, even als een warm bad. En het volgende herken jij volgens mij ook. Wat Thijs echt niet herkent, namelijk.
2: Okay.
0: Hoe kijk jij naar de aftakeling? Die toch zich na je 25ste inzet.
2: Poeh, we duiken er gelijk.
0: Ik weet een beetje hoe jij erbij zit. Dus,
2: de aftakeling. Ja, dus je stipt gelijk even iets aan wat wij achter de schermen bespreken. voor mij de aftakeling. Ja, ik ben soms een tikje ijdel. En een van de eerste dingen die bij mij de afgelopen tijd intreden doet, is zit bovenop mijn hoofd. Af en toe dan zie ik ergens in een spiegelbeeld of op een filmpje dat het langzaam begint uit te dunnen bovenop mijn hoofd.
0: Dat een beetje reflecteren.
2: Ja, precies. Ja. En ik weet van mijn vader hoe dat er ongeveer uit gaat zien. Dus ik heb een beetje een beeld van waar het naartoe gaat. Mm-hmm. Dus ik heb een soort van de policy gelijk maar aangenomen.

0: maand. Ik schrok me serieus. Echt een hoedje. Ik ben echt geschrokken.
1: Dus
0: ik ben
1: nou, ik ga hier even voor zitten.
0: Ja, ik ben er echt een beetje wiebelig van. Ik moest iets van medicatie en ik moest iets lezen.
1: Ik voel hem aankomen. Ja.
0: Ik moest wat lezen op het doosje.
1: Ja.
0: En toen deed ik, wat ik vroeger altijd zag bij mensen. Ik had hem heel dichtbij en opeens deed ik hem iets verder weg.
1: Een paar centimeter.
0: En toen dacht ik, wat ben ik aan het doen? Ik doe hem weer terug. Ik denk, het is wazig.
1: Ja, ja.
0: Ik doe hem wel iets verder weg. Ik denk, nou, ik dacht echt, dat kan nog helemaal niet. Ik ben nog veel te jong, dacht ik.
1: Ik wil het niet dramatischer maken dan het is, maar dit is the point of no return. Hier gaat het,
0: Maar toen dacht ik ook nog, ik heb ook gewoon sowieso lenzen. Ik ben ook al jaren niet bij de opticien geweest. Heeft het daar iets te maken? Moet ik een hogere sterkte hebben? Hè? Dat is voor ver weg. Dit is dichtbij.
1: Varifocale heb je ook, hè? Dan kun je zo dichtbij, ver weg.
0: Maar toen dacht ik nog, hoeveel centimeter? Toen dacht ik nog, wanneer is dit gebeurd? Hoe kan dit? En toch, op hoeveel centimeter is dat je eigenlijk dus echt... Ja, ik durf het woord niet te noemen, maar ik noem het gewoon... dat je aan een leesbril moet. Want het is een soort van, kijk, als ik nu... Ik doe even mijn blaadje voor me. Als ik hem nu echt op 10 centimeter doe, is het gewoon echt hartstikke wazig. Ja, maar op 20 centimeter gaat het nog redelijk.
1: Ja, maar dat is bij mij ook, hoor.
0: Ja, ik weet niet hoe jij bent.
1: Moet ik er dan ook aan geloven?
0: Nou oké. 20 centimeter wordt het dan een tikkie wazig.
1: Oké.
0: Dit is 20? Ja, en daarna niet meer.
1: Ja, nou ja, misschien moeten we het allebei... Ik mijn kale plek, jij de leesbril. Misschien moeten we dat maar gewoon gaan omarmen. Ja.
0: En dan, ik denk ook in de moeke waarschijnlijk... ik vind het zo heftig. Ik dacht, dan moet ik denk 10 hebben. Want ik raak altijd mijn zonnebrillen kwijt. Ik denk, hoe werkt dat? Moet je dan overal ergens zo'n brilletje neer
1: hebben? Dat is wel het stereotype beeld, toch? Je hebt 20 van die HEMA-brilletjes.
0: Ja, precies! Maar het is vooral dat ik denk, oké, moet ik hier aan? Vanaf hoeveel centimeter moet je aan die leesbril, mensen? Ja, mensen die al hier al in zitten. Ook ja, ik vind het wel, het is me wat. Maar goed, we moeten het omarmen. Als het zo is, dan is het zo. Anders word ik inderdaad ook zo'n type die... Nee, ik heb het echt niet nodig. Dan zet ik zo met een meter mijn blaadje mee te vormen. Iedereen even door, alleen ik wil er zelf niet aan. Maar goed, ik ben dus even benieuwd, mensen. Sinds wanneer moet dit en hoe werkt dat? Ja, en op hoeveel centimeter? Praat vooral nog eens met ons mee over die aftakeling. En als ook voor de jonge luisteraars, hè, vanaf je 25ste is het al. Hè, dus ja, begint precies, hier. Dus we horen er allemaal
1: zeker,
0: bij.
1: Zeker.
0: Hey, verder vandaag, we nemen allemaal wel wat mee onze relaties in. Dingen uit je jeugd, eerdere liefde. Liefdes, onzekerheden. En soms kan één klein dingetje van je partner ineens een gevoelige snaar raken. Je wordt getriggerd. Nou, hoe beïnvloedt je persoonlijke bagage je relatie? Daar praten we vandaag over met onze relatiepanel. Dat bestaat uit de relatiecoach Kokkie Drost en Hans de Korte van Ruimte voor je Relatie.
1: Yes, maar we eindigen niet zwaar, want wat maakt een relatie nou leuker dan lekker samen kunnen lachen? Humor in een relatie, hoe belangrijk is dat en hoe vind je dat misschien ook weer terug als je het bent verloren?
0: En praat vandaag ook vooral met ons mee. Het panel zit er klaar voor, dus je vragen kunnen gewoon ingestuurd worden. En dat mag natuurlijk ook anoniem. Je kan terecht via groningsraden.nl/Thijs en Jorieke of stuur een appje naar de studio. Dit is Martijn Bewalda en Sneller en Sneller.

0: Martijn Bewalda en Sneller en Sneller. Ja, ik wist gewoon natuurlijk even mijn ja, ik vond het zelf wel kwetsbaar dat ik het gewoon meteen deel eigenlijk. Ja. Maar ja, er zijn natuurlijk mensen die zeggen, ja, joh, meid, hè?
1: Ja.
0: Niet zo zeuren. Maar ik bedoel dus niet om te zeuren, want ik weet gewoon hè, dat dit erbij hoort. Maar het is gewoon even zo'n realisatiemoment. Ik denk, oh ja. Ja, het is meer gewoon dat mijn hoofd even gewoon zit van, ben ik nu hier aanbeland?
1: Ja. Het is ook gewoon een safe space waar het allemaal moet kunnen. Maar ik voel met je mee. Er wordt ook druk op gereageerd, uiteraard. Er is ook wel reactie inderdaad van mensen die zeggen, joh, moet je daar nou zo dramatisch over doen, zoals Arina. Er zijn mensen die zeggen, een bril dragen met ruitenglas erin, omdat ze het mooi vinden. En wees blij dat er hulpmiddelen zijn. Nou ja, goed, ook omarm het ouder worden, zegt ze. Hey. Maar er zijn mensen die zeggen, want je vroeg van hoe lang, zeg maar, hoeveel centimeter, wanneer wordt het problematisch? Iemand zegt, Ineke, haha, 10 centimeter, je armen zijn straks te kort. Oh, wacht, dat is een andere reactie. Wacht even. als je arm te kort wordt, moet je wel aan geloven, denk ik, zegt Tanja.
0: Ik klopt nu ook, ja. Nu doe ik mijn blaadje heel ver weg. Ja. En als het dan nog langer is, dan moet je eraan
1: geloven. Dan wordt het problematisch, ja. Ja, dus over het algemeen medeleven met enige...
0: En je moet gewoon inderdaad, als het dus echt zo ver is, want dus denk ik, ja, het zit er gewoon aan te komen. Daar moet je gewoon eerlijk over zijn. Dan moet je gewoon volgens mij gewoon iets van... Het schijnt dus dat die brilletjes vet goedkoop zijn overal.
2: Ja,
0: En je moet er dan gewoon iets van 20 gaan hebben. Ja. Die gewoon in elk laadje, in elke tas... Ik heb heel veel tassen, Martin. Ja. Ik heb voor elke gelegenheid een tas eigenlijk.
1: Oh, dan moet er in elke minstens 3 zitten.
0: Precies, want ik raak ze ook nog kwijt. En dan, dan moet het goed komen, denk ik. Ja,
1: gewoon even 1 keer een goede investering. Er een heleboel kopen. Overal neerleggen.
0: Ja. En dan moeten we het inderdaad, wat iedereen zegt, natuurlijk omarmen. Maar het is gewoon even zo'n momentje dat je denkt, slik. Hier zijn we gekomen. Ja. Wat jij met je kale bolletje hebt.
1: Ik vind het wel fijn dat we dit gewoon zo kunnen delen met elkaar in deze plek.
0: Het is een safe place.
1: Ja, mooi.

0: crisis.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in het leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

0: Cela en Verborgen Rijkdom.
1: Thijs en Jorieke.
2: Bij Groot Nieuws Radio.
0: Iedereen neemt iets mee in relatie in. De manier waar je bent opgevoed, wat je thuis hebt gezien, eerdere liefdes, onzekerheden en misschien ook wel oude pijn. En soms merk je daar helemaal niets van, maar soms kan één klein dingetje van je partner ineens een enorme reactie oproepen. Waarom raakt juist degene van wie je het meest houdt je soms op de gevoeligste plek? En hoe voorkom je dat je oude bagage de rekening bij je huidige partner neergelegd wordt? Nou, daar gaan we het vandaag over hebben met ons relatiepanel. En we eindigen gelukkig niet alleen maar zwaar, want naast alle bagage is er natuurlijk ook iets wat een relatie een stuk leuker maakt, samen kunnen lachen. Onze panelleden van vandaag zijn relatiecoaches Corrie Drost en Hans de Korte.
3: Yes, en zoals je van ons gewend bent, als we een uitzending met een panel hebben, dan is er natuurlijk veel ruimte voor vragen. Dus stuur ze vooral door in de Groot Nieuws Radio app. Heb je vragen voor Corrie of Hans, dan laat ze aan ons weten.
0: Hans en Corrie, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Heel erg leuk dat jullie vandaag onze panel zijn. Als we zeggen persoonlijke bagage in een relatie, waar hebben we het dan precies over?
4: Nou, dat kan een heel leuk vastgeroest patroon zijn. Ik vind het supergoed dat jullie dit onderwerp bespreken, want het is iets wat ik in heel veel relaties terug zie komen. Zeker als mensen bijvoorbeeld of gescheiden zijn of een relatie achter de rug hebben en aan een nieuwe relatie beginnen, dan nemen ze vaak toch wel weer bagage uit die oude relatie, bepaalde patronen mee. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan, mijn vorige partner praatte niet over zijn gevoelens, maar ik heb nu iemand gevonden die praat echt over zijn gevoelens. Nu wordt het anders. Nou, waarschijnlijk gaat het gewoon weer het oude liedje zijn. En is het niet de vraag, praat je partner over die gevoelens? Maar heb jij de vaardigheden, de veiligheid in die relatie om op dat niveau met die ander te gaan praten? Even gewoon een voorbeeldje.
0: Wat versta jij inderdaad onder persoonlijke bagage?
5: Nou, herkenbaar wat je zegt. En wat denk ik ook wel goed is om te zeggen, is natuurlijk, je zei net aan het begin de introductie van een zwaar thema. Het is ook gewoon leuke bagage. Dus je bagage is en leuke dingen, mooie dingen die je meegekregen hebt. Ja, en soms ook wat mindere dingen. En daar moet je dan mee dealen. Dat zijn de voorbeelden die jij net noemde. Ja. He, maar het zijn ook wel hele mooie dingen. Ik heb bijvoorbeeld meegekregen dat wij in ons gezin gingen we altijd lang op vakantie. Mijn vader zat in het onderwijs. Dat gaf de mogelijkheid om echt lang op vakantie te gaan. Als ik terugdenk aan mijn jeugd, denk ik aan de lange vakanties. Heerlijk. Actief bezig zijn, sporten, watersporten. Geweldig. Dus dat vind ik. Dat, zij hebben ons echt geleerd van, je kunt gewoon met de caravan weg zijn. Ja. Kamperen en
4: dat
5: heel
4: zit ook
5: veel
4: in een
5: plezier
4: stuk,
5: beleven.
4: Denk ik. Je ziet het vaak bij, het heet dan in de psychologie de hechting, de attachment. Mm-hmm. Hoe veilig voel je in je familie? En ik hoor bij jou, Hans, eigenlijk was daar ook gewoon heel veel veiligheid. Want hoe je erover praat, klinkt heel erg leuk. En dat is inderdaad hele mooie bagage. Maar je hebt natuurlijk ook, noem het even ballast. Als jij in je jeugd hebt meegekregen dat je moet presteren voordat je geliefd wordt, dan is het heel gemakkelijk om dat relaties mee in te nemen. En bijvoorbeeld een patroon te creëren dat je dus wederzijds constant bezig bent met, ja, maar ik doe het goed, dus nou ben ik het waard. En als je dan iets fout doet, dat je meteen het gevoel hebt, oh help, word ik nog wel geliefd, of dat die ander je erop afrekent. Dus dat heeft ook inderdaad weer te maken. En ik vind het zo leuk dat jij ook, Hans, begint te glimlachen, nu terugpraat over de vakanties, terugdenkt eraan.
0: Hij is helemaal terug daar.
5: Maar het leuke is ook wel weer dat dus en die mooie herinneringen zijnde, die wat we mee hebben gekregen, genieten van kleine dingen. Maar ook daarbij, in ons gezin, jongensgezin, weinig ruimte voor gevoelens. Heeft ook met generatie te maken. Dat hebben mijn ouders in hun jeugd niet meegekregen. Reflectie was, dat kennen ze niet eens. Nu wel, maar toen zeker niet. Dus dat hebben wij ook niet geleerd. En dat heb ik in mijn eigen relatie met Jeanette, mijn vrouw, heel erg moeten leren. Dat ik altijd, mijn ingang, je zou zeggen, bij spring mijn uitgang is mijn hoofd. Dus ik denk heel
4: veel.
5: Jij
4: bent een wandelend hoofd, ja?
5: Nou, dat was ik absoluut. En nu heb ik geleerd van.
0: Maar dat moest je dus waarschijnlijk leren, want het dus.
5: Wij kregen er geen taal voor aangereikt. Dus ik heb dat helemaal niet geleerd van. Hoe zit je er vandaag bij? Mm-hmm. Ja, hoe zit je er vandaag
4: bij? Überhaupt inchecken bij jezelf, dat. Ja.
5: Ja.
0: Maar dat beïnvloedde je relatie met je vrouw?
5: Nou, wat je merkt is, je kunt heel goed dingen samen doen. Dus dat, ik denk dat dat genieten daar ook mee te maken had. Als gezin konden we heel veel dingen samen doen. Maar je komt door je gevoelens te delen een niveau dieper. En dat merkte ik met Jeanette. Dat ik dacht van, hé, maar wacht even. Jeanette wil iets anders. Die wil die emotionele verbinding. En dat, daar is iets anders voor nodig dan in mijn hoofd zitten van, zullen we dit gaan doen? Of ik vind dit. Maar veel meer van, hey, wat doet dat nou? Als jij mij ergens op aanspreekt, of als je zegt, ik vind dit eigenlijk wel irritant, of soms niet eens zo mooi gezegd, maar dan een reactie heb waarbij ik dacht, dan voelde ik me een soort ineenkrimpen. En Dus ik had het gevoel wel, maar hoe verwoord ik dat nou? Nou, dat heb ik echt moeten leren.
0: Dat is dan meer een soort ballast misschien, hè, van persoonlijke bagage uit je jeugd. Wat zijn nog meer dingen die je vanuit je jeugd dus mee hebt gekregen? Dan wel misschien de butsen natuurlijk, maar misschien ook wat voorbeeld van je ouders. Hoe zij je lief hebben met wat je later dus in je relatie inneemt.
4: Nou, wat het meest voorkomende voorbeeld is inderdaad het verhaal van het verschijnsel van de wandelende hoofden. Dus nooit echt geleerd hebben bij je gevoelens te komen of de woorden aangeven. En dat is verstrekkender dan alleen, oh, nou leer even over je gevoelens praten. Want het gaat natuurlijk ook over zoveel verbinding die je met een ander hebt, waar een kink in de kabel zit. En als je dat soort dingen niet kunt bespreken, niet kunt benoemen, dan kan het groter worden en dan kan het dus zorgen voor verwijdering. Dus dat is verreweg wel het grootste thema. Maar, weet je, er zijn ook een hele hoop specifiekere situaties. Stel voor dat je iemand hebt verloren in je gezin, hè, waar je veel van hebt gehouden. Of er is ziekte geweest, verslaving. Omstandigheden die je niet zelf kunt beïnvloeden. Dat kan generaties later nog doorwerken. En dat is natuurlijk, ja, ik zeg dat, vind ik vanzelfsprekend. Maar als je heel erg iemand bent die in het hier en het nu leeft, dan denk je, joh, dat is het verleden, daar gaan we niet bij stilstaan. En ik vind dit ook wel eventjes een belangrijke kanttekening wil ik hierbij plaatsen. Mm-hmm. Ik wil niet dat we allemaal massaal in het verleden gaan zitten, zwelgen. Zo van, oh, en ik kan er niks aan doen. Je leeft in je hier, je leeft in je nu. Alleen het kan je ontzettend helpen als je jezelf begrijpt. Van, oh, natuurlijk reageer ik zo, want ik heb toen ooit dat. En het is denk ik heel goed om je te realiseren dat je daar in het nu iets mee kunt.
5: Ja. Yeah. Ja, daarom, ik denk ook daarop aangevuld, hoe jonger je hiermee begint, hoe beter. Kijk, als je studie pedagogiek doet, krijg je dit absoluut mee. Dat je zelf als instrument dingen meeneemt vanuit je verleden die meedoen in jouw rol als pedagoog, wat dan ook. Maar doe je technische opleiding, dan komt dit echt niet voorbij. Mm-hmm. Dus wij zien heel vaak op onze prepare weekenden dat stellen eigenlijk al best wel jong, hè, zitten aan het begin van hun relatie of net voor trouw of net eromheen, dat ze ineens zeggen, oh, maar nu snap ik waar dat gedrag vandaan komt. Het is ergens aangeleerd. Mm. Hè, dat is niet, hij is niet zo, maar hij heeft geleerd om zo ergens mee om te gaan. Yeah. Nou, en de voorbeeld die ik bijvoorbeeld bij mijn vrouw merk is dat zij in een gezin groot geworden is waar conflict eigenlijk niet werd uitgepraat. Dan zei haar moeder, wees maar de minste.
4: Oh ja.
5: Ofwel van geen gedoe in de tent, geen oplopende discussies. Nou, dat konden wij weer thuis.
4: Maar ook nog eens, wees maar de minste, weet je wel. Dus ook als je dan, want dat herken ik bij mijn eigen opvoeding, maar ook mezelf beeld, denk ik wel, dat als je dan boos werd en je had wat te verdedigen, dan was dat niet, dat moet je niet doen. Jij moet de minste zijn, dus hou je in, weet je wel.
0: Ja. En hoe beïnvloed dat dus, hoe nam je dat dus mee in je relatie van het hier en nu?
5: Nou, ik was dus vanuit ons jongensgezin heel erg goed in het discussiëren samen. He, dus als er werd gediscussieerd, was het bij ons eigenlijk degene, zeg maar, elke keer werd er een soort ronde gewonnen. He. Dat is een bokswedstrijd. Wie is het meest bij de hand? Wie kon het beste argumenteren? Die had gewonnen. Dus ik was heel goed in het met mijn hoofd dingen verdedigen, he, beargumenteren. Jeanette, die was geleerd van, ja, als het een beetje heftig wordt, dan dan stop ik.
4: Mm-hmm.
5: Dus op een gegeven moment was ik aan het argumenteren, was ik aan het iets verdedigen, iets bediscussiëren. En kwam er niks meer terug.
4: Ja.
5: En dan zei ze net soms wel eens een keer, zei ze wel eens van misschien heb je gelijk, maar je hebt Mark niet. Nou.
4: Dat is toch die uitspraak, ben je nou een discussie aan het winnen of mij aan het verliezen?
5: Dat gebeurt bij ons dus regelmatig.
4: Ja.
5: En als je dat dus vroeg leert, ja, dan kan je daar in kleine dingen al in leren. Kijk, als je, mijn vrouw en ik zijn nu 30 jaar getrouwd, als je het dan voor het eerst moet leren, ja, dan heb je wel een soort achterstand als een stel die 3, 24, 25 is en die denkt, hé, mooi, oké, hier gaan we het over hebben.
0: Ja. Ja, want anders kan het dus echt wat kinken in de kabel eigenlijk
4: zeker
0: geven.
4: Ja.
0: Is dat wat het doet?
4: Ja, en die komen dus op de meest onzinnige momenten naar boven. Stel je voor, je staat samen, ik had laatst een stel, dat was vreselijk grappig, misschien ken je verschijnsel wel, hij stond te koken en zij kwam thuis en zij ging op een halve meter achter hem staan meekijken. Voelen jullie hem een beetje? Een heel klein moment, maar er gebeurde daar zo ontzettend veel. En dat liep echt hoog op, tot en met dat zij boos wegliep en liep, laat maar. En het ging echt helemaal over dat die andijvie te papperig zou gaan worden. Dus het was echt een discussie van niks. Maar verder pratend ontdekten we dat daar echt diepere patronen onder lagen. En deze mensen waren allebei een lange tijd single geweest voordat ze elkaar leerden kennen. Dus die hebben echt ja, ruimte voor elkaar moeten maken ook in hun leven. Ja. Maar en dat vond ik ontzettend mooi. Dat wilden ze wel heel erg graag. Ja. Dus dat was van beide kanten een enorm commitment. En ook, vond ik heel mooi, dus ook gewoon het inzicht van, oh, dat gebeurt er dus. Dat gebeurt er in die twee minuten dat ik achter je sta. Oh, dan voel ik dit en jij voelt dat. En dat hè, de controle niet los kunnen laten. Tot en met, ik doe ook nooit wat goed. Nou ja, ga daar maar eens, ga dan maar eens even afpellen. En weet je, dit was ook dus een ruzie die bij hen vaker terugkwam. En ze wisten het allebei al. En de harmonieuze oplossing was nu een soort van, nou, laat maar dan. Weet je wel? Mm-hmm. En dan denk je, nou, ze hebben geen ruzie en ze eten. Maar het gesprek dat we voerden, dat we dus echt bij die diepere lagen konden komen, dat klinkt allemaal geitenwolle sokkerig, maar het is eigenlijk gewoon vreselijk grappig, mooi en verhelderend. Blijkt dat ze vanaf nu dus echt anders gaan staan koken. Ja. En de rolverdeling is misschien, hebben ze een praktische oplossing, maar uiteindelijk is de basis van waaruit ze deze ruzie, wat is het, hadden, die is echt compleet veranderd.
0: Maar dat is toch wel dat je zegt dat dus dat inzicht is wel belangrijk. Dat je denkt, hey, wat heb je meegekregen toch al van vroeger qua voorbeeld van je ouders misschien? Ja. Of wat heb je meegemaakt waardoor
4: bijvoorbeeld een patroon waarbij ze geleerd had, je moet het echt goed doen. Jij moet het goed doen. Het moet lukken. En ze zag daar haar man die andijvie tot een papperig prutje maken. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja, weet je, ik zeg dit met een lach, maar het lijkt onzinnig.
0: Want nu mislukt het.
4: Ja. Ja. En het lijkt onzinnig. En een wandelend hoofd, ik wijs even Hans, maar dat is jouw vroegere Hans. Laat maar. Die zou zeggen, doe niet zo moeilijk, hè, laat het los. Maar daar mis je dus juist ook weer die emotionele laag in. Ja. Want toen we dus met die andere helft van dit stel het erover hadden, bleek dat hij het ontzettend lastig vond dat er dus iemand meekeek of die het wel goed doet. Hij wilde juist het vertrouwen krijgen, het gewaardeerd worden. Jouw manier is goed, weet je wel? Ja. Ze zaten ook weer, zetten grappige patronen in en die ontmoeten elkaar dan daar bij het fornuis en monden uit tot een stille vete.
0: Wat is wel echt belangrijk is om daar dus wel dus doorheen te gaan.
5: Absoluut. En ik denk, en dat is het leuke. Dus het begint echt met bewustzijn. En dat kan soms in kleine dingen zitten. Alleen je moet ze wel herkennen. En daar heb je wel een soort inzicht soms van buiten nodig. Het kan een ander stijl zijn die op bezoek is, waarbij je een goede relatie hebt. Die zegt, joh, het valt me wel op of zoiets. Of dat je even vraagt van, wees eens eerlijk. Hoe vind je nou dat wij met elkaar omgaan? Hè? Wij hebben echt wel stellen waarbij we eerlijk over onze relatie en over onze onhebbelijkheden kunnen praten. Super inzichtgevend. Ja, soms heb je een coach of een therapeut nodig die dat doet.
0: Ja, omdat je gewoon vaak in een soortzelfde patronen vervalt.
5: Ja, je ziet het, juist het kenmerk van de patronen is, je ziet het zelf niet. Anderen zien dat veel.
4: Overigens heb ik wel een sprankeltje hoop. Stel je voor, je luistert en je denkt, ja, nee, dat soort patronen hebben wij niet. De momenten dat het eventjes een klein beetje tussen jou en je geliefde irritant is. Dat je een beetje je ergert of nou, dat zijn eigenlijk al de momenten dat dit soort emoties, hoe verstopt ze ook zitten, dat die een rol spelen. Die momenten vind ik altijd, ja, het klinkt heel vakidioot toch, maar dat vind ik echt de mooiste momenten. Ik denk, aha,
0: want die momenten,
4: hier gebeurt
0: denk
4: iets.
0: Je dat het over de ander gaat.
4: Ja.
0: En het gaat eigenlijk over iets van jezelf wat jij met je meedraagt. Ja.
5: Irritatie geeft informatie. Maar
0: die one-liners voor jullie vandaag.
4: Oh jongens, laten we een tegeltjeswinkel beginnen.
0: Het is wel prachtig. We gaan zo meteen gaan we het hebben over ook persoonlijke bagage. Niet alleen vanuit je jeugd, maar het is ook vanuit eerdere liefdes wat je meeneemt. Je relatie in en alle triggers. We horen al een beetje dat hier ook over triggers gaat. Daar gaan we het zo over hebben. Na bye bye.

0: Met relatiecoaches Kokkie Drost en Hans de Korte praten we over bagage uit je jeugd, eerdere relaties, hoe je naar jezelf kijkt en hoe die triggers nou werken en doorwerken in je relatie. Veel krijgen we dus wel mee vanuit je jeugd, wat je wel en niet hebt aangeleerd. Waarschijnlijk ook wel, denk ik, is het ook nog hoe je ouders soort van hun relatie vormgeven? Neem je dat ook mee, je relatie
1: in? Ja, natuurlijk. Zeker als het bijvoorbeeld gaat over wat je ziet. Hè. Iemand zei laatst, je kunt tegen je kinderen zeggen wat ze moeten doen, maar ze doen niet wat ze horen dat ze moeten doen. Ze doen wat ze zien. En ik denk dat dat zeker ook gaat over de dynamiek tussen ouders. Hoe er over elkaar wordt gepraat, hoe er met elkaar wordt gecommuniceerd. Hoe ze lichamelijk intimiteit beleven met elkaar. Dan heb ik natuurlijk niet per se over seks. Maar dat is natuurlijk ook een belangrijke issue in relaties.
0: Maar of je ze al gewoon een kus ziet geven.
1: Ja, of, weet je, of dat veilig is of niet. Of dat je gewoon voelt, hey, die twee zijn dol op elkaar. Ja, het zijn allemaal van die... Ja, als kind zul je dat niet eens zo bewust opmerken. Maar als volwassene kijk je erop terug en denk je... Hé, maar wacht even. Dat heb ik op die manier overgenomen. Nee. Of je hebt er juist een allergie voor ontwikkeld. Kan ook natuurlijk. Dat je zegt, ik ga het echt anders doen.
0: Kan dat dan ook? Kan je het dan ook echt anders doen? Of is het zo dat je het meekrijgt?
1: Ja, natuurlijk. Ja, want dan ga je juist weer sla je door in het anders doen. En dan kan dus dat je helemaal gaat overcompenseren... door bijvoorbeeld extra klef te zijn, ik zeg maar wat. Of ik had zelf bijvoorbeeld besloten... ik ga nooit met mijn kinderen over financiën praten. Want mijn ouders die hadden dan vroeger geldzorgen... en dan kregen wij dat te horen, ga ik echt niet doen. Weet je wel? En dat ik juist dus een beetje daarin doorsloeg... van nee, ik ga echt helemaal niks bespreken. En natuurlijk moet dat ook gewoon wel kunnen.
0: Ja, maar jullie altijd alles als mogelijk.
1: Ja, precies.
0: Geldzorgen.
1: Nee hoor, joh, we gaan lekker doen wat we... Nee, ja, precies. Ja. Nee, maar dat vind ik belangrijk. En ik denk ook wel, als het gaat over wat je overneemt van je ouders... Ja, het zijn vooral die eerste 3 jaar van ons leven... die het allerbelangrijkst zijn voor de hechting. En daar weet je niet zoveel meer van. Maar daar wordt een ontzettend belangrijke basis gelegd. En ik denk ook, dat is wel grappig, dat er in de puberteit bestaat er een soort van herkansing. Dus dan worden je kinderen onuitstaanbaar. En dan is het dus de kans voor jou als ouder om nog een keer te laten zien... ik hou onvoorwaardelijk van je. Dus daar zit ook weer zo'n belangrijk hechtingsmoment.
2: Ja, mooi.
0: En wat dus ook weer doorwerkt, ja, als je veilig gehecht bent... dan voel je dat
1: nou ja, dat je dus gewoon weet dat je onvoorwaardelijk geliefd wordt. En dat is een ontzettend belangrijke pijler voor een gezonde relatie. Kijk, en er zijn in Nederland ongeveer 60% van de mensen is veilig gehecht. En dat is ook nog een heel ruim begrip. Maar dat betekent eigenlijk dat je mensen durft te vertrouwen. Dat je zelf te vertrouwen bent. Dat je liefde kunt geven en ontvangen. Dat je niet alles meteen ziet als een motie van wantrouwen. Maar goed, kunnen ook nog een hele hoop andere persoonlijkheidsaspecten een rol spelen in de manier waarop jij omgaat met relaties.
0: Misschien is dat wel mooi om dat meteen ook te benoemen. Want persoonlijk bagage is dus ook wel hoe je dus naar je hoe je naar jezelf kijkt. Je zelfbeeld. Want hoeveel invloed heeft je eigen zelfbeeld op hoe je een relatie beleeft en wat je inderdaad van een relatie verwacht of verlangt?
2: Ja, heel veel. We zeggen wel eens, je moet eerst gezond ik zijn voordat je wij kunt worden. Gezond wij kunt worden. Nou ja, wanneer is dat af? Hè? Dat is nooit af.
0: Ja, dan zouden we allemaal denk ik altijd single zijn.
2: Het ligt niet een soort, dat is niet een hard gegeven. Maar wat wel zo is, is het gezond op jezelf staan. Zelfstandige beslissingen kunnen nemen, ja, dat helpt wel om een gezonde relatie in te gaan. Hè, dus nou ja, wat je net zei, het voorbeeld van als je heel lang single bent, dan is het ook wel weer een uitdaging. Maar tegelijkertijd, als je te snel vanuit huis samen gaat wonen of trouwt, en dan kan het zomaar zijn dat je het gevoel hebt van hey, ik heb nu een nieuwe moeder of een nieuwe vader. Die doet precies hetzelfde als wat ik thuis altijd gewend was. Ja, dat is natuurlijk niet dan ben je niet echt eerst zelf. Hoe zeg je dat, gezond ik geworden. Ja. Dus daarvan denk ik, dat is echt belangrijk. Een mooie balans tussen zelfvertrouwen en zelfbeeld, denk ik, heel goeie. Dus ik bedoel, je komt ook wel eens stellen of mensen tegen, die blaken van zelfvertrouwen, dan denk ik, dit kan ook wel angst gaan zijn voor je collega's.
1: Er zit vaak heel veel onzekerheid achter. Hè? Ik bedoel, narcisme, de basis van narcisme is een heel negatief zelfbeeld. Ja. Een heel lage eigenwaarde.
0: Sommigen hebben wel door een lage eigenwaarde of onzekerheid ook heel veel bevestiging
1: nodig. Ja, precies. En dan krijg je dus vaak die prestatiedrang. iemand noemde het een keer een wedstrijdje verpissen. Dat zie je wel bij mensen in een relatie. Dat de een is nog beter en succesvoller dan de ander. En dat het lijkt een super power koppel, denk je dan van de buitenkant. Maar als je echt in die relatie kijkt, dan kan het ontzettend onveilig zijn. Omdat je liefde dus ook af kan hangen. Ja. Dat is echt niet altijd bij elk power koppel zo. Laten we dat even duidelijk hebben. Maar het specifieke geval waar ik nu aan terugdenk is dat dan leek het van de buitenkant dat je denkt, wat hebben die een hoge eigenwaarde en een goed zelfbeeld. En diep van binnen waren ze allebei eigenlijk keihard bezig met bewijzen dat ze mochten bestaan.
0: Dan zit dat er eigenlijk onder.
1: Ja, en dat is natuurlijk wel iets wat je ergens in je jeugd meekrijgt. Ik merk het bij mezelf ook al deze vakantie wel een leuk inzicht. Op een gegeven moment toen zat ik gewoon op mijn campingstoeltje een beetje te staren, niks te doen. Ja, ik had geen wasmachine, dus ik kon niet wassen. En dat soort dingen.
0: Vervelend,
1: ja. Maar goed, en toen dacht ik, volgens mij voel ik me voor het eerst even niet schuldig dat ik besta. En dat klinkt heel zwaar. En dat weet ik van mezelf. Maar ik kom echt uit zo'n... toch ook wel, als ik gewoon even kijk naar mijn eigen formule, is het gewoon een gouden formule voor een heel laag zelfbeeld. Een heel negatief zelfbeeld vanuit een opvoeding, een reformatorische opvoeding, waarin ik veel heb geleerd van wat ik aan het begin zei. Je mag bijvoorbeeld, je moet minder zijn dan een ander. Nou, dan ben je mij. Met mijn hallo, hier ben ik persoonlijkheid. Dus dat, dat mag eigenlijk niet. En ik leerde altijd dat mannen die hadden iets te vertellen, vrouwen niet. Nou, dus dat gaat heel erg tegen mij in, want ik wil ook wat vertellen, zoals jullie allemaal kunnen horen.
0: Zeker.
1: En nog meer omstandigheden en alles bij elkaar dacht ik, dat ik een soort van tegen God praatte en bijna al zei, Heer, sorry dat ik besta. Dat een soort van. En dat is gelukkig, dat is wel mooi dat om te vertellen, want anders klinkt het wel heel depressief. Dat heeft in mijn relatie echt wel sporen nagelaten. Dus dat ik constant een soort van bevestiging zocht van, mag ik bestaan?
0: Maar ook dus, dan word je ook toch een beetje zo'n bodemloze put.
1: Ja, natuurlijk.
0: Want dan kon je jou natuurlijk gaan bevestigen.
1: Ja, en mijn man die komt uit zo'n fantastisch patroon dat hij je altijd verantwoordelijk voelde voor de emoties van anderen. Dus dat was een gouden combinatie. Totdat hij 40 werd en dacht, wie ben ik eigenlijk? Maar goed, dat is voor een andere aflevering. Mijn hoopvolle verhaal hierin is dat het is niet weg, maar ik zie het. En het is niet meer iets wat mijn stuur heeft, maar ik geef het een stoel. Oké, leuk dat je er weer bent. Hoe noem ik het? Negatief zelfbeeld. Soms geef ik het gewoon een naam. Maar dat durf ik nu niet te zeggen, want misschien heet iemand zo. Maar goed, dan geef ik het even
0: maar
1: een naam.
0: Maar ook niet dat je dus verwacht dat jouw man dat dus opvult, heelt, wegneemt.
1: En dat was er wel. Dus stel je voor, ik had de vaatwasser niet goed ingeruimd. En daar zei hij wat van. Ja, dan ondermijnde dat mijn hele bestaansrecht. Dus dan reageerde ik heel fel. Dat realiseerde ik me allemaal niet in dat moment. Maar nu snap ik dat echt wel. En daarom is het dus ook zo belangrijk dat je bij jezelf nagaat, wat voor moment reageer ik eigenlijk een beetje te fel voor wat het eigenlijk is. Want dan heb je grote kans dat er iets groters wordt aangeraakt dan alleen, je hebt de vaatwasser niet goed ingeruimd. Nee. Of je bent een afspraak vergeten of noem maar op.
2: Maar wat je nu vertelt, dat is natuurlijk eigenlijk dat is, om zo te zeggen, snel verteld. Maar dat is natuurlijk wel een leven lang leren.
1: Mm-hmm.
2: Dus de boodschap van hoop is, je kunt het echt wel leren. En je kunt echt wel, ook al heb je dingen in je opvoeding niet lekker meegekregen. Of dat je denkt, dat mis ik echt, daar heb ik echt last van. Maar het onder ogen zien, het leren, het je partner daarin meenemen of wel samen daarin groeien, dat is wel een spannende. He, daar kan van alles onderweg misgaan, laat ik maar zo zeggen. Dus het is echt wel denk daar niet te makkelijk over dat je denkt, wij lossen het wel even op. Nou ja, soms kan dat als er genoeg draagkracht is bij beide partners in een koppel, kan dat prima. Ik denk ook wel vaak dat je iemand nodig hebt om eens even jou bij de hand te nemen.
1: Ja, je zit er natuurlijk heel vaak ook emotioneel in. Want ik weet nog wel, dan hadden wij een of andere fitty. En dan zei mijn man, wie is hier nou de relatietherapeut? Nou, maar nu even niet, weet je wel, want je emotie.
0: Je emotie gaat natuurlijk helemaal van. Ja, en oprecht van.
1: Dat ben ik ook meer gaan begrijpen. We hebben dus allemaal in ons hoofdje zo'n mooi alarmsysteem. Dat heet je amygdala. En dat slaat soms ineens aan.
2: Ja.
1: Op de momenten dat je denkt, ik mag niet bestaan, bijvoorbeeld. Want dan zegt je amygdala, haha, we ondermijnen hier jouw bestaanszekerheid. Dus dan ga je in paniek schieten. Een hele nuchtere tip hierbij is dat je eigenlijk even 90 seconden uit die emotie moet gaan. Soms even bewust eruit, dan kan je amygdala laat je wat afkoelen. merk je dat je elke keer in datzelfde loepje belandt. Dus inderdaad, die emoties komen weer hoog naar boven. Ga in vredesnaam met een derde persoon. Mm. Of een ander stel, wat Hans zegt, praten. Wat ik zelf ook heel belangrijk vind, en dat klinkt misschien een beetje tegenstrijdig als relatietherapeut, maar ga ook zelf in therapie, in je eentje. Ik denk wel eens, sommige koppels kunnen pas in therapie als ze eerst allebei apart in therapie zijn geweest. Omdat mensen ook moeten leren om heel lief te zijn voor hun eigen emoties. En als zo'n patroon nog heel sterk is, dat je zodra je een emotie waarneemt bij jezelf, dat je naar de ander gaat. Omdat je bij jezelf eigenlijk niet in kunt checken, dan is het heel lastig om toch op die ene persoon, ja, om daar de aandacht aan te besteden.
0: Eigenlijk die ik moet dan.
2: Ja, volgens mij is dat Snarch, hè, die dat heel erg benadrukt. Die zegt van, even voordat je samen connect, eerst eigen grond onderzoeken. Want anders ben je vanuit niks, tekort aan eigen grond, ben je aan het connecten. Maar wie ben jij dan? Nou, dat is precies wat je eigenlijk zegt. Ja. Hè, dat je dan eigenlijk alleen maar aan het overbruggen bent, zonder dat je weet, maar wie mag er aan mijn kant nou zijn? Hè? Hoe zit dat met mijn emoties, met mijn overtuigingen, met mijn...
1: En dit is heel normaal, hè? Ik bedoel, dit doen we allemaal. Ik bedoel, daarom zijn we ook sociale wezens. Hè? Ik praat tegen jou, jij geeft wat terug en ik zie een klein mimiekje. En dat
0: denk ik wat jou, van. Precies, en dan jij weer.
1: Het zijn allemaal van die micro-mimiek dingetjes, van die micro-connecties. En de helft van de tijd heb je dat helemaal niet in de gaten.
0: Maar in de relatie komen die dingen natuurlijk...
1: Zeker.
0: Kunnen die natuurlijk veel groter worden.
1: Heel dicht bij je staan.
0: We gaan het volgende uur met elkaar verder in gesprek. Want eigenlijk benoemen we hier de pijnpunten, de blauwe plekken natuurlijk van jezelf. Die triggers nog meer. Hoe kun je dat leren herkennen? Hoe kun je dat niet in rekening bij je partner neerleggen? Maar bij jezelf gaan we nog verder in gesprek. En ook nog natuurlijk, had ik al gezegd, hoe die eerdere liefdes nog ook, hoe je die eigenlijk natuurlijk ook meeneemt je relatie in. Maar natuurlijk gaat het ook nog even hebben over de humor in je relatie. En je kan natuurlijk reageren.
3: Zeker. Doe dat vooral in de Groot Nieuws Radio app. Er komen wat vragen binnen. Ik weet hoeveel tijd hebben we eigenlijk nog?
0: Ja, nu niet meer.
3: Nu niet meer. Nou, dan komen die in het volgende uur. Maar stuur ze vooral door. Heb je vragen aan een Kokkie of Hans? Laat het weten. En dan wellicht gaan we ze zo meteen behandelen.
0: Blijf erbij. Heel graag. Tot zo.
4: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis, van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
6: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
5: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Wil je thuis luisteren naar Groot Nieuws Radio? Dat kan ook via digitale televisie, via NL Ziet, maar ook via zeker 10 providers, zoals KPN en Ziggo. Kijk voor alle kanaalinformatie op grootnieuwsradio.nl/luisteropties.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmink Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmink Dagstuin.
13: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 11 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het was onrustig wakker worden in Eindhoven. Daar zijn arrestatieteams vanochtend vroeg allerlei huizen binnengevallen, melden Brabantse media. Bij een van de invallen zijn twee mensen opgepakt. Ook op andere plekken in Eindhoven was veel politie op de been. Waar de actie mee te maken had, zegt de politie nog niet. Bewoners van de Waddeneilanden maken zich grote zorgen over plannen om delen van de natuur het hele jaar af te sluiten. Vandaag wordt de petitie aan de Tweede Kamer aangeboden en volgens de NOS is die 50.000 keer ondertekend. De initiatiefnemer zegt dat door de natuursluiting een deel van de eilanden ontoegankelijk wordt. De brand bij een dronefabrikant in Estland vorige maand was het werk van Rusland, zegt de Estse inlichtingendienst. Die spreekt op X van een geplande brandstichting door de Russen. Ook zou de aanval overeenkomen met andere Russische sabotageaanvallen in Europa. Voor de aanval in Estland zitten enkele verdachten vast. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken wat zon en de temperatuur loopt hard op. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Zometeen
19: meer Thijs en Jorieke.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
20: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
21: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
21: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
22: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
23: Is dit het?
24: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
25: In Centraal-Azië is christen worden niet zonder risico. Via social media ontdekken mensen wie Jezus Christus is. 3xM begeleidt hen en helpt hen groeien in hun geloof. Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
26: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
25: Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
27: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
28: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
29: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1+1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
30: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
31: EO Jongerendag is dé plek waar 15.000 jongeren ervaren dat samen geloven sterker maakt. Om de EO Jongerendag in 2027 te kunnen organiseren, hebben we jouw hulp nodig. Breng jij ze weer samen? Ga naar eeuwjongerendag.nl en geef een gift.
0: Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation.

0: De Belangeco en Carrie Job en The Dove.
1: Thijs en Jorieke.
0: Een hele goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat leuk dat jullie er nog bij zijn. We nemen allemaal wel wat mee in een relatie in. Dingen uit je jeugd, eerdere liefdes, onzekerheden. En soms kan één klein dingetje van je partner ineens een hele gevoelige snaar raken. Nou, waarom raakt juist datgene van wie het meest houdt je soms het hardst? En hoe voorkom je dat oude bagage je nieuwe relatie in de weg zit? We praten erover met onze relatiepanel van vandaag. Relatiecoach Kokkie Drost. En als een korte van Ruimte voor je relatie. En dan komen natuurlijk ook al wat vragen binnen. Dat is allemaal leuk om daar al wat van mee te nemen.
2: Zeker, ja. Nou, ook wat reacties. Dus iemand reageert hier. Voor ons blijft het ook leren. Na 15 jaar weduwe zijn heb ik nu een partner gevonden. Ze verschillen nogal. Maar we hebben ook flink wel woorden gehad. Maar we kunnen elkaar toch niet missen en lachen ook heel veel. Dus dat komt vast goed. Maar is ook weer een leerschool. Ik leer ook veel over mezelf. Ik ben 74 en mijn partner is 72. We hebben een heel fijn en liefdevol huwelijk gehad. En kijk er met veel liefde op terug. Nou, mooi dat ze dat even deelt. En ook een vraag, en die haakt een beetje in op waar we het eerder over hadden. Over met wat voor zelfbeeld ga je ook een relatie in. Iemand vraagt, ik heb zelf nog geen relatie. Maar ik weet dat ik later nooit kinderen zou kunnen krijgen. Dit is een pittig thema. Maar roep bij mij al vragen op rondom relaties. Zoals, hoe kan je hiermee omgaan in de start van een relatie? Wat zijn gedachten die jullie daarover hebben?
3: Dat je nu al weet, ik kan later geen kinderen krijgen. Ik zeg altijd dat je daar vooral gewoon heel eerlijk over moet zijn. Maar het klinkt de manier waarop deze vraag wordt gesteld alsof de persoon zich daarin een beetje minder voelt. Ik voel wel iets van dat ze zich nu al kleiner maakt. En laat ik voor ze opstellen, dat begrijp ik. Want dit hoort voor een heel groot deel bij je vrouw zijn, hè, dat je kinderen kunt krijgen. En ik wil je toch even bemoedigen, het maakt je niet kleiner. Het maakt je geen potentieel mindere partner, om het maar even zo te zeggen. Dus ik kan jou nu al heel mooi tips gaan geven van, nou, zeg het niet meteen op de eerste date of op je bio of zoiets. Dan moet ook een veiligheid zitten in een relatie. Maar ik denk dat het voor jou vooral nu belangrijk is dat je voor jezelf realiseert dat jij niet minder bent of niet gezond een relatie in zou kunnen gaan, omdat je weet dat je geen kinderen kunt krijgen. Dus het is een soort van even een hele belangrijke basis die ik je vooral mee wil geven.
4: Want als je zou je het ook niet, want ik probeer even in die vraag te soort in te luisteren. Zou je het kunnen vergelijken met een soort handicap? Dat zij voelt van, ja, heb ik een handicap. Ik kan geen kinderen krijgen, dus ik zal nooit moeder zijn. Mm. En je zegt van, nou, voel je daar niet minder? Nee, zeker niet. Ik bedoel,
3: dat wel zo voelt, zeker omdat het gewoon zo'n groot thema is. En ja, dat voel ik ook al in haar vraagstelling. En ik kan me dus ook voorstellen dat je dan in een relatie als soort van, ja, het klinkt een beetje gek, maar dat je al gaat schrikken als, oh ja, maar ik heb dit dus. Weet je wel? Dus ik zeg niet dat het per se zo is, maar ik denk dat een beetje te proeven aan haar vraag. En ik vind het juist het belangrijkste is dat je echt gelijkwaardig met een ander begint. En dan is dit thema ook gewoon, gemakkelijk zal het nooit worden, maar wel beter bespreekbaar. En ik denk vooral vanuit haar kant van, ja, dit wil ik gewoon wel eerlijk delen en vertellen. En ik begrijp dat het consequenties heeft. Maar als je dan nu al bezig bent, oh, ik moet dit opbiechten, want ik schiet tekort, dan is dat een...
0: Dat kan dus ook, hè, dat je al wel heel erg bewust bent van je persoonlijk bagage. En dat je dus eigenlijk dus daarin dus ongelijkwaardig al een relatie instapt.
3: Precies. Ja, en dat is dus eigenlijk iets wat je zou moeten proberen te voorkomen. Want ik weet gewoon zeker, ieder mens heeft zijn bagage. Ik bedoel, de een heeft grotere zak met bagage en er zit allemaal meer zooi in dan in de andere tas. Maar we hebben dat gewoon allemaal. En we hebben daar ons leven lang mee te dealen en dat een beetje uit te zoeken, op te ruimen. Dan komen we

0: ik een soort, nou ja, misschien wel te groot alarmbelletje voelt. Maar
1: ja, het kan inderdaad ook gewoon, dat kan ook praktisch, dat blijkt dat het helemaal niet zo'n ding is.
2: Ja, maar het gaat meer om dat je al weet van, hé, jij hebt bagage, ik heb bagage. Ja. Ja. En
1: het gaat hierbij echt ook om je eigen waarde. En ja, weet je, ik hoor jou dit zeggen. Stel je voor dat je een date hebt met iemand en er hebt ongelooflijke klik mee. Love at first sight, alles, het hele plaatje perfect. En die persoon zegt, ik wil geen kinderen en jij wil ze wel. Weet je wel, dat kan ook natuurlijk andersom.
0: Ja.
1: En je weet niet hoe het leven gaat lopen. Ik weet één ding wel, en het leven is zo verrassend. En natuurlijk, soms kun je het leven bekijken en denk je, nou, dit was een verrassing die ik liever niet zo had ervaren. Maar het heeft ook echt heel veel invloed hoe jij erin staat. Heb je een perfect plaatje van hoe het moet zijn? Nou, dan ga je teleurgesteld raken. Maar als jij het durft aan te gaan, het avontuur waarvan je niet weet wat het je gaat brengen, waarvan je wel weet, ik neem mee wat ik mee kan nemen. Ik ben verantwoordelijk voor dat deel van mezelf. En ik hoop dat ik met iemand een fantastische, prachtige toekomst in kan gaan. Dan kan het echt je hele manier van het leven beleven een andere kleur geven.
2: Maar dus wel vanuit die gelijkwaardigheid, dan kom je eigenlijk weer terug op, hè, bouw ook aan die ik. En misschien zit je al in een relatie, misschien ook een keilange relatie.
1: Ook dan hoor, bouwen, zeker, juist.
0: Maar dat perfecte plaatje vind ik wel een goeie. Dat is denk ik inderdaad misschien wel het meest killing voor een relatie. Dat je eigenlijk denkt, ja, het moet er zo en zo uitzien. Ik bedoel, ik denk dat we op een bepaald moment allemaal dat hebben. Nou, misschien is ook iets van jeugdige, ja, weet ik veel.
1: Romcom invloed.
0: Ja, misschien ook wel. Maar,
1: oh, dat zei ik wel heel vies.
0: Ik denk zonder dat heb je dat ook, zeg maar. Je hebt een soort ideaal plaatje, misschien ook wel van je leven. Maar ik denk bij relaties is het inderdaad. De ware worden, dat is een proces. En niet zo van, oh ja, die vind ik wel eventjes.
2: En als je dit al hoort, als we het al hebben over dat persoonlijk bagage, dan is die perfecte plaatje is al onmogelijk.
1: Ja, tuurlijk.
2: Dus allemaal al je eigen zooi ook al.
1: Ja, ik hoor wel eens dan hebben van die leuke jonge vrouwen hebben dan een beeld van, nou, ik zoek een man die dat en dat, en hij moet dat, en mijn wens is dat. En ik, oh ja, je hebt helemaal een plaatje van hoe het moet gaan worden. En dan gaat het vaak ook echt om uiterlijke dingen. Hij moet langer zijn dan ik, hij moet een beetje dat en dat verdienen. En het is echt wel dat klassieke plaatje wat je dan toch nog vaak hoort. En ik snap dat, ik bedoel, we hebben gewoon ook een biologisch systeem dat daarop aanslaat, want je zoekt in de kern iemand die voor jou kan zorgen als je vrouw bent, zodat je kinderen kunt baren. Dus biologisch het allemaal te verklaren. Ja, ja, ja. Alleen, ik denk wel dat we in een transitie zitten. Dat helemaal niet meer zo zou moeten zijn. En dat je ook juist zou moeten gaan onderzoeken van, hey, maar wat zijn echt belangrijke waarden voor mij in de relatie? Zoals inderdaad gelijkwaardigheid, emotionele veiligheid. Natuurlijk is de chemie belangrijk. En ik zou het leuk vinden als daar een beetje een shift in komt, in plaats van het perfecte plaatje.
2: Dat is ook als je, dat klinkt, hè, dat je daar begint als je nog geen relatie hebt gehad. Maar heel veel mensen hebben natuurlijk al relaties ook natuurlijk achter de rug. Exen die ook ergens nog zijn. Wat is dat voor bagage die je meeneemt in je relatie?
1: Een ex?
2: Ja.
1: Heb jij een ex, Hans?
0: Nee.
2: Van eerdere liefdes.
0: Ik heb niet, ja, ooit een vriendinnetje gehad, zeg maar, op de middelbare school. Maar als ik niet een serieuze, langdurige een relatie met een ander. Dus ik heb daar zelf niet zoveel ervaring mee. Dus de ervaring die
2: in de praktijk
0: heb
2: wel, toch? Gewoon met de stellen die je praat.
0: Dus met de stellen waar we mee optrekken, absoluut. En daar misschien voldoet hij niet het perfecte plaatje, maar wel een soort vergelijken. Je gaat heel, je kunt ook heel snel gaan vergelijken van, hey, die had dit wel, die had dit niet. Dus dat doet absoluut mee. En ik merk nogal eens dat stellen die opnieuw gaan daten en te snel dat doen. Dus eerst even, zeg maar, juist nadenken bij jezelf. Hey, wat vertelde mijn vorige relatie over mezelf? Zeker als die opgebroken is. Dat je denkt, wacht even, er was een dynamiek. Ik deed daarmee. Laat ik eens mijn eigen aandeel eens onderzoeken. Dat is denk ik, dat adviseren we eigenlijk altijd stellen. Ga niet te snel weer in een nieuwe relatie.
1: Rebound.
0: Ja, maar en ook, we komen ook wel stellen tegen die zeg maar eigenlijk te krampachtig in zo'n tweede relatie. Deze moet wel lukken. Yeah.
2: Mm.
0: Want die eerste is niet gelukt, dus. En
2: dan voel je al bij het eerste conflictje, is er dus paniek in de tent.
0: Precies.
1: Ik heb ooit wel eens een stel gehad bij. Hij had bij zijn eerdere partner meegemaakt dat hij was bedrogen. En dat heeft hem zo ontzettend gekwetst. Dat is begrijpelijk natuurlijk. Maar hij kreeg een nieuwe relatie. En hij was zo ontzettend op zijn hoede. Bij alles. Werkelijk bij alles. Ze kon bij wijze van spreken nog niet een appje sturen. Of hij vroeg al, naar wie stuur je dat appje? Ze kon niet meer afspreken met vrienden. En hij was al op zijn hoede. En dat was echt, als je het hebt over bagage uit je eerdere relatie, een hele duidelijke. Maar hij had dus inderdaad ook niet bij zichzelf stilgestaan van, hey, hoe kan ik deze wond goed verzorgd.

0: zonder dat ik mijn nieuwe partner er verantwoordelijk voor maak. Want het werd echt een krampachtige dans, waarbij zij absoluut de wond van zijn pijn, dat hij was bedrogen, niet aan mocht raken. En zij droeg daar de volledige verantwoordelijkheid voor. En dat is natuurlijk heel ongezond.
1: Ja, want er komt ook een reactie binnen van iemand, dat haakt er een beetje op aan. Die zegt, ik ben drie jaar geleden gescheiden van mijn vrouw. Ze had een andere man. Hij vraagt eigenlijk zich af, hoe lang moet ik dat verwerken voordat ik aan een nieuwe relatie kan beginnen? Want hij zegt, dat is natuurlijk een enorme wond wat je dan met je meegt.
0: Ja, ik denk zelfs aan een stuk rouw. En als je het aan een rouwtherapeut vraagt, dan ja, weet je, de rouw blijft altijd een punt in je, een pijnplek in je lijf, in je relatie, in je herinneringen. Maar de pijn kan wel wat lichter worden. Alleen je hebt zelf ook wel een keuze van hoe ga je er op een goede manier mee om. Ja, als je dus inderdaad alleen maar bezig bent met symptoombestrijding van bij mijn nieuwe relatie wil ik alles weten van er en of van hem. En ik ga absoluut niet meer nog een keer meemaken dat ik bedrogen word. Weet je, dan blijf je eigenlijk het patroon in stand houden. Terwijl het dus ook de kunst kan zijn om af en toe een bewuste stap te zetten van ik ga even leren vertrouwen.
2: Ik denk als je een nieuwe liefde kan denk ik ook heel helend zijn om ze juist hier mee om te leren gaan. Hè? Dus dat stuk zelfreflectie, absoluut belangrijk. Maar als je dan, zo zeg je, weer een nieuwe relatie stapt, dat je ook juist de ander gelegenheid geeft om
0: zelf te helen. Dat is wel wat de liefde doet. Dat vind ik dus ook zo
2: absoluut
0: fantastisch, wat ik wel eens zie aan mensen die dus inderdaad bijvoorbeeld iemand hebben verloren of zijn bedrogen, dat ze in een nieuwe relatie niet de beste versie van zichzelf worden, maar de echtste versie. Dus dat ze ontdekken, ik mag zo volledig helemaal zijn wie ik ben. Dus inclusief ook die angsten voor die ander vreemd gaat. Ik wil nog even zeggen, de rouw schijnt na een jaar of vijf wat zachter te worden. Ligt natuurlijk wel heel erg aan hoe je ermee omgaat. Het is echt niet altijd voor iedereen zo. Maar het kan inderdaad wel even duren.
3: Mm. Het zijn natuurlijk veel we hebben het eigenlijk ook over pijnpunten, hè, die dus door je persoonlijke bagage geraakt kunnen worden. Of blauwe plekken, triggers. Geef het natuurlijk een naam. Hoeveel moet je partner dan rekening houden met jouw triggers? En stel je weet dus van, oh, je bent in je vorige relatie bedrogen. Ga je dan helemaal in dat lopen aanpassen? In hoeverre? Hoeverre moet je? Ik zie helemaal zo'n lachen, Kokkie.
0: Ja, alsof ik daar een formule voor heb.
2: Ja, ja. Het zit net.
3: Verantwoordelijkheid gaat het natuurlijk.
0: Ja, nee, natuurlijk, het rekening houden met elkaar is heel belangrijk. Wat ik eigenlijk zelf laat ik het toch dan de maatstaf nemen, is als de persoon met de pijn zelf uitspreekt, maar ik ben hier verantwoordelijk voor, jij niet. En dan maakt het eigenlijk niet uit hoeveel ruimte die ander geeft. Maar dan wordt het geen eis meer. Dan wordt het echt dus een autonome keuze. Waarin je allebei weet, dit is jouw verhaal, jouw bagage, dus mijn verhaal. Mijn bagage, dat heet in de relatietherapie differentiatie. Dat is een heel stoer woord dat je vanavond eventjes zo terloops aan de keukentafel kunt gooien.
3: We gaan wat meer.
0: Ja, precies. Maar daarmee, en dat is denk ik gewoon voor iedereen die luistert het belangrijkste, dat je de verantwoordelijkheid bij jezelf legt. En dus ook dat erkent, ik merk dat ik daar, dat ook wat doet met jou en daar wil ik zelf wat doen. Ik kan jou niet verantwoordelijk maken voor mijn emoties. Wat er dan gebeurt, en dan kom ik toch weer bij het aspect liefde, is dat de ander vaak verzacht. En als je gaat eisen van ik wil dat jij de rekening houdt, dan verhardt de ander. En dat zorgt juist weer voor verwijdering.
3: Want hoe komt dat je dus verhardt dan?
0: Nou, dat heeft alles te maken met ons lieve amygdalaatje. Dat denkt, oh, dus jij gaat mijn ruimte nemen. Dus jij gaat bepalen wat ik wel of niet mag doen. Ook ben niet goed genoeg, of wat het dan ook kan zijn. Ja. Dan gaan we eigenlijk dus de emoties van een ander doen wat met je. En als je verhardt, is er 9 van de 10 keer sprake van dat er dus iets bij jou wordt getriggerd. Ja, het is allemaal terug te voeren op jezelf, lieve
2: maar
0: mensen.
2: Maar dat kwetsbaar zijn, dat vraagt dus wel weer taal, hè? Dat je zegt van, hé, maar wat er met mij gebeurt. Dus dat moet je wel onder woorden kunnen brengen. En dat is soms ook gewoon lastig. Als je even weer.
0: Als je amygdala op hol slaat. Nou ja.
2: Ook dat, maar ook als je gewoon niet zoveel gewend bent om met gevoelstaal om te gaan. Mm-hmm. Ik voel er hier van alles mee. Dan komt het er vaak heel beroerd uit, omdat je eigenlijk gewoon niet geleerd hebt om dat gevoel te ondertitelen.
0: Is je dat ik daar een cursus voor heb? Ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar ik heb echt net een emotiecursus gemaakt. Precies hiervoor.
2: Leuk.
0: Woorden geven aan wat je voelt. Ik heb echt allemaal pagina's vol met emotiewoorden opgeschreven. Denk, weet je, als je daar niet fijngevoeligheid in hebt, dan is het is ook gewoon ontzettend lastig.
2: Ja. Het is nieuw taal leren, hè?
0: Het is echt nieuw taal leren, maar ook het ik zie soms echt het onvermogen bij mensen. Ja, ik voel gewoon niks. Ik snap het. En ik kan jou nou niet ineens zeggen, tjak, oh, je voelt dit. Maar het is wel een proces wat iedereen kan leren.
2: Absoluut. Dat is echt hoopvol. Dat heb ik zelf dus ook. Niet uit mijn jeugd meegekregen, maar daarna. wel kunnen leren.
3: Dus want als je die taal hebt, is het dan mogelijk? Hè? Want al die dingen kunnen dus veroorzaken, een trigger veroorzaken. Dat dus je brein opeens op hol gaat. En dan ben je eigenlijk al...
0: Of je gaat gewoon in je oude patronen. Want je hersenen hebben allemaal paadjes bedacht die je altijd neemt. Huppatee,
3: daar zijn we. En dan triggert weer bij je partner. En dan zit je in die patroon, in die verwijdering. Hoe kan je nou op... We hebben nu al gehoord hoe je daarvoor kunt werken. Hè? Dus goed veel aan jezelf, met elkaar. Maar soms schiet je daar natuurlijk in. Hè? Dat kost natuurlijk tijd. Als je daarin zit, wat kan je dan dus doen? Is het dan nog te stoppen, dat patroon?
2: Nou, ik denk het wel. Moet je wel een beetje leren. Dus vaak helpt het om met kleine situaties te beginnen. En dus als je gelijk heel erg het gevoel hebt van... wow, dit raakt me enorm. Om dan nog eventjes te leren hoe het zou moeten, zeg maar. Hè, kwetsbaar te worden of te zeggen, joh, dit doet het met mij. Maar dat kun je ook met kleine situaties leren. Dat als je denkt, hey, hier zit zo'n irritatiedingetje. Kan ik daar eens even over... Kan ik dit benoemen? Of bijvoorbeeld zeggen, joh, je laat het op dat moment even gaan. Je hebt het waargenomen. En 's avonds zit je...
3: Dat is moeilijk, dat veel gaan natuurlijk dan...
2: Ja, okay. Maar dus op het moment dat je dat met kleine dingen doet... dan kan je denk ik wel jezelf even beheersen. Dat je denkt, oh, wacht even, ik voel dit, maar dit kan ik even stoppen.
0: Dat is wel best pittig hoor. Ja. Ik toch even meegeven.
2: Maar je doet het met kleine dingen, dus niet met hele grote dingen. Want dan heb je inderdaad die zelfbeheersing zeg maar niet. Hè. Dan moet het er op dat moment uit. Maar als je denkt, hey, dit of de tweede keer al deze week. Oh, wacht even, tweede keer. Vanavond, als we even als kinderen op bed zijn... ik wil dit even bespreken. Ik merk deze week... Nou ja, en dan kun je.
0: En dan ook daarbij, ik merk bij mezelf dat ik tekort afreageer daar en daarop. Of ik merk dat ik geïrriteerd doe daar en daarover. Ja. Dat is eigenlijk al het begin van heel eerlijk zijn tegenover jezelf.
2: En ook soms misschien ook wel hulp vragen, even benoemen. Van ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik dit moet aanpakken. Ik voel het wel, maar ik wil eigenlijk gewoon even... Kunnen we het hierover hebben? Kan je me helpen?
0: Nieuwsgierig zijn ook naar elkaar. En wat mij ook wel eens helpt, is gewoon bij mij... de communicatie wat vertragen. Dus we hebben ook best wel pittige gesprekken gehad... die we al append deden in plaats van direct in de emotie. Wat ik eventjes als een contra-advies wil geven... is een fles wijn. Want dat kan juist de emoties... We hebben één wijn, daar krijgen we altijd ruzie van. Die drinken we echt niet meer. Omdat je dan... Ja, als je alcohol hebt, dan ga je dicht bij je emoties staan. En dan ben je eerder in een of andere ouderwets patroon.
3: Ja, filter gaat natuurlijk...
0: Dus soms kan het ook gewoon helpen om 's ochtends als je nog een beetje duffig bent... om dan eens eventjes... Dus het is soms ook gewoon... Ja, als we het dan over humor hebben... dat je soms af en toe ook even heel hard om jezelf lacht... van waarom reageerde ik in vredesnaam zo overtrokken... He, wat werd er in mij geraakt?
3: Maar ik hoor wel, als je dus eenmaal in dat moment zit... dat het dan wel ingewikkeld is om daar nog uit te stappen.
0: Ja, dan zeg ik echt 90 seconden om echt er even uit te gaan. Ik zeg dus, ik ga uit deze emotie.
2: Is in mijn optiek veel te kort. Ik zou zeggen, de eerste 20 minuten.
0: 3 dagen, ja.
2: Nee, maar echt even 20 minuten. Neem echt even de tijd. Volgens mij zegt, hoe heet het ook weer, Gary Chapman zegt dat. Die zegt dus echt van, je hebt daar langere tijd voor nodig. En ik merk het aan mezelf dus ook. Dus daarom zeg ik, 30 seconden, dan zit ik nog
0: vol. Dat is gewoon een wetenschappelijke amygdala altijd. Maar goed, ik snap je.
2: Ik graag wat langer. Ga even een rondje lopen. Echt eventjes je lichaam tot ontspanning brengen. En wel even met je partner bespreken. Wij zeggen dat we mogen een time-out nemen. Dus als ik een time-out neem, dan doe ik de belofte. Maar ik kom zo weer bij jou terug.
3: Dan dus is het niet ander in het...
0: Nee, en dat is denk ik ook zo belangrijk. Niet weglopen, maar ik kom terug. Want dan pak je dus zelf de verantwoordelijkheid voor je emoties. Ja. En veel vaker rennen we weg uit een ruzie. En dan gooien we...
3: Het over de schutting.
0: Nou ja, naar een ander, de emotie. Ik ren weg, dus de emotie ga ik lekker plats bij jou.
3: Maar ik hoor al wel luisteren zeggen... Onveilig. Ja, maar soms ligt het toch wel aan de partner...
0: Nee, nooit.
2: Ja. Nou, het is in ieder geval aan de dynamiek die je samen
3: hebt. Het is al de dynamiek.
0: Nee, tuurlijk. Maar weet je, wat ik zelf veel merk in mijn eigen relatie... dat is nu wel veranderd. En dat komt ook wel doordat mijn man dus gewoon de vraag stelt... van wie ben ik eigenlijk? Maar dat ik vroeger een emotie bij hem al eerder opmerkte... dan hij zelf bij zichzelf. Dus, en dat deed dan wat in onze dynamiek. En dan kaartte ik dat aan... Maar dan ontkennen die het. Of nee, dat was niet zo. Weet je wel? En in dat soort gevallen denk ik... ja, dan ligt het misschien toch wel... dat die ander nog niet bij dat... en dat is echt wel lastig... bij dat stukje van zichzelf komt... terwijl de ander dat al wel voelt. Dat is wel echt dat is best wel een bottleneck in relaties.
3: Ja. Maar dan ga je hopelijk... als je dus zelf bij jezelf dat... die ander, jij weet dat dan... dan gaat hopelijk niet dus die amygdala aan.
0: Nou ja, ik denk ook wel... Ik zeg wel eens gekscherend dat is eigenlijk denk ik al vanaf het begin van onze relatie zo. Ik kan veel beter emoties benoemen en voelen en alles. En vroeger dachten we, joh, dat is nou helemaal man-vrouw. Weet ik veel. Maar dat is echt onzin. Dat wil ik eventjes beklemmen hier. Maar ik merk ook wel dat ik af en toe gewoon te hard geforceerd heb. Van, je moet het nu, je moet nu zeggen. Hij had ook zijn eigen proces, zijn eigen tijd nodig.
2: Ja.
0: En ik denk juist wel, als je er hard aan trekt en te hard erop duwt, dat het proces juist weer vertraagt. Dus soms moet je de ander ook echt daarin de ruimte geven. Maar dat vraagt wel en onmenselijk
3: ook
0: veel geduld.
3: Bij, en ook weer bij jezelf, waarom wil je in dat tempo de hard hebben?
0: Maar dit is wel, ik herinner me, ik heb me echt ontzettend eenzaam gevoeld op momenten. En dat was echt niet leuk, dat was echt heel zwaar. Maar ergens hadden we ook allebei de overtuiging, we gaan elkaar weer vinden.
2: Ja.
0: Maar ik heb momenten gehad dat ik echt dacht, ik ren weg. En het is echt zwaarder geweest om wel te blijven. En ik ben er zo ongelooflijk dankbaar voor dat ik dat wel gedaan heb. En daarmee wil ik niet zeggen, jongens, blijf, ook al zit je helemaal vast. Maar wel, er is vaak echt nog een hele hoop hoop.
3: We praten zo met elkaar verder naar Ademproject en Maan en Sterren.

0: Aan het project Maan en Sterren. Vandaag is onze relatiepanel bij ons met relatiecoaches Hans de Korte en Kokkie Drost. En we hebben het eigenlijk over, ja, over onze persoonlijke bagage. Wat hebben we allemaal meegenomen? Wat nemen we allemaal die relatie in? En hoe kan je daar vervolgens ook mee omgaan?
1: Ja, dan komen we, ik heb er even twee uitgepikt. Eentje is een vraag van een man die zegt: ik heb ook een vraag. Ik zit nogal slecht in mijn vel. Mijn zelfbeeld is niet goed en er komt heel veel op mijn pad. Nou, mijn vriendin helpt me daar heel goed mee. Maar ik vind het lastig dat mijn persoonlijke sores momenteel zo centraal staat. Hebben jullie tips om hiermee om te gaan, zodat het mijn relatie niet te negatief gaat beïnvloeden?
2: Oh, wat heel herkenbaar.
3: Ja, ik sowieso zou ik zeggen, zorg dat je een partner niet je enige spiegel is. Dus praat hier met anderen over. En als nodig is, therapeut of hulpverlener. Maar ik zou zeggen, begin eens met anderen daarbij, met de anderen dit te delen. En niet alleen je partner, dus ook je partner, maar niet alleen.
1: Mooi. En een andere vraag van een anonieme inzender die zegt: wat als één van beiden na zoveel jaar huwelijk ineens heeft bedacht dat het anders moet? Verbinding zoeken, alle gedachten die opkomen delen, alles samen doen, et cetera. Ben ik een slechte wederhelft als dit heel onnatuurlijk voelt of zelfs ongemakkelijk, bijna niet veilig? Vraagt hij weer.
2: Ja, sorry, waarschijnlijk heb ik hem of haar geïnfluenced. Nee. Nee, natuurlijk niet. Weet je, ik denk ook dat het heel belangrijk is dat je er samen een tempo in vindt. Maar ik vind het ook wel leuk om te vragen aan je partner: hé, waar komt deze behoefte ineens vandaan? Vertel er eens meer over. En in plaats van te denken, want er zit natuurlijk heel veel in jouw vraag, dat jij een slechte partner bent, wat ook misschien wel weer over jou zegt. Je wil graag een goede partner zijn, dat siert je. Ik vraag me af of dat het doel is van jouw geliefde. Dat jij een betere partner moet zijn, of dat ze er gewoon echt naar verlangt om meer dingen samen te doen. Dus vraag naar het De vraag achter deze vraag. Doe dat op een heel nieuwsgierige manier en voel je totaal niet aangevallen. Want ik denk dat jij een hartstikke leuke partner bent aan jouw vraag te horen.
0: Oh, dat is wel een mooie. Je denkt meteen: oh, ik ben slecht, maar...
2: Ja, vind ik eigenlijk heel lief en kwetsbaar. Ja, vind ik eigenlijk een hele lieve vraag. Hele dus het zegt wel wat over de vraagsteller. Dus ik denk wel dat ze hier wel uit gaan komen.
0: Ja, dus ook die ander die moet dan wel een beetje, misschien zijn tempo wel een beetje aanpassen.
2: Ja. Maar als je er meteen vol in gaat van: oh, ben je aan het doen? Dat ga ik niet doen. Ja, dan krijg je dus een clash. Maar als je gewoon nieuwsgierig vraagt van: hey, vertel eens waar dit ineens vandaan komt. En wat maakt dat je dit wil gaan doen? Vertel het eens. Zijn er misschien dingen in ons verleden die je wilt verwerken? Want ik moest net lachen, we hadden het over exen. Toen dacht ik eigenlijk, ja, ik heb mijn man is nu, wij zijn al heel lang samen, maar ergens is hij ook mijn ex. In die zin dat we ook een relatievorm hebben gehad waar ik nooit meer naar terug zou willen, weet je wel. Dus het kan ook gewoon goed zijn om eens een keer echt een frisse nieuwe wind in je relatie te blazen. Serieus, en daar is het nooit te laat voor.
0: Maar ook dus een beetje spannend, want je dus, als ik dit zo lees, je partner even niet herkent.
3: Nee.
2: Ja.
3: Dat kan. Ja, kijk, meestal komt dat door bepaalde levensfeiten, hè. Dat ofwel kinderen zijn het huis uit of andere dingen zijn veranderd. Dat je ineens denkt van, of nou ja, inderdaad, je hebt iets gelezen of gehoord waarbij je denkt, ja, dat wil ik ook. Ja, dan kan je een soort versnelling raken die ook een soort misschien even niet zo gezond is. Hè. Dus de behoefte is gezond, maar dat dat ineens nu moet en ineens in de vijfde, zesde versnelling. Dan denk je, wacht even, nee, we moeten dat wel even samen doen. Dus die behoefte en inderdaad het nieuwsgierige, ja, uitluisteren. Ja, dat vind ik een hele mooie.
0: Ja, dat is een mooie. En ja, jullie komen er wel uit. We zouden natuurlijk ook nog over de humor hebben. Ik denk dat we in een ander panel daar veel langer over gaan doen. Maar ik vind het wel leuk om nog even tips. Dit is natuurlijk best wel... het is niet zwaar wat we al zeiden, maar we hebben het wel veel over ballast gehad. Wat je natuurlijk ook je relatie ingeeft. Hoe kan humor hier een beetje bij helpen? Hoe kan een beetje speelsheid inkomen?
3: Ja. Nou, sowieso, humor is superbelangrijk. En dat kan voor iedereen er heel verschillend uitzien. Ik denk dat het bij sommige koppels echt, echt gier en brullen is, zeg maar. Gewoon, terwijl andere koppels denken, dit vind ik een beetje, dit voelt niet echt of zoiets. Terwijl, ja, als je inderdaad elkaar net even weet te raken op een humoristische manier, dat je denkt van, en de ander snapt dat, die voelt dat aan. Hè? Dus het heeft heel veel te maken met mij relativeren van jezelf. Maar pas op, het gaat niet. Kijk uit voor het relativeren van je partner. Oh. Dus als je humor hebt om even iets duidelijk te maken, maar je durft het eigenlijk niet te bespreken en je gebruikt daar maar humor voor, daar zit wel
2: Rijntje een... met een seintje, die zijn een beetje naar.
3: Ja.
2: Mijn man heeft één lachje. Als hij die doet, dan weet ik dat hij me uitlacht. Dan heeft hij ook echt een probleem. Zo'n lachje, dan heeft hij echt... Maar waar ik echt van aanga, dat zijn als hij dan van die woordspelingen heeft. Of dat hij op mijn grapjes lacht. Dat vind ik ook heel erg aantrekkelijk. Dus humor kan ook een taal zijn tussen mensen. En voor mij is het gewoon vooral het af en toe vreselijk hard lachen om mezelf. Dat ik echt... Wat had ik nou laatst? Dan zit ik in de auto en dan hoest ik. En dan zeg ik sorry. En denk ik tegen wie zeg ik nou mijn vredesnaam? Sorry! Moet ik heel hard lachen. Denk ik, ja, wat is dit nou toch voor een gek patroon? En dan kan ik eigenlijk dus lachen dat het er bij mij zo diep in zit. Toch het sorry dat ik besta. Dat ik dat zelfs tegen mijn auto zeg als ik hoest. Ja, weet je
3: of
2: wel?
3: Je denkt gewoon dat je podium staat op dat moment.
2: Ja, waarschijnlijk wel. Dat is natuurlijk, het is het een of het ander. Ja, sorry dat ik besta. Of joehoe, hier ben ik. Er zit niks tussen. Ja.
0: Dus als je stel, je wordt te lekker getriggerd. Zou humor dan ook nog kunnen helpen?
2: Zeker, ja. Echt. Vooral ook gewoon de dag erna van ja, wat of als je uit emoties bent, dus na de 90 seconden. Ja. Dat je gewoon af en toe eventjes naar jezelf kijkt, en maar vooral ook gewoon af en toe naar elkaar van joh, we zijn ook twee amateurs. En dat ben je en dat blijf je, want je blijft altijd leerling.
0: Dat is een prachtige slotzin van dit panel. En als je nu denkt, ja, maar ik wil hier veel meer over weten. Nou, dan kun je bij allebei bij jullie terecht. Jij noemde al een emotiecursus.
2: Ja. Oh, echt.nl. Emotiecursus is net nieuw. Ik ben er. Het gaat echt over van helemaal uitleggen hoe emoties werken. Waarom je ze voelt, wat voor nut ze hebben. Tot en met hoe je ze beter kunt voelen. Hoe je er woorden aan kunt geven. En hoe je niet in conflict raakt met de emotie van een ander. Dus het is echt, je geeft je emoties een stoel, maar niet het stuur.
0: Ja, leuk. Prachtig. Wat mooie one-liners zijn voorbijgekomen vandaag. En bij Ruimte voor je relatie kan je natuurlijk ook terecht.
3: Zeker. Ja, aankomende zaterdag 3 oktober is heel kort dag natuurlijk. Maar als je denkt, hey, hier wil ik toch nog mee aan de slag. Ik heb zaterdag nog vrij. Nou, 3 oktober relatiedag. En in november, 13 tot 15 november, weer een relatieweekend. Dus kijk op de website www.ruimtevoorjerelatie.nl.
0: Ja, precies. Dat zijn allemaal mooie dingen om dus om aan jezelf dan wel aan je relatie te werken. Hans en Kokkie, enorm bedankt voor jullie komst naar de
2: Heel
0: studio.
2: Heel graag gedaan.
0: Dank u wel.
3: Graag gedaan.

0: George Balpin en Worth Everything.
1: Wat ik nu weer heb meegemaakt.
0: Dat gaan we vragen aan Talita Nawijn. Talita, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Oh ja, daar ben je. Ik dacht even, joehoe, Talita. Ah.
2: Ik ben er hoor.
0: Je bent er. Rise and shine. Hey, jij hebt wel iets, jij hebt echt iets bijzonders meegemaakt.
2: Nou, iets indrukwekkends. Het is niet een heel vrolijk verhaal, maar wel heel indrukwekkend. Ik ben van de zomer naar Duitsland geweest op vakantie. En wij zaten in Spreewald. Het is een mooi waterrijk gebied, maar het ligt niet zo ver van Berlijn af. Nou, Berlijn is natuurlijk
0: geweldig. Ja. Kan je iets meer bij een raam of zo staan? Want je valt een tikje weg.
2: Oh, kan jij? Val ik weg?
0: Je viel een tikje weg.
2: Dat zonde, hoor je mij? Dan,
0: ja, ik hoor je. Ja.
2: Ah, perfect. Ik loop gewoon rond, omdat ik denk dat jij...
0: Oh nee, we horen je niet, Talita. Je valt weg.
2: Hoor je mij?
0: Nee, jij heel haperend.
2: Oh,
0: kan je nog? Kan je nu? Leuke radio dit, de mensen. Oh, no. Dit is toch een radio over gaten, dat we elkaar horen, elkaar verstaan. Oh ja, volgens mij ben je nu helderder.
3: Ja, dat klinkt beter.
2: Vreselijk. Hoor je me zo beter, Jorieke?
0: Ja, blijf staan. Oh, verroer je niet.
2: Wat ik nou weer heb meegemaakt. Vreselijke overwinning.
0: Je was in Berlijn.
2: Ik was in Berlijn. En zijn twee dagen naar Berlijn geweest. Eén dag hebben die, wat elke toerist zo'n beetje doet, echt gehopt van de ene bezienigheid naar de andere. En de tweede dag gaan we ergens echt induiken. We hebben een excursie door de statiegevangenis gekozen. Nou, dat is echt... Oh, niet geloven. Stasi staat voor staatszicherheid. En als zij mensen gevangen namen, dan hadden ze een tactiek. Dat was, je pikt mensen op en je laat ze niet... waar ze zijn. Dus in een busje, dan rij je een paar uur rond. Als het iemand uit Berlijn was, een paar uur rond in Berlijn, zodat mensen geen idee hebben waar ze zijn. Het busje was ook geblindeerd. Mensen, dus je kon elkaar ook niet zien of spreken. En dan kwamen ze aan bij de gevangenis. Dan werden ze uitgeladen, stuk voor stuk, naar een kelder gebracht. En daar moesten zaten ze dan met z'n in een kamer, zonder daglicht, zonder stromen.
0: Talita, je valt toch nog steeds. Talita, je valt de hele tijd nog weg.
2: Er was op een wc leek, maar ook echt vreselijk.
0: Talita, je valt een beetje weg. We horen je halve verhaal niet. Ja, het is vreselijk. Oh, wat moeten we, jongen? Ja, dit is echt, dit is echt live radio. Dat is wat we absoluut merken. Maar het is gewoon zonde. Voor mij heb je een heel mooi verhaal, maar we krijgen de helft krijgen we niet mee. En dat is natuurlijk super zonde. Dus ik denk dat we even een herkansing moeten doen op een later moment. Want dit is voor mij een heel mooi verhaal wat we niet willen missen. Sorry.

0: Joke Buijs en een stad met palenpoorten. En dan voor Talita. Ja, de lijn was te slecht. Het werd eigenlijk slechter. Soms mensen, ja, maar ik hoorde het wel een beetje half. Ja, maar dat is toch een beetje wat niet kan. Maar we hebben afgesproken. Volgende week is vrienden de week daarna. Dan gaan we dit verhaal, wat volgens mij heel indrukwekkend is, gaan we absoluut nog horen. Daan!
1: Ja, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Ja, we horen jou luid en clear. Dus, ja.
2: Dilemma voor Daan.
3: Voor mij.
4: Ja, nou Daan, kijk, we hebben het net even over aftakeling gehad.
1: Ja, heb ik gehoord.
4: En jij bent toch een beetje de George Clooney van de
1: redactie. Ja, zeker. Goede tekst, Martin.
4: En nou wil ik aan jou voorleggen als dilemma. Ja. Als je moet kiezen, een volle bos met haar, maar dan helemaal grijs, of helemaal kaal?
1: Oh, dat is niet moeilijk. Die volle bos haar en helemaal grijs.
4: Ja?
1: Mijn moeder is grijs. Er zit een beetje verschil in grijs, hè? Heb je wel eens...
4: Ja.
1: Even door een verzorgingscentrum lopen. Ja. Dan zie je ook wel zo'n paarse gloed.
0: Ja, maar dan gebruik ze heel veel zilverschappen.
1: Ja, een stukje techniek.
0: Ja, die shampoo gebruik ik ook.
1: Oh, dat zie ik niet.
0: Dat schil uit je haar.
1: Ja, maar is dat het?
0: Natuurlijk.
1: Ja, okay, dan
0: maar... Alleen als je die te lang laat zitten, wordt je haar paars.
1: Juist, en dat heeft mijn moeder niet. Die heeft een hele mooie bos grijs haar.
4: Prachtig.
1: Had mijn vader ook. Mijn vader had bijna een matje. Zo.
4: Mooi man.
1: Dus geef mij maar een grote grijze bos met haar.
0: Maar hij gaat niet een retour Turkije doen. Zou jij dat nog wel doen?
1: Nee, zeg, ben je helemaal. Nee,
0: okay. En heel even voor mij. Gewoon nog heel even tijdens tot slot. Welke leeftijd had jij? Ging jij aan de leesbril?
1: Een jaartje of 10 geleden al wel. Dus
0: nou, al wel? Oh nee, dat is... Ik zat er nu al aan, moe. Jij was dus heel laat, zie je.
1: Subtiel, hè?
0: Ik was zo vroeg, wat erg.
1: Nee, joh. Wat...

0: op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Door mijn namen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor €36,95. Weet wat te doen.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
10: Mooi van Ethos.
11: Wat begon met 1 kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind heeft Porsico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 12 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In de EU is een criminele organisatie ontdekt die meer dan 1 miljoen gebruikte mobiele telefoons verkocht als nieuw toestel. Dat gebeurde in 19 landen, waaronder Nederland. De telefoons werden onder meer in Hongkong schoongemaakt, naar Nederland verscheept en vervolgens vanuit Duitsland online verkocht. Ruim 100 mensen hebben meegedaan aan een protestactie in Amsterdam bij het hoofdkantoor van Facebook. De demonstranten waren schrijvers en journalisten. Die zeggen dat moederbedrijf Meta zonder toestemming hun werk gebruikt om AI-modellen te trainen. Ze eisen daar een eerlijke vergoeding voor. Bij een woningbrand vlakbij 8 Maal aan de grens met België is een dode gevallen, meldt Omroep Brabant. De melding kwam even na 8 uur binnen bij de Belgische politie. Omdat het huis zo'n beetje op de grens staat, werden brandweerkorpsen uit Nederland en België opgeroepen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en op veel plekken wordt het zomers warm. 25 tot 28 graden. Morgen nog zo'n dag, maar 's avonds vallen er in het westen een paar buien. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Ruim 2 maanden geleden overleed hij op 60-jarige leeftijd na een relatief kort ziekbed. Deze muzikant die een hele mooie muzikale erfenis heeft nagelaten aan ons. Zoals zo dadelijk bijvoorbeeld dit lied. I live

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Even bollen met Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Ah, relaxed?
12: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
14: De Lunchroom.
15: Met Daan Hartgers.
14: Het christelijke radiostation.

0: Welkom in de lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Brian Doerksen, die hoorde je nog weer eens. Was het vorige week, afgelopen week en gisteren al prachtig weer. Nou, vandaag lijken we helemaal door te slaan. Wat is het me heerlijk, zeg. Het is genieten, dat doen we met volle teugen. Dat is elke dag trouwens zo, hè, genieten. Van maandag tot en met vrijdag van 12 tot 2 hier in onze lunchroom. Ik kreeg net een seintje van onze collega's uit de keuken dat ze alweer klaar liggen. Hoor ik je denken, wat ligt er klaar? Nou, de enige echte originele muzikale lunchkaart. Sterker nog, het zijn twee kaarten. Keuzemenu, heerlijk voedzaam, goed voor hart, ziel en lichaam. En dat komt mooi uit op deze internationale dag van het hart. Nou, daar kom ik straks op terug. Eerst nu maar eens genieten van ons hoofdmenu. Dat is heerlijke muziek. In dit geval van Katie Nicole, In Jesus' Name.

0: Weten dat je veilig bent en dat iemand, wanneer nodig, je vasthoudt, dat klinkt misschien logisch, vanzelfsprekend, voor ons, ja. Maar niet voor kinderen in bijvoorbeeld Afrika, Azië, Latijns-Amerika. Speciaal voor die kinderen en hun ouders en hun verzorgers maakten en Michel en Maaike van Putten dit lied Veilig in mijn armen.
1: De dagtekst.
0: Krijg je elke dag rond dit tijdstip, rond 12:15. Komt vandaag uit Spreuken 27, vers 19. Waar staat, zoals het water het gezicht weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart de mens. Dus zoals het water het gezicht weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart de mens. Dagtekst van vandaag, Spreuken 27, vers 19.

0: Paul Wilbur.
1: Halleluja!
0: Eén lied met daarin twee namen, twee benamingen. Allereerst klonk de oproep Baruch Adonai, alle volken prijs de Heer. En aansluitend El Shaddai, de belijdenis dat God de overwinnaar is en de beschermer en de voorziener. Het is 00:30, het is tijd voor iets heel anders. Het is tijd voor het Grootnieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Vanmiddag is het vrijwel overal droog, uitzonderlijk warm. 23 graden aan zee, 26 in de Bilt, 29 in Limburg. En daarmee sneuvelt mogelijk een temperatuurrecord. Morgen dan begint de dag zonnig, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Volgt er ook wat regen. Het wordt opnieuw zeer warm. Morgen 23 aan de westkust en tot 29 in Twente.
2: De lunchkaart.
0: Zo, even kijken. Ja, hier heb ik een muzikale lunchkaart voor vandaag, de 29ste alweer. Twee keuzes altijd, zo dadelijk aan jou. Het is heel simpel, hè. Welk menu wil je straks helemaal horen? Is dat A, dan toets je A in via onze Grootnieuws Radio app en zet er even bij waarom. En B, nou dan B, het is heel simpel, daar gaan we.
2: Menu A.
0: Awesome God, gebed, Psalm 25 en...
3: Voor

0: Nou, ga er maar aan staan.
1: Daan Hartgers.
0: Ja. Kom maar op met je keus. Het is heel simpel A of B. En dat kan vanaf nu. En sterker nog, dat gebeurt ook al vanaf nu. Kom maar door, A of B. En waarom?
2: De Lunchroom.
1: Het christelijke radiostation.

0: On the night you fall in all the pieces, you can bring your lonely heart to Jesus. What if I told you that I believe it?
1: Je bent niet goed genoeg. Dat zal je maar gezegd worden. En ja, dat gebeurt dan wel eens. Speciaal voor hen, of misschien ook wel speciaal voor jou, schreven deze mannen van For King and Country dit lied ter bemoediging, hè, als hart onder de riem. What if I told you? We zijn er bijna uit met de muzikale lunchkaart. Het kan nog heel even gestemd worden. 5 minuten en 10 seconden om precies te zijn. A of B.

0: blijft mooi. Marcel en Lydia Siemer, heer, u bent altijd bij mij. 12:15 precies.
1: De lunchkaart.
0: We zijn eruit. Nou ja, jullie zijn eruit. Dank voor het stemmen, zeg ik onder andere tegen Fieke en Marga en Pieter en Eline en Andrea en Danielle en Jeannette. En Reinier kwam net nog binnen hier wandelen met een stembriefje met daarop. Ah, want dat menu is het geworden. Sjoerd zegt met name vanwege het voorgerecht. As for me and my house. Aagje zegt vanwege het hoofdgerecht. Psalm 25 is dat. In alle eerbied. Gebed. En Joke en Astrid onder andere. Het zijn er veel meer. Vanwege het nagerecht. En dat is awesome God. Nou, bij deze menu A en geniet ervan.
2: De lunchkaart.

0: was menu A met Awesome God, gebed, Psalm 25 en As for Me and My House. Morgen, 12:30, nieuwe kaart.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: House of Hope heeft in Rotterdam-Zuid 4 laagdrempelige huiskamers. Daar voelen mensen zich gezien, kunnen hun verhaal kwijt en om hulp vragen. Mogen wij jou om hulp vragen? Steun ons via houseofhope.nl. Hartverwarmend voor iedereen.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Het duurt misschien nog even, maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het adventspakket van Groot Nieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Groot Nieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlautming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlautming Dagstein.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
9: Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart. Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
4: Groot Nieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 1 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. 4 treinstations zijn ontruimd om achtergelaten tassen. Het zijn de stations van Haarlem, Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal en Dordrecht, meldt de politie. Het is nog onduidelijk of er een verband is. Intussen zijn de stations in Rotterdam, Utrecht en Dordrecht weer vrijgegeven. In Haarlem stoppen voorlopig geen treinen. Geweld tegen vrouwen is nooit acceptabel, zeggen de Dolomina's over een onderzoek naar vrouwenemancipatie. Daarop blijkt dat de meeste mensen voor gelijke rechten en kansen voor vrouwen zijn. Maar in het onderzoek komt ook naar voren dat steeds meer Nederlanders het niet per se afkeuren als een vrouw wordt geslagen. 3 vakantieparken van het bedrijf van Peter Gillis mogen worden geveld, heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald. Gillis zou niet aan zijn betalingsverplichtingen hebben voldaan en spande een kort geding aan om de veiling tegen te houden. Het gaat om de vakantieparken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en op veel plekken wordt het zomers warm. 25 tot 28 graden. Morgen nog zo'n dag, maar 's avonds vallen er in het westen een paar buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Je zal de weg maar kwijt zijn. Dat is niet alleen onhandig, maar je kunt er ook onrustig van worden of misschien zelfs wel van in paniek raken. Nou, speciaal voor jou hoor je straks dit lied. Wait.

0: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
1: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
0: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Hans, waar liggen de regenjassen?
6: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
7: Allsafe geeft ruimte.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Snel door Trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
12: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
13: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
14: De Lunchroom.
15: Met Daan Hartgers.
14: Het christelijke radiostation.

0: De Lunchroom. Met Daan Hartgers.
1: Ja, en met Michael W. Smith, hè? Zeker. Zeg, een hart van goud hebben. Hè? Of iemand in je hart sluiten. Van je hart geen moordkuil maken. Het hart op de juiste plaats hebben. Je hand over je hart strijken. Maar ja, je zult maar hartproblemen hebben. En dat geldt voor maar liefst 1 op de 10 Nederlanders. En daar willen we het vandaag samen over hebben. Op deze internationale dag van het hart. Heb jij hartproblemen? Of iemand bij jou in jouw omgeving? Welke problemen zijn dat? En vooral, hoe ga je daarmee om? Nou, laat het ons weten. Dat kan heel eenvoudig via onze Grootnieuws Radio-app. Dus de vraag voor vandaag aan jou is: heb jij hartproblemen? Of iemand in jouw omgeving? Of welke problemen zijn dat? En vooral, hoe ga je daarmee om? Laat het ons weten via onze Grootnieuws Radio-app.

0: Potter's Hand, daarvoor Up Worship, God doet iets nieuws. Die bevinden zich, die muzikanten, in Utrecht. Dat is eigenlijk een kerk, een gemeente. Ze organiseren samenkomsten en ze nemen dus ook muziek op, waar dit nu een voorbeeld van was. Het is kort over één.
1: De plaat die je raakt.
0: En ik heb de volgende tekst voor jou. Als je weg bent, weet dat ik voor je bid. Dat ik elke dag opnieuw voor je bid. Dat ik de hemel bestorm als ik voor jou bid. Je moest dus weten hoe hard ik dank. Dat ik elke dag opnieuw voor jou dank. En dat de Vader in de hemel jou bedankt. Die tekst die raakt het hart van Grootnieuws radiovriend Herman. En die tekst komt uit het lied Gebed voor jou. Uitgevoerd door Delize. Sorry.

0: Nieuwsradio.
1: Radio. Een hoopvol geluid.

Matt Maher met The Lord's Prayer, daarvoor De Lize met Gebed voor jou, draaide ik speciaal voor Grootnieuwsradio-vriend Herman. Het is vandaag de Internationale Dag van het Hart. En we zijn benieuwd naar of jij hartproblemen hebt, of misschien iemand in jouw omgeving. En welke problemen zijn dat? En hoe ga je daar vooral mee om? Hoe is daarmee te leven? Misschien met onrust, of misschien heb je de rust ook zelf wel. Nou, laat het ons weten via onze Grootnieuwsradio-app. Dus heb jij hartproblemen? Hoe ga je daarmee om? We horen het graag via onze app.

0: Pure Talent hoorde je met O to See the Dawn, The Power of the Cross. Het is half twee alweer. Dus tijd voor het grootnieuws radio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag is het vrijwel overal zonnig, uitzonderlijk warm. 23 graden aan zee, 26 in de Bilt, 29 in Limburg. En daarmee sneuvelt mogelijk een temperatuurrecord. Morgen dan begint de dag zonnig. Maar vanuit het westen neemt de bewolking toe, er volgt wat regen. Opnieuw warm, 23 aan de kust, 29 in Twente.
1: Daan Hartgers.
0: Man, wat een weertje zeg. Ja, heerlijk. Je kunt straks aanschuiven hier in onze lunchroom met het antwoord op de vraag: heb jij hartproblemen en hoe ga je daarmee om?
2: De lunchroom.
1: Het christelijke radiostation.

0: the one who gives the gift of life and breath.
1: Groot Nieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.

0: Velen van jullie kennen dat gele opwekkingsmapje nog wel. Of die ene met die ringband waar gitaarakkoorden in staan. Vertel mij wat. Liederen die werden ook op cd uitgebracht natuurlijk na verloop van jaren. En ook dit lied was op cd verkrijgbaar. De kracht van uw liefde. En het unieke toen aan dit lied was dat Reni en Elisa de solisten waren. En ja, in die vorm, hè, waarin solisten volop te horen waren, was eigenlijk voor toen uniek. En later werd dat natuurlijk normaal, gelukkig maar, want we hebben zoveel mooie Nederlandse en goede zangeressen. Reni en Elisa, de kracht van uw liefde.
1: De Lunchroom. Schuif aan bij Daan.
0: Ook op deze internationale dag van het hart. En mijn vraag aan jou was, hartje, heb je hartproblemen? Of misschien iemand in jouw omgeving, welke problemen zijn dat en hoe ga je daarmee om? Ik pak er even een reactie bij van iemand die zegt, ja, ik heb helaas hartklachten. Sinds een paar jaar slik ik beta-blokkers. Het is niet levensbedreigend, maar heel naar. In combinatie met mijn gezin en met mijn werk. Zo heb ik regelmatig een verstoord hartritme. En ja, mijn hart pakt het wel weer op, maar het geeft toch iedere keer weer een bepaalde spanning. Margriet, laat ons het volgende weten. Mijn neefje had een hele hoge hartslag. Kreeg hiervoor vanaf zijn geboorte medicatie. Is verder geen oorzaak gevonden, maar hij is vorig jaar op 23 december plotseling overleden op de leeftijd van 1 jaar. Aaron zegt, ik heb chronisch hartfalen, dit na een zwaar hartinfarct, een hartstilstand op 46-jarige leeftijd, nu 6 jaar geleden. Omleidingen kreeg ik en een ICD, een soort pacemaker, zou ik maar zeggen. Maar nadien heeft die ICD mij nog 3 keer gered. Maar de laatste tijd heb ik het behoorlijk moeilijk. Voorheen was ik positief ingesteld. En dat is nog steeds wel zo, maar ik heb het af en toe ook behoorlijk zwaar. Vanmorgen sprak mijn collega Annemarie Biljart, kunstenaar, schrijfster en spreekster en hartpatiënt Wilma Veen, en vroeg haar hoe komt het dat hart- en vaatziekten bij vrouwen minder snel herkend worden.
2: Omdat de symptomen anders zijn. Bij mannen weten we, er zijn veel spots geweest, heb je pijn of tinteling in je linkerarm, voel je druk op de borst, bel gelijk 1 en 2, want het zou kunnen zijn dat je een hartprobleem hebt. Bij vrouwen is het anders. Zij kunnen hele andere uitingen hebben die niet direct verwijzen naar je hart. Dat kan zijn dat je pijn ergens hebt of vermoeidheid, waardoor je, of wat dan ook. Het is heel breed en dat maakt dat het gewoon moeilijk is om te ontdekken.
3: Ja, je krijgt zelf meerdere keren een hartstilstand.
2: Ja.
3: Als je teruggaat naar die periode, je hebt daar ook veel over gedeeld. Hoe was het om al die jaren te leven met die spanning? En wat merkte je überhaupt van dat er iets mis was?
2: Achteraf denk ik, ik gaf wel aan dat ik vaak moe was. Ik was wat meer gaan sporten. Ik was ook een keer tijdens een uitnodiging bij vrienden waar we gingen eten, ineens helemaal onwel geworden, op de bank gaan liggen. Maar toen dacht ik, ja, weet je, zoals het zoveel gaat, jonge kinderen, druk, ik moet iets rustiger aandoen of whatever. Je bedenkt van alles, maar je denkt absoluut niet aan je hart. Omdat je gewoon, ja, je hebt geen druk op de borst, je hebt geen bij je linker bovenarm tintelingen of whatever. Dus je denkt daar niet aan. En zo heb ik meerdere signalen gekregen, maar ik wijd het aan allemaal andere dingen. En tot het moment dat ik aan het hardlopen was en bij de cooling down ineens in elkaar stortte. En dat bleek een hartstilstand te zijn. En een wonder boven wonder. Ja, zijn mensen gereanimeerd en heb ik het overleefd. En niet alleen die eerste keer, maar ook 2 maanden later weer. En ja, het is echt een wonder dat ik er nog ben. Dus ik denk dat het is ook echt moeilijk, maar vandaag gaan veel vrouwen in Nederland in het rood vanuit het initiatief van de Hartstichting om daarmee te zeggen van als je echt klachten hebt en het is niet aantoonbaar, laat ook eens naar je hart kijken.
3: Ja, bij deze staat die oproep dik onderstreept. Dan krijg je een nieuw hart. Maar hoe ziet je leven er dan nu uit?
2: Ik sta nu in het UMC in Utrecht. Dan ben ik hier en dan ineens komen wel emoties bij mij, merk ik. Dan het idee dat ik nu daar naartoe rijd en dan dat je er weer aan denkt van, oh ja, al die momenten dat ik hier naartoe ging en dat ik gewoon wist, ja, ik ga zo een nieuw hart krijgen, maar ik weet niet of ik morgen wakker word. Dat is heel, heel intens, echt diep intens. En dan kom je met je emotie en het hele leven op een laag waar je normaal niet komt. Dan valt alles wat je tot dusver belangrijk vond of dacht dat het belangrijk was, valt weg. En die, dan blijft alleen het leven over, het echte leven. En dat maakt dat je ook daardoor ook ja, in mijn roep om nood. En dat ik wist, de enige die nu heel, heel dichtbij me is, zelfs in mij is, in mijn hart is ook, dat is God. En dat die intensiteit, dat draag ik eigenlijk altijd nog wel met me mee.
3: En je hebt zelf ook in die tijd, ik weet nog dat wij elkaar voor het eerst spraken na de operatie.
2: Ja.
3: Je hebt zelf die link gelegd naar je geestelijke hart. Ja. Je hart voor God is niet te vervangen, maar is er wel iets in dat hart dat veranderd is door dit hele proces?
2: Ja, echt, absoluut. Ik heb echt geleerd en gemerkt ook dat als je stress hebt of wat dan ook, alles gaat voorbij. Het is maar voor even, maar jouw verbinding en jouw contact met God en het kunnen ontvangen van zijn liefde maakt. Ik heb echt gemerkt dat mijn hart zoveel milder is geworden. Dat als ik mensen zie, dat ik zoveel makkelijker heel veel van ze hou en om ze geef. Maar ook naar mezelf toe en naar het leven toe. Als iets tegen zit, ach, weet je, ach, zwa, hè? Ik heb wel gezegd, je houdt vaak je handen vast, krampachtig vast, om alles onder controle te houden. Want wat nou als je ze opent en dan je handen opdraait? Dan laat je alles los.
3: Ja.
2: En dat is een handeling die ik veel makkelijker nu kan.
3: Ja.
2: Omdat ik gewoon weet, dit leven hier kan maar zomaar stoppen. Er kan nu zomaar een telefoontje komen wat je leven op zijn kop kan zetten. En waar sta je dan?
0: Collega Annemarie Biljart was vanmorgen in het programma De Nieuwe Morgen in gesprek met kunstenaar, schrijfster en spreekster en dus hartpatiënt Wilma Veen.
1: Het Christelijke Radiostation.

0: God regeert en daarvoor doesn't he deserve it all. Zo is de hele tekst. Het is 2:05, tijd om afscheid te nemen voor wat betreft deze lunchroom.
1: Nou, dag ja, Daan.
0: Hans, goedemiddag.
1: Ja, tijd om afscheid te nemen.
0: Wat zijn de plannen?
1: De plannen zijn dat ik het dan overneem, dat jij vertrokken bent.
0: Ja, dat doe ik.
1: En dan gaan we onder meer bellen met Priska, want die heeft dit voorjaar een EP uitgebracht en komt nu toch ook weer met een nieuwe single. En ik ben dan benieuwd, wat had je nog willen melden?
0: Natuurlijk, dat horen we straks.
1: Dat gaan we straks vragen.
0: Ja. Eén mooie plaat nog, zeg. Man, man, man. Is dit genieten? Elevation Rhythm, Wasted. Non-clean.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week A-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: In Centraal-Azië is christen worden niet zonder risico. Via social media ontdekken mensen wie Jezus Christus is. 3xM begeleidt hen en helpt hen groeien in hun geloof. Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen?
1: Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AHA verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En AHA roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Wil je thuis luisteren naar Grootnieuws Radio? Dat kan ook via digitale televisie, via NL Ziet, maar ook via zeker 10 providers, zoals KPN en Ziggo. Kijk voor alle kanaalinformatie op grootnieuwsradio.nl/luisteropties.
8: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 2 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Op de stations van Utrecht en Haarlem zijn 5 mensen opgepakt omdat ze hun bagage onbeheerd hadden achtergelaten. De stations werden ontruimd en afgezet. Hoewel in de koffers niets gevaarlijks zat, is volgens de politie wel de openbare orde verstoord. Ook op de stations van Rotterdam en Utrecht waren verdachte tassen achtergelaten. Kinderen die het slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal eisen een onafhankelijk onderzoek door de Tweede Kamer. Ze willen weten waarom ze uit huis zijn geplaatst of van hun familie zijn gescheiden. Tussen 2015 en 2022 overkwam dit ruim 2000 kinderen van toeslagenouders. Zo'n 300 kinderen steunen de oproep aan de Kamer. Koning Willem-Alexander heeft in Den Haag een bezoek gebracht aan een Joodse gemeente. Hij praatte daar met jong en oud over hoe het is om als Jood in Nederland te leven. De koning kreeg te horen dat ze zich veel minder veilig voelen sinds de aanval van Hamas op Israël. Dat is volgende week, precies 3 jaar geleden. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en op veel plekken wordt het zomers warm. 25 tot 28 graden. Ook morgen zonnig en warm, maar 's middags neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB.
13: Staat een file op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Maasbracht en Roermond-Oost. 20 minuten vertraging in 6 kilometer file. De N294 Eurmond-Sittard is nog steeds dicht bij Eindighausen door een ongeluk. En op de N310 Elburg-Arnhem een kwartier vertraging tussen Afrit Vierhouten en Elspeet.
14: Nieuwe single van zangeres Priska. Wat is daarover te weten? We gaan dat ontdekken. Ook horen we het lied Wat een God. Een vertaling van een lied van Sue Worship. Een uitvoering van Live at TRS. Allereerst Lauren Daigle. These are the days.
15: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
16: Heb je
12: ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat. Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bankapp erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Wat begon met 1 kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind heeft Porsico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
17: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
18: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
19: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
20: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
21: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
22: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
23: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl. Backstage.
26: Met Hans van Vuren.
27: Het christelijke radiostation.

0: Saturday is toch weer een feestje hoor, die muziek van Lauren Daigle.
1: Hey everybody, Steven Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Lef.
6: Hey, what's up, this is Jeremy Camp.
7: Met Hans van Vuren.
0: Ja, en over feestelijke muziek gesproken. Je kent een beetje mijn motto. Dat ik me heel goed kan voorstellen dat een muzikant op een gegeven moment erg tevreden is over een lied. En zich toch afvraagt, hoe kan iets toch nog leuker? Ik denk dat die vraag ook bij Toby Mac heeft gespeeld. Toen hij God Did It maakt. En hij dacht, ja, dat is mooi. Ik zing het leuk. Mensen genieten ook van dit lied. Maar hoe kan dit nou nog leuker? Nou, bijvoorbeeld door Jamie McDonald mee te laten doen. God Did It.

0: is niet zo dat ik Toby Mac wekelijks spreek, maar ik spreek bij deze af dat de volgende keer dat ik hem spreek, dat ik hem vertel dat hij een goed idee had door Jamie McDonald in dit lied uit te nodigen. God Did It.
1: Nieuw uit Nederland.
0: En dan naar Live at TRS. En TRS staat voor Torpstra Studio, Recording Studios. Dat is een nieuwe studio in, in de buurt van Kampen. En het idee daar is om allerlei nieuwe muzikale talenten bijeen te brengen. Bijvoorbeeld door samen aanbiddingsmuziek te maken. En zo gingen ze gezamenlijk aan de slag, meerdere muzikanten samen, met een vertaling van het lied van Sue Worship. En het is best mooi geworden. 6 minuten lang. Wat een god. Wie?

0: hart. God, u bent mij alles waard.
1: En dan nu het weer.
2: In de loop van oktober en zeker in november heerlijke stormen met regen.
1: Oud-weerman en klimaatdeskundige Reinier van den Berg praat je bij.
2: Begint met God als Heer en Meester over de schepping. Die heeft ons onwaarschijnlijk veel gegeven.
1: Over de staat en polarisatie rondom het klimaat.
2: Het weer is toch niet links of rechts? En het klimaat zou het ook niet moeten zijn, want het klimaat...

0: klimaat is een gegeven wat hoort bij de planeet Aarde.
1: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Rescuer, Good News van Rent Collective.
1: Backstage Classic.
0: We gaan even naar een Backstage Classic die iets minder voor de hand ligt dan normaal. Gebruikelijk hebben we muziek van bijvoorbeeld Michael W. Smith of Amy Grant of Stephen Curtis Chapman, Kenny Marks, Charlotte Heuglund. Noem maar even wat mooie namen uit het verleden. Maar vandaag heb ik een band die je misschien wat minder goed kent. Ze waren wel heel hoopvol, ook in Nederland, dat dit aan zou slaan. Een beetje in de stijl van Delirious. In 2001 kwam de band Steve vanuit Engeland overgevlogen. Het was een band rond zanger Neil Wilson. En ze hadden één plaat die uitgekomen was op het Forefront label. Dat is het record label van DC Talk onder meer, van Rebecca St. James. Ja, dan heb je een goede kaart in handen, om zo te zeggen. Stond ook mooie liederen op die plaat, maar op de een of andere manier is het daarbij gebleven. Nou, wat daar precies gebeurd is, dat laten we voor nu even in het midden. Een van de nummers die ik eruit wil lichten heet M. En dat klinkt een beetje kort. Het is ook een afkorting van Majesty. Luister mee naar de band Steve.
1: Backstage Classic.

0: Praise you in this storm, worden Casting Crowns.
1: Praise you in this storm.
0: En daarvoor Steve, de band uit Engeland. In 2001 verscheen het album Falling Down en we hoorden Majesty.
2: Nieuw uit Nederland.
0: Tijd voor nieuwe muziek. We hebben het even in Voorstel Vrijdag meegepakt, maar vandaag doen we dat wat uitgebreider. Iemand dichtbij is de EP van Priska, die dit voorjaar verscheen, maar recent kwam daar nog een nieuwe single bij. Ja, daar willen we meer over weten. Priska, een hele goeiemiddag.
3: Goedemiddag, Ron.
0: Ja, ik begrijp dat jij gewoon lekker op een terrasje zit. Jij denkt de zon schijnt, ik neem het ervan.
3: De zon schijnt. Ik had al een tijdje geleden afspraak met een vriendin. En nou ja, het cadeautje is wel dat het prachtig weer is. Dus lekker op het terras.
0: Ja, je hoeft ook gewoon niet te werken. Je hebt gewoon echt even lekker een hele dag vrij.
3: Ja, nou, dinsdag is mijn niet werken dag. In ieder geval niet voor de baas, laat ik het zo zeggen.
0: Niet voor de baas, nee. Maar even een telefoontje opnemen van ons, dat was gelukkig een mogelijkheid. Dus dat waardeer ik enorm. En daarna mag je weer lekker op het terrasje zitten. Is dat iets wat je trouwens vaak doet? Gewoon lekker even buiten in de zon zitten?
3: Nou, vaak als het even kan, dan vind ik het wel lekker hoor. Zeker met vriendinnen, dan weer ze meteen, dan weer ze meteen. Gezellig bijkletsen.
0: Ja. Ja, dat is een beetje hoe dat gaat. Nou, laat ik het dan gewoon lekker kort en bondig houden. Want het is wel even een dingetje. Ik zei het al, een aantal maanden geleden kwam jouw EP uit. Eind april hebben we het dan over. Ja. Iemand dichtbij. Ergens in die tussenliggende periode heb je gedacht, ik mis nog een lied of ik wil nog een lied. Misschien maak ik het dan groter dan dat het is, maar zo voelt het een beetje. Hoe zie jij dat?
3: Nou, dit lied had er prachtig bij gepast in die hele reeks. Maar goed, hij was al klaar en toen ging ik natuurlijk weer naar Las Negras. En daar heb ik dit lied geschreven, november 25.
0: Okay.
3: Ja, en die is, wanneer heb ik hem eigenlijk opgenomen? Nou ja, een tijdje geleden natuurlijk. Van de zomer is die uitgekomen, hè?
0: Oké, maar dus de EP was klaar en opgenomen?
3: Hij was al klaar en al opgenomen,
0: Ja, en toen had je, toen ging je naar Las Negras. Dat is dat songwriterscamp waar ook Ron Vermane vaak bij betrokken is.
3: Ja.
0: En toen kwam daar misschien wel in dezelfde lijn nog een lied bij.
3: Ja, eigenlijk wel een soortzelfde lijn, ja.
0: Ja,
3: ik ging daar naartoe met een onderwerp vriendschap. Nou, wat is daarover te vinden en ik allerlei dingen van zoeken. Wat houdt het in? Wat is het eigenlijk? En in Las Negras heb ik een aantal vriendinnen gevraagd, schrijf random 5 woorden, app ze namen. Wat houdt vriendschap voor jou in?
0: Hmm.
3: Ja, onder andere vriendin die nu naast mij zit ook. Dus niet over nadenken, direct antwoord geven. Nou, die dingen heb ik ook allemaal meegenomen.
0: Ja. Ja,
3: vriendschap is natuurlijk, als je echt goed over nadenkt, is het eigenlijk heel diep.
0: Ja, want daar heb je dus even ook met vriendinnen dus uitgebreid over nagedacht. Zij moesten het impulsief doen en vervolgens heb jij daar nog een hele denksessie aan gewijd. Wat is het aan vriendschap dat je dan graag onder woorden brengt?
3: Nou, het is onvoorwaardelijk. En altijd voor elkaar klaar. Je deelt elkaars diepste dingen. Het kunnen leuke dingen zijn die je deelt, maar ook de minder leuke dingen van het leven. En daar heb je dan gesprekken over met elkaar. Ja, en dan daarin heb je elkaar ook gewoon heel hard nodig.
0: Hmm.
3: En dat is niet alleen wat ik jou ook mailde, van het is niet alleen horizontaal, maar ook verticaal. Niet alleen verticaal, maar ook horizontaal. Zeker de Vader en de Heer Jezus, die als vriend ook heel dicht bij je is.
0: Ja.
3: En dicht bij je wil zijn, waar je ook je hart uit kunt storten. En waarvan je weet dat hij altijd dicht bij je is.
0: Ja, nou haak ik een beetje aan op het woord onvoorwaardelijk wat je gebruikt. Vriendschap is onvoorwaardelijk. Ja. Ik kan me nog voorstellen dat de relatie met God nog wat onvoorwaardelijker is dan met mensen. Of ervaar jij dat niet zo?
3: Wat is meer? Maar het komt denk ik ook omdat ze gewoon mensen zijn.
0: Mm-hmm. Ja, nou misschien ligt er ook, ik bedoel, ik vind het mooi hoe je dat omschrijft. En misschien ligt daar ook wel een uitdaging voor die je aan jezelf geeft. Van oké, als God zo van mij houdt, dan moet ik of wil ik als vriendin ook zo zijn.
3: Zeker, ja. Want als het goed is, leeft de Heer ook in jouw leven. En dat mag je ook uitdelen en dat mag je ook uitstralen naar anderen toe. En dan kom je natuurlijk ook heel dichtbij.
0: Ja. Hey, nou even een detailverhaal. Je hebt diverse vriendinnen gevraagd, geef mij 5 woorden. Daar kan ik wel of niet mee aan de slag. Hebben zij vervolgens ook gewoon allemaal zitten puzzelen, hey, zijn mijn woorden gebruikt?
3: Ik zal het even vragen. Heb jij zitten puzzelen in het liedje of ik jouw woorden heb gebruikt?
2: Eerlijk gezegd niet, nee.
3: Nee, ze zegt eerlijk gezegd niet. Nou, maar toen jij het hoorde, hè, toen, je schoot wel vol, hè? Ja, ja. Ze kregen wel een brok in de keel toen ze het liedje hoorden, ja.
0: Ja, ah, dat is ook wel mooi als dat het effect is. In ieder geval in je eigen vriendenkring al.
3: Ja, precies. Ja. Dus dat vond ik ook wel heel mooi. Ik denk, nou, dan heb ik de juiste snaar te pakken.
0: Ja. Nou, bijzonder om dat te horen. Ondertussen zeg je ook, eigenlijk past het in het verhaal van de vorige EP. Zouden we dit dan als een soort toetje op die EP moeten zien?
3: Niet moeten, maar mag wel natuurlijk.
0: Ja, want wat komt hier nog na? Heb jij stiekem misschien nog meer liederen in deze lijn geschreven?
3: Nog niet, maar ik ben wel met wat dingetjes bezig. Dus ik weet nog niet hoe dat gaat lopen. Want ik ben natuurlijk ook met mijn gezondheid nog even druk. Mm. En dus dat is even afwachten. Maar wie weet dan wat er allemaal nog aankomt.
0: Ja,
3: in ieder geval, de planning is weer begin november naar Las Negras te gaan. Dus daar komt in ieder geval een liedje.
0: Mm.
3: En ik heb denk ik ook het onderwerp al. Maar dat weet ik nog niet zeker.
0: Nee.
3: En dit liedje trouwens, ik wist het onderwerp, maar voor de rest had ik nog helemaal geen woorden hoor. Dus ik ben op een gegeven moment gewoon uit stand gegaan daar in Las Negras. Dat is zo makkelijk, want het is vlakbij.
0: Hmm.
3: En dacht ik, nou, ik ga gewoon liggen, ik weet het niet. Nou, ik had net mijn hoofd neergelegd, kreeg ik gewoon een melodietje in mijn hoofd.
0: Kijk.
3: En toen heb ik dat ingezongen. En toen kwam er nog meer melodie en nog meer melodie. En goed. En ik heb dit dan ook weer met Wim Reeberg geschreven.
0: Mm-hmm.
3: Dus samen kom je dan toch wel weer een heel eind, hè?
0: Ja.
3: En dit is uiteindelijk uitgekomen, ja.
0: We gaan dat lied ook horen, Noord iemand anders. Even een tussenzin. Jij zei, ik moet natuurlijk ook om mijn gezondheid denken. Toen je hier in de studio was, heb je daar iets over gezegd. Zijn daar ontwikkelingen die je wilt delen?
3: Ik heb vorige week een DEXA-scan gehad. Dat is een onderdeel weer van de onderzoeken. En binnenkort moet ik ook nog weer wat onderzoeken en bloed prikken en zo. En dan krijg ik al de uitslagen en dan gaan we eens kijken wat de stand van zaken is.
0: Ja, vind je het spannend?
3: Nou, ondertussen berust ik er eigenlijk wel in. Is het niet meer zo een hot item, zeg maar.
0: Nee, het is meer een,
3: In het begin schrok ik natuurlijk heel erg, omdat het gewoon zo dicht bij de stembaan zenuw ligt. En je bent net bezig met je EP en net dat je denkt van, nou, hoe dan? Hoe kan dit?
0: Hmm.
3: En nu denk ik van, oké, nou ja, laat maar komen, we zien het wel.
0: Ja.
3: Ik heb het zeg maar overgegeven. Ik denk, ja, ik kan er zelf niks aan veranderen.
0: Nee.
3: Dus, ja.
0: Nou, goed om te horen. Succes met die onderzoeken die nog komen gaan. En inderdaad, wat je al zegt, het is altijd spannend als dat in de buurt van je stembanden zit. Maar voor nu ben ik heel blij dat je ons te woord wilde staan. Ik wens jou nog een hele plezierige middag op het terrasje.
3: Ja, succes met de uitvinding verder.
0: Dank je. Wij gaan samen luisteren naar de nieuwe single van Priska en die heet Nooit iemand anders.

0: I've Got Joy, What the World Calls Foolish. Voor de Gateway Worship en Martin Smith.
1: De dagtekst.
0: Wij lezen vandaag uit Spreuken 27, vers 19. Zoals water het gezicht weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart de mens. Die is zo even om na te denken. Spreuken 27, vers 19. Zoals het water het gezicht weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart de mens. Wij gaan luisteren naar een lied van Eline. Ze zingt het samen met Reijer. Het lied heet Geen Afstand.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis, van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
3: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
4: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen?
10: Drakentemmen in het Verre Oosten?
11: Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
12: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra. God
13: maakt vrij. De EO Jongerendag is de plek waar 15.000 jongeren ervaren dat samen geloven sterker maakt. Om de EO Jongerendag in 2027 te kunnen organiseren, hebben we jouw hulp nodig. Breng jij ze weer samen? Ga naar eojongerendag.nl en geef een gift.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 3 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Kinderen die in de tijd dat de toeslagenschandaal ging spelen uit huis zijn geplaatst, willen dat de Tweede Kamer gaat onderzoeken hoe dat is gelopen. Ze moesten weg toen hun ouders financiële problemen hadden en velen weten nog steeds niet waarom. Volgens het CBS ging het om 2000 kinderen. Een man die 2 jaar terug zijn vader vermoordde in Amsterdam moet 10 jaar de cel in. Dat bepaalde de rechtbank vandaag. De zoon had al bekend dat hij zijn vader doodstak, maar zei dat het in een opwelling gebeurde. De rechter geloofde dat niet, maar houdt wel rekening met de problematische relatie tussen vader en zoon. Joden in Den Haag maken zich zorgen over hun veiligheid. Dat zeiden ze tegen koning Willem-Alexander, die op bezoek was bij een Joodse gemeente. Iemand vertelde dat kinderen zijn gewisseld van school om antisemitisme, mensen geen taxi meer durven te nemen naar de synagoge en een Hebreeuws boek lezen in de trein ook niet meer vanzelfsprekend is. En dan nu het weer, van Weer Online. Veel zon en het is bijzonder warm met 24 tot 29 graden. Vanavond blijft het nog een tijd zacht. Morgen begint weer zonnig en warm, maar in de middag bewolking en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
18: Valt wel reuze mee met de files in Nederland op dit moment. Wat langzaam rijdend verkeer op de A7 vanuit Den Hoeven naar Heerenveen. Bij Kornwerder-Zand een klein kwartiertje vertraging. 2 kilometer langzaam rijdend verkeer daar. Op de A20, Hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Overschie. Een kwartier vertraging door 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. Het rijdt langzaam vanaf Vlaardingen. En op de N207, Alphen aan de Rijn-Berg-Ambacht. Bij Moordrecht 2 kilometer file met 10 minuten oponthoud.
7: eigen ervaringen en het verhaal van de verloren zoon inspireerde Matthew West tot zijn nieuwe single Back to Jesus. Hoe het zit, dat hoor je straks. Eerst gaan we naar Insolvation.
9: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
17: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
19: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
9: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
17: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
20: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
21: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
21: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
24: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
25: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
26: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
27: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
28: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
29: How do you explain God or Jesus to somebody who did not grow up in church?
30: It means a lot to me that there's a God out there who really, really loves me. And actually, he really loves you.
31: Kun je geen genoeg krijgen van Backstage? Luister de Backstage podcast in de podcastplayer van jouw keuze of via de Groot Nieuws Radio app.
32: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdeshels.nl/vrijwilliger.
33: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
34: Je maat je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
35: Backstage.
36: Met Hans van Vuren.
35: Het christelijke radiostation.

0: Abba, Father. Een Engelstalig lied in dit geval van Insovation.
1: Hi, it's Matt Redman here.
2: Hey, this is Megan Woods.
3: Hey, my name is Albert Schmelt van de band Trinity.
4: I'm Jordan Felice.
5: Hey guys, Rachel Lampe here.
6: Met Hans van Vuren.
0: Ja, en met muziek van Ruben van Twillert, die voor de zomer rond de Pinksterconventie zei dat er later dit jaar nog een tweede single zou komen. Nou, die is er nog niet, maar daar zijn we over in contact. Zijn eerste single, die is er wel. En dat was een samenwerking met Marien Albracht. En Ruben, misschien denk je, hoe zat het ook weer? Ruben zit ook onder meer in het team van Sharers Music. Maar ook solo heeft hij een aantal dingen die hij graag wil delen. Bijvoorbeeld het lied Koninkrijk Komen.
7: Nieuw uit Nederland.

More Love, More Power, toch een van die bekende liederen vanuit het repertoire van Michael W. Smith van zijn eerste twee worship albums. En ook deze zangeres die gaat behoorlijk aan de slag met liederen die al een tijdje meedraaien. Blessed Assurance.

0: uit de diepte. Een uitvoering van psalmen voor nu, natuurlijk gebaseerd op psalm 113.
1: Story behind the song.
0: Afgelopen vrijdag verscheen het nieuwe album van Matthew West. Jesus is King. Nou, daar staat hij met een grote vlag op de voorkant waar dat op staat. Jezus is koning. Dus hartstikke duidelijk dat Jezus de hoofdpersoon is in de liederen van Matthew West. Maar nou is het volgen van Jezus nog wel even een dingetje voor Matthew. Legt hij zelf uit in zijn story behind the song. Want hij zegt, ik herken me heel vaak wel in het verhaal van de verloren zoon. Ik wil wel achter Jezus aan, maar ik loop wel eens de andere richting op. Hij zegt, en als je dan goed kijkt naar het verhaal van de verloren zoon, is er een bepaald moment dat die verloren zoon een keuze maakt. En het moment dat hij dan kiest, ik ga terug naar mijn vader, ik vraag vergeven en ik vraag of ik voor hem mag werken, dan concludeert hij, die vader die staat al tijden op mij te wachten. Dus hij zegt, het gaat even om dat punt. In dit lied, Back to Jesus, het gaat om dat moment. Kies ervoor om terug te gaan naar Jezus. Back to Jesus, van Matthew West.
2: I've made a million wrong turns in my life. I'm sure we all have. And every wrong turn feels like another mile of distance between me and the God who loves me. At least that's what the enemy wants me to believe. But what's changed my life is when I open my Bible and I read about Jesus, who is a chaser. He leaves the 99 to find every last lost one of us. In the story of the prodigal son in the book of Luke, there's a part where the prodigal son decides he's going to come back and beg his father for forgiveness. But the Bible says that while he was still a long way off, the father came running out to meet him with open arms, hugged him and kissed him and celebrated his coming home. The moral of the story is this. You might have taken a million wrong turns, but it's only one step back to Jesus.

0: Nieuwsradio kan niet bestaan zonder de trouwe financiële steun van luisteraars. Ben jij vriend van Groot Nieuws Radio? Dan willen we jou daar enorm voor bedanken.
1: Kees, goedemiddag. Jij bent een van onze Groot Nieuws Radio vrienden. Dat waardeer ik zeer.
2: Oh. Ja. Ja, ik ook.
0: Vanaf maandag draaien we een week lang muziek voor vrienden.
2: Muziek, dat is er voor altijd. Het beurt je op, het maakt je blij, het maakt je vrolijk.
0: Steun je Groot Nieuws Radio en word je vriend? Dan willen we ook de plaat die jou raakt draaien. I will be your friend. Meld je aan als vriend via grootnieuwsradio.nl/vriend.

Geen officiële Backstage Classic vandaag, maar wel echt een klassieker natuurlijk uit 1999. Nicole C. Mullen was toen in Nederland ook een aantal keer aanwezig. Eeuwjongerdag natuurlijk, samen met Tate en Stacia Rico en True Vibe. Dat was nog eens een mooi jaar. Maar ook was het te vinden op het podium van bijvoorbeeld de Marktactie in Gouda. Maar goed, even genoeg over het verleden. Al is deze ook wel echt een klassieker. Er is een verlosser. Natuurlijk een vertaling van een lied van Keith Green. Hij schreef het aan het begin van de jaren 80. Het is vertaald in het Nederlands door, door iemand. Er is een verlosser. Het wordt nu gezongen door Julian Goethart.

0: Nederland kennen we de versie van Dennis Jurnicken eigenlijk niet. In principe is dat prima, want Natalie Grant zingt het ook bijzonder mooi. You Are My All in All.
1: Backstage Classic.
0: We gaan eens even een hele mooie Backstage Classic horen uit 1990 van het album Another Time, Another Place. Een bekend lied natuurlijk van Sandy Patty. Een grote hit geweest van het duet dat zij maakte samen met Wayne Watson. Maar direct daarachteraan staat op die plaat een ander mooi pareltje. I Will Rejoice.
2: Hi, it's Matt Redman here.
3: Hey, this is Megan Woods.
4: Hey, my naam is Albert Smelt van de band Trinity.
5: I'm Jordan Felice.
6: Hey guys, Rachel Amber here.
7: Backstage. Met Hans van Vuren.
0: Hartstikke goed. Verkeerde jingle, dit is Sandy Patty.

zou toch verwachten dat daar nog één toon achteraan komt, maar dat blijft dan weer uit. Toch vonden we dat we de gitarist van Phil Wickham even helemaal moesten laten uitspelen. Misschien was dit ook wel zelf. Hymn of Heaven. Ja, Backstage is weer bijna ten einde gekomen voor vandaag. En dat geeft alle ruimte voor het programma dat hierna komt, de dag van vandaag. Ik wens je daar heel veel plezier bij. Morgen hebben wij leuke gasten. Gaan we uitgebreide kennis maken met de band Elin. Die lekker aan de weg timmert. Volgens mij elke jeugdkerk in Nederland wel weet te vinden. En anders op een andere manier wel in kerkdiensten zijn ding doet. En ook ondertussen eigen muziek maakt. Nou, morgen nadere kennismaking. Dus zorg dat je morgen tussen 2 en 4 weer lekker luistert. Maar je kunt ook je radio aanhouden, dan treffen we elkaar vanzelf weer. Straks veel plezier dus bij Laurens en Luc. Nu naar Dien en Armen, naar omhoog.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Het duurt misschien nog even, maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het adventspakket van Grootnieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
3: In ons land worden dagelijks duizenden mensen uitgebuit in de prostitutie. Achter het raam, in vakantiehuisjes en gesloten appartementen. Het is dichterbij dan je denkt. Open je ogen voor dit onrecht. Kom in beweging. Doe mee met de Muschatlon van Tot Heldes Volks. Ga naar thdv.nl/actie.
2: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
4: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Jouw talent ontdekken? Doe de matchmeter op werkenbijvisservisser.nl. Binnen 3 minuten inzichten die een loopbaan lang meegaan. Kom doen wat telt bij Visser en Visser.
4: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
6: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
7: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
9: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
10: House of Hope heeft in Rotterdam-Zuid 4 laagdrempelige huiskamers. Daar voelen mensen zich gezien, kunnen hun verhaal kwijt en om hulp vragen. Mogen wij jou om hulp vragen? Steun ons via houseofhope.nl. Hartverwarmend voor iedereen.
11: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
2: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 4 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De 24-jarige man die gisteren werd opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters wordt nu ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten. Op zijn laptop stond informatie over de moordplannen in het buitenland. De hacker is pas sinds begin dit jaar vrij na een eerdere veroordeling voor het afpersen van bedrijven. De politie heeft 8 mensen aangehouden voor drugshandel en ladingdiefstallen. Een Eindhovenaar is hoofdverdachte en zijn zoon is er ook bij betrokken. Die wordt verdacht van onder meer brandstichting en diefstal van spullen als drones en gereedschap. Bij doorzoekingen vonden agenten onder meer vuurwapens, drugs en een gestolen camper. Een belangrijke universiteit in Kiev geeft voorlopig alleen online les. Ze vinden dat het te onveilig is voor studenten om naar de gebouwen te komen nu Rusland overdag drones op de stad afstuurt. Gisteren werd een universiteitsgebouw geraakt. Kiev werd tot nu toe vaak gezien als een veilige plek in Oekraïne. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en erg warm met 24 tot 28 graden. En vanavond blijft het nog wel even zacht. Morgen zijn er zonnige perioden en opnieuw warm met 22 tot 28 graden. Later in de middag bewolking en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: De spits is begonnen. De meeste files staan in Zuid-Holland en bij Utrecht. In totaal alweer 230 kilometer. Zo heb je een half uur vertraging op de A15... als je vanuit Gorkum naar Rotterdam rijdt bij knooppunt Ridderkerk... na een ongeluk 8 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht een half uur tijdsverlies. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam staat bij de Drechttunnel... een te hoge vrachtwagen. Eén tunnelbuis is dicht en dat veroorzaakt toch een uur vertraging. 4 kilometer file vanaf de Moerdijkbrug. De A58 Breda-Tilburg een kwartier vertraging bij Bavel. En op de N247 Hoorn-Amsterdam 10 minuten vertraging bij Broek in Waterland-Noord.
17: Goedemiddag, het is 4:30. Zometeen de dinsdagmiddagshow met Hillsong Worship.
18: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
19: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
20: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
21: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
22: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapmink Dagstein.
23: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
24: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
25: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
26: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford... pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering... en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.
27: De dag van vandaag.
28: Met Lucas Kramer.
27: Het christelijke radiostation.

0: kwam toen Jezus naar deze wereld kwam. Dan gaat dit lied over van Hillsong Worship. Je hoorde King of Kings hier in de middagshow.
1: De dag van vandaag met Lucas
0: Kramer. Een hele goedemiddag. Het is dinsdagmiddag 29 september. Van harte welkom hier bij Groot Nieuws Radio. Nou, ik had een hele leuke dag vandaag. Want vanochtend in alle vroegte was ik namelijk te gast bij de christelijke televisiezender Family 7. Ja, voor opnames van het programma De Nacht In. Nou, misschien heb je dat wel eens gezien of op de sociale media voorbij zien komen. De gasten in dat programma die worden geïnterviewd en die mogen ook iets bemoedigends delen voor de kijker waar ze dan de nacht mee in kunnen. Nou, het was een hele toffe opname en je gaat het binnenkort ongetwijfeld zien ook bij Family 7. Maar vandaag ook wel weer het verschil gemerkt tussen radio en televisie. Ja, televisie is toch die hele glamoureuze wereld. Je trekt je nette kleren aan, je gaat door de visagie. Je lijkt opeens 10 jaar jonger. Ja, en radio, dat is toch puur natuur. Je haar mag alle kanten opzitten. Je kan je oudste trui of t-shirt aantrekken. Alles mag er zijn. En je kan je nergens achter verschuilen. Nou, dat was mijn dag. Hoe was jouw dag? Ben ik ook heel erg benieuwd naar. Straks gaan we weer woorden van vandaag met elkaar delen. Maar heb je nu alvast een woord of iets moois meegemaakt vandaag? Op deze dinsdag, op deze warme dinsdag. Nou, deel maar alvast via de Groot Nieuws Radio WhatsApp.

0: Een mooie uitnodiging om plaats te maken voor God in je leven. Je hoorde Meredith Andrews, Sarah Reeves en Chris McLarney en Make Room.
1: 1 uit 1008.
0: Ja, hij is niet te missen met zijn grote lange baard. En dan heb ik het even niet over Sinterklaas, maar over David Crowder. Ja, bekend van nummers als Come As You Are en ook het lied dat ik nu ga draaien. Dat heet Praise the Lord. Ja, 10 jaar geleden bracht hij het uit. Het staat op het album American Prodigal. En op het eerste gezicht ja, lijkt dit nummer een doorsnee worship song. Ja, met een titel als Praise the Lord. Maar het is niet wat het lijkt. Want het gaat over de zekerheden die we ja, misschien wel krampachtig proberen vast te houden. Maar, zo zingt David Crowder, naarmate ik minder weet, leer ik u beter kennen. En ook, Gods liefde is geen rivier, maar Gods liefde is een oceaan. En zijn voorzienigheid die is eindeloos en zijn genade een mysterie. De 1 uit 1008 van vandaag komt van Crowder.

0: draait om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in het leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Grootnieuws Radio.

En voor die kerk van alle tijden gaan we morgenavond bidden tijdens de Grootnieuws Radio Gebedsavond. Ja, het is alweer bijna de laatste woensdag van de maand. Dus wees erbij morgenavond vanaf 8 uur hier bij Grootnieuws Radio. Jorre Lef, de kerk van alle tijden. En zometeen het nieuws van 4:30 naar Jesus Culture. Dit is Rooftops.

0: Een lied uit 2010 van Jesus Culture, You're the Rooftops. Maakt het 1:05 en hier is Alissa Hippe met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: De kabinetsplannen voor bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn van tafel. Dat melden verschillende politieke partijen. De vakbonden zijn opgelucht en gaan voorlopig niet meer actie voeren. Ze willen graag praten met het kabinet. De Amsterdammer die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten. Volgens de politie zaten de doelwitten in het buitenland. Of ze nog leven is niet bekend. In een park in Schiedam zijn waarschuwingsborden neergezet omdat er misschien gif ligt. De afgelopen dagen zijn 4 honden overleden die er werden uitgelaten. Het advies is ook om goed op kinderen te letten.
0: Dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van BioRadar. Vanavond is er weinig bewolking en het blijft droog. En het gaat vannacht uiteindelijk afkoelen tot zo'n 13 graden. Ja, morgen start de dag met zon. Later is het lokaal bewolkt met kans op regen. Ja, het wordt weer een warme dag hoor. Morgen 23 tot 29 graden. En dan de verkeersinformatie van de ANWB.
2: Alweer 400 kilometer file op de Nederlandse wegen. Drukte in Zuid-Holland, in Noord-Brabant. En bij Utrecht is het ook druk op de weg. En ongeluk op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. Dik 20 minuten vertraging door 10 kilometer file vanaf Sliedrecht-Oost. Kan er beter langs gaan via de parallelrijbaan. Zonder te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. De nasleep daarvan nog op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. 8 kilometer file. En een klein uurtje vertraging. Maar die vertraging die is aan het afnemen, want de rijbaan is weer vrij. A17 Roosendaal-Dordrecht. 40 minuten vertraging tussen Moerdijkhaven en knooppunt Klaverpolder. 2 kilometer file. Er ligt dus op de A2. De N2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. 10 minuutjes vertraging. En op de N48 om een Hogeveen. Een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is in beide richtingen dicht. Verkeer richting Hogeveen kan dan omrijden via Hardenberg.
0: Lucas Kramer. Ja, Nunspeet en Barneveld. Daar is hij komend weekend te zien. Ik heb het over Martijn Bewalda. En ik denk dat hij deze ook gaat spelen. Eentje van zijn nieuwe album. Dit is bijna zeker.
3: De dag van vandaag.
4: Het christelijke

0: dat je hier nog bent. Een bewijs van God.
1: Bijna zeker, ja, een van de nieuwe nummers van Martijn Buwalda. En ook mooi die clip erbij met Martijn op een bakfiets door een heerlijk Nederlands landschap. Nou, check hem op YouTube.
2: Ja, mijn woord van vandaag is planning. Storing. Ja, Griekenland.
3: Woord van vandaag.
1: 7:05. Het is tijd om te gaan reflecteren op de dag. Want ja, wat is deze dinsdag 29 september nou voor een dag? Nou, vat het even voor jezelf samen. In één woord het liefst. Nou, twee mag ook als het te veel is. En deel jouw woord van vandaag. En dat mag via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Hoor graag van je. Nou, deze woorden die schrijf ik alvast op. Bijvoorbeeld het woord synode. Ja, vandaag start de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerk. Maar vandaag wordt ook bekend dat de Nederlandse Gereformeerde Kerken, ja, een heel jong synodelid gaat krijgen. De 19-jarige student Willemieke Koelewijn, ja, die mag namens de regio Zeeland naar de kerkvergadering van de NGK. En die synode die gaat komende zaterdag van start. En in het ND lees je er meer over, over haar motivatie ook. En ook Bijbel schrijf ik op. Ja, want goed nieuws voor de bewoners van de Faroe-eilanden. Want die krijgen een nieuwe vertaling van de Bijbel. Ja, de eilandengroep ligt ten noorden van Schotland. En er wordt een taal gesproken die verwant is aan het Noors en het IJslands. Heel ingewikkeld dus, denk ik. En er was behoefte aan een Bijbelvertaling die aansluit bij de hedendaagse taal die gesproken wordt op de eilanden. Nou, mooi nieuws vandaag dus over deze Bijbelvertaling. Ik schrijf hem op en daarmee staan twee woorden alvast op papier. Maar wat is jouw woord van vandaag? Ik ben echt heel erg benieuwd. Is het een mooi woord, misschien wel een verdrietig woord, een hoopvol woord, of wat een woord dan ook? Nou, laat het weten via de Gronings Radio WhatsApp, jouw woord van deze dinsdag. Straks Blessing Offer naar Keith en Kristen Getty. En No Church Arise.

0: De dag van vandaag, de middagshow bij Groningen Radio met Blessing Offer. En Jordans maakt het 16:45. Ja, woorden van vandaag die komen onder andere binnen van Wiebe. Zijn woord is verjaardag. Ja, zowel mijn vrouw als een van mijn broertjes is vandaag jarig. Ja, superhandig, want zo vergeet ik de verjaardag van mijn vrouw niet. Nou, lekker bezig. Zo hartelijk gefeliciteerd ook natuurlijk. Edie heeft ook een woord van vandaag ingestuurd. Het is opruimen. Gisteren heb ik wat herfst- en winterkleding gekocht, waaronder een hele mooie jas. En daarvoor heb ik vandaag mijn kapstuk opgeruimd. En morgen ruimte maken in mijn kledingkast. Ja, ik ben trots. Nou, dat mag je zeker zijn. En Mandy is zoekende. Mooi woord. Op zoek naar God. Ik probeer hem te zien in mijn zoektocht. En zoekende naar houvast. Nou, veel zegen erbij, Mandy, in jouw zoektocht. Ja, dan gaan we naar Hans aan de telefoon. Hans, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Laurent.
0: Ja, Lucas.
1: Ja. Lucas natuurlijk.
0: Hé, hey, wat is jouw woord van vandaag?
1: Verbazing.
0: Verbazing. En waar verbaas jij je over, Hans?
1: Dat ik me niet kan voorstellen dat er vanmorgen in het nieuws is dat er een universitair onderzoek, een enquête is gehouden. En dat daar dan de jongeren steeds weer normaal gaan vinden dat in het huwelijk geslagen wordt. Want het zal wel man of vrouw, vrouw of man. Ja. Andersom, maakt niet uit, er hoort niet geslagen te worden. En ik kan me weinig voorstellen dat de jeugd van tegenwoordig zich daar in en nu ja, zo tegenover zou opstellen. En het schept bij mij eigenlijk meer dan dat ik denk van er is meer op een bepaalde, eigenlijk in een bepaalde cultuurhoek gepolst, geënquêteerd of hoe zeg je dit nou goed?
0: Ja, ja, ja.
1: Dus dat, en ik vind het eigenlijk weer stemmingmakerij op of het ene verhaal haalt het andere wel hoor.
0: Ja.
1: En zo zit de maatschappij op dit moment ook wel in elkaar. Maar het is wel heel triest, vind ik zelf.
0: Ja, inderdaad. Ja, je kan heel veel vragen natuurlijk stellen bij het onderzoek. Maar toch, als je je even inleeft hierin. Ja, er is toch geen reden te bedenken. Waarom zou je je vrouw slaan eigenlijk?
1: Ja. Ik ben 34 jaar getrouwd. Maar ik heb het is nog nooit in één dag in me opgekomen om überhaupt. Ik kan geen reden verzinnen.
0: Nee.
1: Als je het niet meer met woorden kan oplossen, dan ben je zeer arm.
0: Ja. Tegelijkertijd, het is wel aan de orde van de dag. Tenminste, er vindt heel veel huiselijk geweld plaats.
1: Ja, nou, niet alleen huiselijk geweld, het is ook buiten. Je kan niks meer zeggen. Je mag, soms als je kijkt, kan je al wat overkomen.
0: Ja.
1: Ik zit in de wegenbouw en als ik dan langs de weg ben en mensen willen gewoon hun eigen route lopen. En als wij ze tegenhouden, jij mag mij niet aanrijden. Nou ja, weet je, er staan. Staan ze meteen met de vuistjes voor je klaar.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou ben ik niet zo bang aangelegd, dus
0: ja.
1: Ik lag al vaak wel weg. Het is wel triest dat het eerst is wat in hun opkomt. Jij houdt mij tegen. Zullen we erom vechten? Nee.
0: Ja, ja, ja. Hey, wat zou je tegen vrouwen willen zeggen die wel te maken hebben nu met misschien slaan in het huwelijk? Dat ze worden geslagen door hun man?
1: Het is niet normaal. Zoek hulp. Ga het gesprek aan. Ga naar een andere vlucht. Bedenk het. Maar blijf niet.
0: Nee.
1: Het is nooit gerechtvaardigd.
0: Kijk.
1: Geen één klap.
0: Dat statement is gemaakt. Hey, dankjewel Hans voor het uitspreken van jouw verbazing bij het nieuws van vandaag.
1: Ja. Nou, graag gedaan man.
0: Okay, dankjewel Hans. Hoi.
1: Hey, we spreken. Hoi.

En komend weekend begint ook hun tour, Mosaic Worship. Je hoorde ruimte. Ja, en dan hebben we ook nog een woord van vandaag uit de Bijbel. Vandaag uit Spreuken 27 vers 19. Zoals water het gezicht weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart de mens. Het is de dagtekst van vandaag. Spreuken 27 vers 19. En dit is Paul Baloch.

0: die vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hans, waar liggen de regenjassen?
2: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
6: De EO Jongerendag is de plek waar 15.000 jongeren ervaren dat samen geloven sterker maakt. Om de EO Jongerendag in 2027 te kunnen organiseren, hebben we jouw hulp nodig. Breng jij ze weer samen? Ga naar eojongerendag.nl en geef een gift.
7: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
8: Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart. Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
7: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
9: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis, van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
10: Ben jij recent een huwelijk gevraagd? En op zoek naar een bruidsfotograaf die jullie liefde vastlegt zoals ze echt is? Puur, spontaan en vol emotie. Kijk dan op de website wijfotografie.nl en plan een kennismaking.
9: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 5 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De bezuinigingen op de sociale zekerheid gaan niet door. Dat melden verschillende politieke partijen. De vakbonden zijn blij en stoppen met actie voeren. Het kabinet heeft ook nagedacht over de kwestie Box 3. Spaarders en beleggers gaan meer belasting betalen over hun vermogen. De aanpassingen moeten verzorgen voor een meerderheid in de Tweede Kamer voor de begrotingsplannen. Een oud-politievrijwilliger uit Hattem moet 9 maanden de cel in. De man zou vaak in de systemen van de politie hebben gezocht naar informatie over anderen, zoals bekende Nederlanders. Ook schreef hij bekeuringen uit van dingen die hij zelf niet had gezien. De FBI bedankt de Nederlandse politie voor het oppakken van een Amsterdammer in het onderzoek naar de hackersgroep Shiny Hunters. Naast datadiefstallen bij onder meer Odido wist de groep ook in de systemen van de FBI te komen. Vandaag werd bekend dat de 24-jarige hacker ook verdacht wordt van 2 moordopdrachten. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrij zonnig en erg warm met 24 tot 28 graden. Vanavond blijft het vrij helder en is het nog een tijd zacht. Morgen opnieuw veel zon, 22 tot 28 graden. Maar later in de middag meer bewolking en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: Drukke avondspits. 600 kilometer file bij elkaar. De meeste vertraging toch echt wel bij Rotterdam en bij Eindhoven. Want op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven staat voor knooppunt Batadorp 14 kilometer file en dik een kwartier vertraging. Er is daar een aanhanger van een auto losgeschoten. Die is onder de vangrail terechtgekomen. Rechterrijstrook is daarvoor dicht. Daardoor ook file op de N2 vanuit Maastricht naar Eindhoven voor knooppunt Batadorp 8 kilometer. Vanaf knooppunt De Hoogte ruim een half uur vertraging. A4 Amsterdam-Rotterdam bij knooppunt Ypenburg een ongeluk. De rijbaan is daar dicht, de vertraging 20 minuten. Omrijden daar via de A13. Ook een ongeluk op de A10 vanuit knooppunt de Nieuwe Meer naar knooppunt Koenplein. Bij Zeeburg, dus op de A10 Oost, een kwartier vertraging. Rechterrijstrook is dicht. De A15 is weer vrijgegeven vanuit Gorkum naar Rotterdam. Dat is bij knooppunt Ridderkerk na een ongeluk. Nog wel 22 kilometer file. Vanaf Gorkum rijdt het langzaam dus. Met 40 minuten vertraging. A27 Utrecht-Almere voor knooppunt Eemnes 9 kilometer file met een half uur vertraging. Ook daar een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En ook is de linkerrijstrook van de A28 dicht vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. Daar vanaf Soesterberg 11 kilometer file en ook een half uur tijdsverlies.
18: Doe maar, heel wat files deze dinsdagmiddag op de Nederlandse wegen. Nou, als je in een van die files staat, heel veel sterkte, hou vol. En op een gegeven moment kom je thuis, dat weet ik zeker. En zometeen in de middagshow hoor je muziek van Brian Truxton.
19: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
20: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
21: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
19: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
21: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
22: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
23: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
24: Fans van voordeel.
23: Aldi.
25: Wat begon met 1 kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind heeft Pasico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
23: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kieptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
24: Fans van voordeel.
23: Aldi.
26: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
27: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed, Vibra.
28: Wil je thuis luisteren naar Grootnieuws Radio? Dat kan ook via digitale televisie, via NL Ziet, maar ook via zeker 10 providers, zoals KPN en Ziggo. Kijk voor alle kanaalinformatie op grootnieuwsradio.nl/luisteropties.
29: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks en alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Weet wat te doen.
30: Is dit het?
31: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
32: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
33: Nou ja, ze komen hun afspraken gewoon niet na. Waar kan ik terecht voor juridische hulp?
34: Wolleswinkel Hofman, oplossingsgerichte advocaat. Ga naar wolleswinkelhofman.nl. Recht toe, recht aan.
35: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
36: De dag van vandaag.
37: Met Lucas Kramer.
36: Het Christ.
0: christelijke radiostation.

0: belangrijke oproep. Laat de liefde niet bekoelen, maar light the fire again. Jorde Brian Turksen.
1: De dag van vandaag.
0: Een hele goedemiddag, dit is Groot Nieuws Radio op de dinsdagmiddag. Ja, een warme dinsdagmiddag waarop je spontaan zou vertrekken naar het strand of het zwembad. Ja, kan prima qua temperaturen, maar vergeet niet dat het al 's avonds wel vroeg donker gaat worden. Dus een lange zomeravond, ja, dat zit er helaas niet meer in. Hey, dit uur in de middagshow gaan we weer diep duiken in de muzikale grabbelton. Ja, superleuk dat die ton weer terug is in dit programma. Nou, ik ben zeer benieuwd waar het vandaag naartoe gaat gaan. Dat gaan we allemaal meemaken dit uur in de dag van vandaag. Ja, en straks gaan we het hebben over ons meest favoriete huishoudklusje, namelijk afvalscheiding. Ja, al dat afval zorgt voor een hoop rommel, een flinke afvalberg. Dus het wordt tijd om kritisch te kijken naar ons consumptiegedrag. En dat ga ik zo meteen doen, samen met Janneke Witsier van Woord en Daad.

0: Ja, en ik betrap me er zelf op dat ik gewoon aan het meezingen ben met Cela. En het mag natuurlijk. Die allermooiste dag hoor je in de dag van vandaag. Ja, het is vandaag de internationale dag tegen voedselverspilling. En ook de dag van de duurzaamheid, die komt er weer aan. Ja, het goed zorgen voor deze aarde staat weer volop in de belangstelling. Nou, zo ook het onderwerp afvalscheiding. Ja, op de meeste plekken kun je het plastic afval en het groene afval apart inleveren. Dat doe ik ook, braaf. Maar volgens Woord en Daad begint de echte impact op het klimaat al veel eerder. Namelijk in de winkel. En de gevolgen van onze keuzes, ja, die reiken verder dan we denken. Aan de lijn heb ik Janneke Witse hier en zij is expert op het gebied van duurzaamheid binnen Woord en Daad. Janneke, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, hoeveel bakken met afvalscheiding staan er bij jou thuis? Even eerlijk.
1: Sowieso 4. En binnen nog wel de krant en oud papier is dan nog weer een aparte bak binnen. Maar die wordt ook wel apart gescheiden, zeg maar.
0: Kijk, nou, lekker bezig sowieso wat dat betreft. Alleen afvalscheiding, of afval, dat bestaat niet pas bij de afvalbak, maar veel eerder. Hè? Kun je dat uitleggen, Janneke?
1: Ja, dus inderdaad afval. Het ontstaan van afval, dat ontstaat eigenlijk al in de winkel, bij de kassen, zeggen ze wel eens. Nou, eigenlijk al veel eerder natuurlijk, want wat je in je winkelmandje stopt, dat is al van belang. En zelfs jouw keuze of dat je naar een gewone supermarkt gaat, een reguliere supermarkt, of naar een boerderijwinkel of naar de markt bij jou in de buurt, dat kan al heel veel, in ieder geval verpakkingsafval schelen.
0: Ja, want bij de supermarkt daar zit alles netjes in het plastic, zelfs de biologische komkommers. Maar bij een boerderijwinkel is dat vaak dan weer anders.
1: Klopt, ja. Daar heb je sowieso meer keuze in onverpakte artikelen. Dus daarin is, ja, als je zegt ik wil beter op mijn op verpakkingen letten, dat ik daar minder van in huis haal, dan is dat sowieso al een eerste stap die je zou kunnen zetten. Of bijvoorbeeld, dat is dan wel vaak online, maar bestellen bij een winkel waar je in bulk dingen in bulk kan kopen. Dus in grotere verpakkingen, zodat je dat thuis bijvoorbeeld in potten of bakjes die je zelf hebt doet.
0: Ja, dat scheelt toch dan weer een beetje in de afvalberg. Ja, ons consumptiegedrag die heeft effecten die we hier niet meteen zien. Het is vaak een grote ver van je bed show. Wat voor gevolgen heeft het dat ik bijvoorbeeld mijn komkommer in plastic koop bij de supermarkt?
1: Ja, nou, het is wel grappig dat je juist dit voorbeeld gebruikt. Want het verhaal zo een beetje genuanceerder. Die komkommer is wel langer houdbaar doordat hij in plastic zit.
0: Dus het
1: is ook nog wel net welk product het is. Maar in het algemeen is het wel zo dat ons consumptiegedrag inderdaad effect heeft wereldwijd. En het kan dus heel groot zijn op het gebied van klimaatverandering of zeespiegelstijging. Maar als je het specifiek toespitst op afval, is het zoiets als het dumpen van ons e-waste. Dus elektronisch afval en bijvoorbeeld plastic, wat afgevoerd wordt naar... Ja, vanuit Nederland gaat het vaak naar Azië, maar dat gebeurt ook wel in landen als Ghana. Dat is iets wat je eigenlijk niet moet willen. Want vaak zijn de arbeidsomstandigheden daar slecht. Dus het transport daarheen is niet goed. En je weet dat het daar ook vaak niet op de juiste manier gerecycled kan worden. Ja. Dus de mogelijkheden zijn er niet. Dus eigenlijk zadel je... En met ons afval op, met ons probleem op.
0: Ja, maar dat is best wel bijzonder. Waarom gaat ons afval dan zo ver weg? Waarom wordt het echt naar de andere kant van de wereld getransporteerd?
1: Ja, sowieso de arbeidsomstandigheden, of de loonkosten vooral. Het is goedkoper. En het eigenlijk zijn de mazen van de wet. Want het mag niet. Het is verboden om bijvoorbeeld e-waste, dat elektronische afval te transporteren. Maar dan zeggen ze, dan onder de noemer van het is tweedehands, dus het kan nog in Afrika bijvoorbeeld verkocht worden, wordt het dan toch verscheept. Uiteindelijk, kijk, het is mooi, het kan, hè. Ze kunnen daar tweedehands artikelen kunnen ze verkopen.

0: kopen. Maar het probleem is dat gewoon een ontzettend klein gedeelte nog werkt. Terwijl je dus eigenlijk heel veel afval daarmee ook transporteert.
1: Ja, ja, je bent zelf op zo'n plek geweest waar enorm veel afval wordt verzameld in Ethiopië. De grootste afvalberg van Ethiopië. Wat deed die plek met jou?
0: Ja, dat was in Kosje inderdaad, in de hoofdstad in Addis Ababa. Daar ben ik vorig jaar oktober was ik daar. Ja, ik word inderdaad werkt in 18 verschillende landen met de meest kwetsbaren met onze partners. Dus je weet van tevoren dat het geen luxe gebeuren is. Maar ik vond deze alsnog wel heel indrukwekkend, zeg maar. Je hoefde eigenlijk maar je neus achterna te gaan en te kijken waar de gieren boven cirkelden om te weten waar zo'n berg is. En dan kom je daar in een echt metershoge berg. Het is eigenlijk een soort parallele samenleving bijna van eigen wetten en regeltjes. En ook daar nog rangen en standen, zeg maar. Van, we waren in een gebied waar echt de meest kwetsbare woonden. Dus als het regende, dan overstroomde het huis bijvoorbeeld van een mevrouw die ik ontmoette. Denk, ja, ze was ook moeder van 4 kinderen. Nou, dat kwam wel heel dichtbij. Ik denk, je zou hier... Je sowieso je werk hebben, dat is al wat. Maar zij leven ook echt op zo'n afvalbelt. Nou, dat is echt niet iets wat je wenst voor jezelf en voor je kinderen, voor je gezin.
1: Ja.
0: En wat ik het hele mooie vond, is wel dat je dan, zeg maar, ook bij zo'n vrouw, of bij Sarakin, die ontmoet ik daar. En zij was alsnog, zelfs op die enorm verdrietige plek, alsnog heel waardig en heel gastvrij. En heel uitnodigend van, oh, kom kijken in mijn huis. Nou, we pasten er met z'n drieën amper in. Maar toch ook in die misère eigenlijk toch de kracht hebben om dan toch voor je gezin te staan. Zij zei ook echt, het is een offer dat ik hier woon voor mijn gezin. Maar ze was dus wel heel blij dat ze nu haar eigen kinderen wel naar school kon laten gaan.
1: Ja, ja, ja. Nou, jullie zijn onder andere dus daar ook actief met een innovatief programma. Daarop, ja, zo'n afvalberg in Ethiopië. Heeft wat je daar hebt gezien, heeft dat ook invloed gehad op jouw koopgedrag hier in Nederland, Janneke?
0: Ja, ik denk vooral de blik van de overconsumptie. Dus alles wat wij hebben hier zo ontzettend veel. En als het niet meer de kleur is of niet meer het model is, dan vervangen we het weer. Ik denk dat ik hield er wel van tweedehands. Maar dat zulke soort inzichten, maar wel, ja, ik ben nog wel meer fan van tweedehands aankopen horen op het gebied van kleding of bijvoorbeeld spullen. Die je ook enorm goed in een kringloopwinkel kan kopen zonder dat alles nieuw is, zeg maar. Dus of probeer er langer mee te doen met je materialen, of koop het in ieder geval niet nieuw. Omdat er is al zoveel moois, zeg maar. Dus waarom zou je het allemaal nieuw, het meest fancy, het meest moderne van alles willen hebben? Volgens mij is dat niet de bedoeling van je leven, ook niet als christen.
1: Ja, ja, dus ga wat vaker naar die kringloopwinkel of koester gewoon de spullen die je al hebt. Die kunnen best nog een ronde mee. Heb je nog een tip hoe we onze afvalberg misschien vandaag al een klein beetje kleiner kunnen maken?
0: Ja, nou, sowieso dus langer met je spullen doen is al een vermindering van afval. En op het gebied van bijvoorbeeld in een supermarkt, dan kan je dus inderdaad kijken naar iets wat je, nou ja, zonder verpakkingsmateriaal. Neem zelf een tasje mee van huis. Ja, het is allemaal echt geen hogere wiskunde, maar dat zijn volgens mij wel allemaal kleine stapjes die je kan doen, die binnen jouw vermogen liggen. En kijk dan ook, dus echt wat past bij mij. Om dat te doen. Afval prikken bijvoorbeeld in de omgeving kan ook wel helpen om je omgeving in ieder geval schoner te maken. Er zijn heel veel kleine stapjes die je kan zetten op weg naar een schone toekomst. In ieder geval meer zorg voor de schepping.
1: Ja, nou, laten we daarop inzetten. En die tip over die tas meenemen naar de supermarkt, die ga ik zelf persoonlijk ook te harte nemen. Want ik vergeet hem heel vaak. Dat gebeurt zo vaak. Goed, dankjewel. Janneke Witsier, expert op het gebied van duurzaamheid binnen Woord en Daad.

0: luidt halleluja mee met Bethel Music, Jonathan David en Melissa Helser. Jorda Reza, halleluja. Maakt het 1 minuut over 5:30 op deze dinsdagmiddag. En hier is Alissa Hippen met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: De vakbonden stoppen met actievoeren nu het kabinet af zou zien van bezuinigingen op de sociale zekerheid. De FNV noemt het een belangrijke overwinning voor iedereen die werkt. Eerder legden ze onder meer het OV stil. De FBI zegt dat hackersgroep Shiny Hunters 60 miljoen euro aan losgeld heeft verdiend door 140 organisaties te hacken, waaronder Odido. In Nederland is een lid opgepakt dat ook 2 moordopdrachten zou hebben gegeven. Het was op 29 september nog nooit zo warm als vandaag. Op het officiële meetstation in de Beeld werd het 25,5 graad. Een tiende meer dan het oude record.
0: Over het weer gesproken, het Groningen Radio weerbericht van Bijenradar. Vanavond is er weinig bewolking en het blijft droog. En het gaat afkoelen tot 13 graden. Ja, morgen krijgen we opnieuw een warme dag. De dag die start met zon. Later is het lokaal bewolkt en kans op regen. En het wordt tussen de 23 en 29 graden. En dan de ANWB fileinformatie.
2: Drukke avondspits, 668 kilometer file op de teller. Drukte bij Rotterdam en bij Utrecht, ook door ongelukken. De A4 ging het bijvoorbeeld mis vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij knooppunt Ippenburg. 9 kilometer file daar en een 30 minuten vertraging. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Verkeer moet via de vluchtstrook. Op de A10 vanuit de Nieuwmeer naar knooppunt Koenplein bij Zeeburg nog 8 kilometer file en een 30 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Na een ongeluk zijn er 3 rijstroken dicht van de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij Bergsenhoek. 4 kilometer file en een 30 minuten vertraging daar. Een ongeluk op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij knooppunt Eemnes. 3 kwartier vertraging daardoor 11 kilometer file. Linker rijstrook is dicht. En een losgeschoten aanhanger zorgt voor file op de N2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp. 8 kilometer en 40 minuten. De tijdsverlies.
0: Lucas Kramer. Ja, zin in, want zometeen gaan we weer duiken in de muzikale grabbeldom. Muziek komt er ook aan van Joke Buijs, Daar Zijn Geen Grenzen. En dit is Kane, I'm So Blessed.
3: De dag van vandaag. Het

0: Ja, mooie bemoediging op deze dinsdagmiddag. Misschien had je vandaag wel een enorme baaldag. Was het echt een vreselijke dinsdag? Dan weet je een gezegend mens. Kane zingt, ja, on my best day I am a child of God. And on my worst day I am a child of God. I'm so blessed, hoorde je van Kane.
1: De muzikale grabbelton.
0: We ons een klein beetje schuldig gemaakt aan discriminatie, want alleen verpleegkundigen die mochten een lied aanvragen in de muzikale grabbelton. Nou, hopelijk is de uitnodiging vandaag een stukje breder, maar die garantie kan ik je echt niet bij voorbaat geven. Nou, laten we een balletje gaan grabbelen. Luc van de redactie. Ja. Ben je er klaar voor? Heb je een grabbeltactiek nog erbij gepakt?
2: Ik weet niet. Er zitten niet zo heel veel balletjes meer in, dus ik hoop überhaupt dat ik een balletje pak waar iets in zit. Dat is mijn tactiek.
0: Nou, anders doen we gewoon een balletje, gewoon carte blanche, mag je alles aanvragen. Kan natuurlijk ook.
2: We gaan kijken, we gaan kijken. En ik haal er nu een balletje uit. Ja, hij is wel vol, gelukkig. Draai hem even open.
0: Spanning en sensatie, mensen.
2: Even kijken hoor, een briefje. Oh, deze vind ik wel heel erg leuk.
0: Ja, is het een leuke categorie?
2: Ja, het is echt een leuke categorie. Nou, iedereen mag meedoen, dat is in ieder geval leuk.
0: Geen discriminatie vandaag.
2: Het idee. Je mag een lied aanvragen dat je aan een familievakantie doet denken.
0: Oh! Een lied dat je aan een familievakantie doet denken.
2: Ja.
0: Oké, nou, dat komt goed uit met de zomervakantie net achter de rug en misschien al een herfstvakantie in het vooruitzicht. Een lied dat je aan een familievakantie moet denken. En als je niet met familie op vakantie bent geweest, maar met vrienden bijvoorbeeld, of alleen, of...
2: Vind ik ook helemaal prima. Okay. Maar het is dus wel leuk. Misschien een lied wat je in de auto de hele tijd aan had staan en waarbij iedereen kan meezingen.
0: Oké. Nou, ik ben heel erg benieuwd wat er binnenkomt. Iedereen mag dus aanvragen een lied dat je doet denken aan een vakantie. Nou, kom maar door met jouw idee voor een plaat. Titel en artiest mag je nu appen naar de Gronings Radio WhatsApp.

0: in de dag van vandaag en Jesus All Along.
1: De muzikale grabbelton.
0: Zoek naar een plaat die je aan een familievakantie doet denken. Of misschien in een vakantie in het algemeen. Dat mag natuurlijk ook. Nou, er komen heel veel leuke vakantieplaten binnen. Ja, we zitten weer echt opeens op deze warme dag. Opeens midden terug in onze zomervakantie. Nou, ik kan moeilijk kiezen. Dus ik leg de keuze graag aan jou voor. Drie opties. En welke ervan moeten we zometeen gaan draaien in zijn geheel? Nou, dat mag jij bepalen door even je keuze, je stem uit te brengen via de Gronings Radio WhatsApp. Ja, dit is optie 1. Aangedragen door Jantine. En ja, dit nummer is afgelopen vakantie echt plat gedraaid met de kinderen. Washed van Elevation Worship.

Ja, dan moet ik eigenlijk zeggen Elevation Rhythm en Washed, optie 1 dus. Dan Ria, nou die zegt, ja, ik kan optie 2 eigenlijk helemaal niet horen. Maar afgelopen meivakantie gingen we naar Italië. Onze necht Fenne ging gezellig mee en ze zette steeds My Defender op van Tate Buds op de box.

hele mooie optie 2, My Defender. Of ga je voor optie 3, aangedragen door Ibeline. Ja, een nummer van Hillsong, God is Able. Heel veel gedraaid, 14 jaar geleden tijdens een vakantie in de bergen. Ik was verdwaald, maar dit lied, God dus, leidde mij terug naar het vakantiehuis en naar mijn ouders. God is Able.

echte Hillsong klassieker kan ik deze wel noemen. Gare Zebel. Ja, wat mag het worden zometeen? Ja, wat mag ik voor je gaan draaien? Wordt het optie 1 Worst van Elevation Rhythm? Wordt het optie 2 Tate Bud en My Defender? Of wordt het optie 3 Gare Zebel van Hillsong? Nou, kom maar door met je stem via de Grootnieuwsradio WhatsApp.

0: Kenya en Gonna Be Good in de dag van vandaag. Ibeline, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat een goed verhaal zeg.
1: Ja, nou, niet de eer aan mij, maar aan hem natuurlijk.
0: Ja, amen. Ja, 14 jaar geleden, een hele tijd geleden al, je was verdwaald. Maar dit lied en God dus eigenlijk leidde je terug naar het vakantiehuis. Waar je vakantie doorbracht. Hoe ging dat?
1: Ik was met mijn ouders en mijn broers op wintersport. En zij wouden nog wel even een dagje skiën. En ik had het eigenlijk wel een beetje gehad. Last van spierpijn. En ik zei, weet je, gaan jullie skiën? Dan maak ik een wandeling. Nou, en ik dacht, één berg, dat is niet zo moeilijk. Je moet er gewoon omheen. En dan kom je vanzelf alweer terug waar je begon. Maar dat viel toch wel tegen. En het duurde allemaal wat lang en ik kon het niet meer vinden. En ik was een jaar of 18 en ik raakte best wel in paniek. Ja, ja, ik was wel echt even een beetje van slag van, oh help, hoe moet dit nou?
0: Ja, natuurlijk, ja.
1: Plus dat je daar geen verbinding hebt. In dat gebied.
0: Ja, ja.
1: Dus ik dacht, nou, ik moet maar gewoon mijn oortje in blijven houden. En maar gewoon zingen en maar gewoon bidden. En dan komt het vanzelf goed.
0: Ja, en toen kwam dit lied voorbij op je mp3-speler.
1: Ja, die had ik aanstaan op de telefoon. En die kwam elke keer weer opnieuw. En ik dacht, ja, dit is het gewoon. God is able. Ik kom thuis.
0: Ja, en dat werd werkelijkheid.
1: Ja.
0: Mooi. Nou, het is ook het winnende lied van de stemming geworden. Een lied dat je doet terugdenken aan een familievakantie. En ik ga met heel veel plezier draaien. Gade Zebel van Hillsong. Dankjewel voor het delen van je verhaal, Ibeline.
1: Ja, graag gedaan. Leuk. Top.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
2: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
5: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl. Oh.
8: Jouw talent ontdekken? Doe de matchmeter op werkenbijvisservisser.nl. Binnen 3 minuten inzichten die een loopbaan lang meegaan. Kom doen wat telt bij Visser & Visser.
9: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Even bollen met z'n lijf.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Ah, relaxed?
12: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 6 uur.
16: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Pro-leider Jesse Klaver is blij dat het kabinet de bezuinigingen op onder meer de WW niet doorzet. Hij zegt dat premier Jette hem dat heeft toegezegd en ook andere partijen bevestigen het. Klaver is niet enthousiast over andere plannen. Het kabinet zou spaarders en beleggers meer belasting willen laten betalen over hun vermogen. Volgens de FBI heeft hackersgroep Shiny Hunters sinds vorig jaar ruim 140 organisaties gehackt, waaronder Odido en Ticketmaster. Daarbij werd meer dan €60 miljoen aan afpersingsgeld geïnd. De FBI bedankt Nederland voor het oppakken van een Amsterdams lid van de groep die ook 2 moordopdrachten zou hebben gegeven. De manier waarop je aangifte moet doen na seksueel geweld moet beter. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Nu hebben te veel slachtoffers te maken met bureaucratie. Zo moeten ze vaak meerdere keren hetzelfde verhaal doen. De VVD wil een proef met een standaard online intake. Dat zou ook agenten helpen. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog een tijd zacht. Vannacht staat er weinig wind en is het rond de 16 graden. Morgen begint net als vandaag met veel zon en hoge temperaturen tot 28 graden. Later neemt de bewolking toe en volgt regen. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
18: Meeste files staan in Zuid-Holland en bij Utrecht. En ongelukken veroorzaken het meeste oponthoud. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Hoogmade en Rijswijk. 19 kilometer file rijden. Je hebt daardoor dan ook een uur vertraging. Dan wat de nasleep van een ongeluk. Nasleep van een ongeluk op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort. Bij Amersfoort 9 kilometer file. Vanaf afrit Den Dolder een uur vertraging. Er zijn dan ook 2 rijstroken dicht. De rechterrijstrook van de A29 is dicht vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam bij Barendrecht na een ongeluk. Daar is de vertraging een half uur. En ook nog een half uur tijdsverlies voor het verkeer op de N2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Opruimwerkzaamheden houden daar een rijstrook dicht.
13: En zometeen gaan we de dinsdagavond in met deze van Tim Huge.
17: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
19: Echt waar, joh?
17: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
20: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
21: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
22: Honda, the power of dreams.
23: Het duurt misschien nog even, maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het adventspakket van Groot Nieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
24: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
23: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Groot Nieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
27: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmink Dagstein.
28: De dag van vandaag.
29: Met Lucas Kramer.
28: Het christelijke radiostation.

0: vrolijke start van de dinsdagavond met Tim Huge. En happy day.
1: De dag van vandaag.
0: Ja, een hele goede avond. Ja, de dinsdagavond is officieel begonnen hoor. Een avond om lekker te gaan hardlopen, te wandelen, te koken. Misschien nog even lekker buiten zitten en genieten van de ondergaande zon. Ja, deze dagen zijn toch echt de laatste stuiptrekkingen van de zomer van 2026. Nou, geniet ervan, zolang het nog duurt. Want de herfst, ja, die is echt in aantocht. En die is eigenlijk ook al officieel begonnen, moet ik erbij zeggen. Hey, dit uur in de dag van vandaag gaan we ontdekken wie de doorgeefbijbel vandaag heeft. Nou, gisteren was hij in Zwolle, maar waar is hij vandaag? Dat horen we na 6:30. Ja, en zometeen ook Pastor Radio met daarin deze vraag. Ik maak een proces van levend rouw mee. Ik wil graag dicht bij God blijven, maar door een overvol hoofd lukt bidden en bijbellezen bijna niet meer. Ja, hoe kun je geloven en verbonden blijven met God als het contact zoeken juist als een zware last voelt? Nou, ik vind het een hele goede vraag. En zometeen geeft dominee Bram Hofland antwoord op deze vraag. Het is muziek van Eline in de dag van vandaag. Ik zal van me houden.

0: allemaal houden. Hier bij Groot Nieuws Radio.
1: Pastor Radio.
0: Ja, daar is plek om je meest moeilijke of ingewikkelde pastorale vragen te stellen. Nou, heb je ook een vraag? Geef hem door via grootnieuwsradio.nl/anoniem. Dan geeft ZGK-predikant Bram Hofland antwoord ook op jouw vraag. Ja, en voor de goede orde, dit is de vraag van vandaag. Ik maak een proces van levend rouw mee. Ik wil graag dicht bij God blijven, maar door een overvol hoofd lukt bidden en bijbellezen bijna niet meer. Ja, hoe kun je geloven en verbonden blijven met God als het contact zoeken juist als een zware last voelt? Luister mee naar het antwoord van dominee Bram Hofland.
2: Wat je vertelt in je vraag, dat is heftig, levende rouw. Een zegen op de weg die je hebt te gaan. En je zegt dat je verlangt naar verbondenheid, maar het contact zoeken zelf voelt als een zware last. Meteen bedenken aan een interview wat ik een keertje las met een jonge, een spontane kerel, flinke kerel. In het artikel werd hem de vraag gesteld wat hem staande had gehouden in een moeilijke periode in zijn leven, waarin het vooral ook in zijn werk en zijn gezin niet goed ging. En toen zei hij, het is mijn geloof. Dat was zijn houvast geweest, waar hij op terug kon vallen. Dat hij zijn geloof had, dat hij Jezus kende, dat hij wist dat hij niet alleen was. En hij zegt, als ik dat was kwijtgeraakt, dan was ik nergens meer geweest. Dat is natuurlijk heerlijk, hè, als je zo'n anker hebt. Dat je door alle dingen heen mag zeggen, maar ik weet dat hij bij me is. Zelfs in de crisis in je leven. Nee, ik weet niet of je dat herkent. Als ik aan de luisteraars hier vanavond ook de vraag zou stellen, wat is nou je houvast? En waardoor blijf je staande? Ja, ik hoop dat je dat ook zegt ergens. Inderdaad, hè, dat er van alles in je leven is waarin je dat kunt vinden, je houvast. En zekerheden waar je op kunt bouwen. En het is heerlijk als je kunt zeggen, ik heb mijn geloof ook nog. Ik heb mijn God en dat is genoeg. Ik merk dat dat ook vaak wel rust geeft aan mensen. Zelfs als ze een keer moeten sterven. En als het leven zwaar wordt, dat je merkt van maar deze God, die is er. Er kan heel wat in het leven wegvallen. Maar wat nou als ook je geloof wegvalt? Wat als zelfs je geloof door alles wat je meemaakt begint te kraken? Nou ja, zoals het ook in jouw vraag ook klinkt. Als de twijfel toeslaat, gelukkig heb ik mijn geloof nog. Of als je het überhaupt gewoon moeilijk vindt, omdat je hoofd vol zit, omdat de energie laag is. Hoe kan ik dan nog die God vinden? Als ik maar geloof. Ik vind het nou het mooie aan een oud leerboekje in de kerk, dat we de Heidelberg Catechismus zijn gaan noemen, dat een antwoord geeft waar je hopelijk verder mee kunt. Ook inderdaad als ja, geloven gewoon soms ingewikkeld of veel is. Het is heerlijk, hè, om te weten dat Jezus je nabij is en wil werken in jou met zijn geest. Maar wat de catechismus nou probeert te leren is om dat om te draaien. Gelukkig niet dat ik mijn geloof nog heb, maar gelukkig dat Jezus in mij gelooft. Gelukkig niet dat ik hem vasthoud, maar gelukkig dat hij mij vasthoudt en mij kent. Dat is wat de catechismus zegt, dat ik met lichaam en ziel in leven en in sterven het eigendom ben, niet van mijzelf, maar van mijn trouwe heiland Jezus Christus. Dus wat is mijn houvast? Ja, niet iets wat ik zelf heb, niet dat ik het zo geweldig heb en mijn leven op de rit heb, maar mijn houvast zit niet in wat ik doe, maar in wat hij doet. En dan moet ik denken aan Hebe Kolbrugge, die bekend is geworden door haar verzetswerk tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1944 werd ze gearresteerd en naar het concentratiekamp Ravensbrück getransporteerd. En ondanks haar erbarmelijke omstandigheden wist ze daar te overleven. En het is een van de vele wonderen die ze in haar leven heeft meegemaakt. Ze weet zeker dat God haar heeft beschermd en ze kan daar ook allerlei dingen ook over vertellen. Maar, zegt ze, bidden lukte me niet in het concentratiekamp. Ze zegt, ik miste het ook niet. Ik heb daar gewoon geleefd. En daarom zei ze ook na de oorlog tegen de theoloog Miskotte, ik ben geen christen. En zijn antwoord was het beste antwoord dat hij maar kon geven. Want hij zei, Hebe, de lieve Heer heeft jou vastgehouden. En niet jij, de lieve Heer. Dat kun je ook niet. Zeker ook niet in zulke omstandigheden. En heel eerlijk, dat was voor mezelf ook een eye-opener. Het komt dus niet van...

Je hoorde dominee Bram Hofland. En heb je ook een vraag, geef hem door, hè? grootnieuwsradio.nl/anoniem. Dus grootnieuwsradio.nl/anoniem. Zometeen in de dag van vandaag het Ademproject en Halleluja. En dit is Matt Redman. Dit is One Day.

changed on that day. And when we all get to

0: draait om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in het leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat

staat een project en halleluja. Ja, gisteren om dit tijdstip had ik een heel mooi gesprek met Annette uit Zwolle. Zij had de doorgeefbijbel en ze heeft hem weer doorgegeven. Maar aan wie? Ja, daar gaan we zo meteen achterkomen. Na het nieuws van 7:30. Dus blijf luisteren naar Gronings Radio. Dit is Delirious, de happy song.

0: Delirious en de happy song hier in de dag van vandaag. Maakt het 7:02 en hier is Alissa Hippe met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Bij een groot ongeluk op een provinciale weg bij het Drentse Zuidwolde zijn 2 vrachtwagenchauffeurs omgekomen. Er waren ook auto's bij betrokken, maar verder raakte niemand gewond. Hoe het kon gebeuren is niet bekend. Vakbonden en oppositie zijn blij dat het kabinet de bezuinigingen op onder meer de WW schrapt. Het was een eis voor bijvoorbeeld Pro en Ja 21 om de begroting van het kabinet te steunen. De vakbonden stoppen met actievoeren. Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier. Het Koninklijk Paleis heeft Fatima El Mansouri officieel aangewezen. Zij is nu nog burgemeester van Marrakesh en won met haar partij de landelijke verkiezingen.
0: Alissa, dan het Grootnieuws Radio weerbericht van Bijenwaradar. Vanavond is er weinig bewolking en het blijft droog en het gaat afkoelen tot 13 graden. Ja, morgen start de dag met zon. Later is het lokaal bewolkt met kans op regen. En het wordt weer een warme dag hoor morgen. 23 tot 29 graden. En dan de verkeersinformatie van de ANWB.
2: Wordt al wat minder druk op de Nederlandse wegen. De meeste vertraging nog in Zuid-Holland en bij Utrecht. Bijna 300 kilometer is er nog over van de avondspits. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij Veenendaal bergingswerkzaamheden. Linkerrijstrook is dicht en vertraging 20 minuten. Een uur oponthoud op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort. Want bij Amersfoort zijn 2 rijstroken dicht na een ongeluk. 12 kilometer file staat er. Het rijdt langzaam vanaf afrit Den Dolder. En een ongeluk op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom Rotterdam. Daar bij Oud-Beijerland zijn daar alle rijstroken weer vrij. Nog wel 7 kilometer file vanaf afrit Numansdorp. Een kwartier vertraging.
0: Lucas Kramer. Ja, en zometeen een inhoudelijk moment. We gaan de Bijbel induiken. Zometeen de doorgeefbijbel. Na deze van Jamie McDonald. Dit is Left It in the River.
3: De dag van vandaag.
4: Het christelijke radiostation.

0: Jamie McDonald met een lied over een ervaring van bevrijding. Je hoorde Left It in the River.
1: De Doorgeefbijbel.
0: Het is 6:30 geweest, dus hoog tijd om even een belletje te gaan doen met de ontvanger van de Doorgeefbijbel. Ja, wie zou het vandaag zijn?
2: Goedenavond, met Willemien van der Bos.
0: Dag Willemien, met Lucas, Groot Nieuws Radio.
2: Hi.
0: Goedenavond, de ontvanger van de Doorgeefbijbel. Je hebt hem gekregen van Annette. Dat klopt,
2: ja, dat klopt. Kijk. Ja, heel leuk.
0: Hey, en waar is de Doorgeefbijbel op dit moment? Gisteren was hij in Zwolle.
2: Ja, die is op dit moment in Wezep.
0: In Wezep.
2: Dus 10 kilometer verderop.
0: Ja, vlakbij inderdaad. Kijk, mooi. Hey Willemien, zometeen gaan we naar de tekst die jij graag met ons wilt delen vanavond. Maar eerst even, hoe was je dag? Hoe was je dinsdag?
2: Ja, nou, een lekkere dag. Lekker weer erbij en gewerkt.
0: Ja, gewerkt. Wat doe je?
2: Ik heb een winkel en een webshop, Gift of Grace. En wij zijn ook een groothandel in christelijke cadeauartikelen.
0: Christelijke cadeauartikelen? Kijk, ja. Leuk. En wat was nou het allerleukste cadeauartikel dat je verkoopt?
2: Dat is wel een moeilijke keus. Nou, ik denk een 40-second spelletje in de christelijke variant.
0: Kijk, dat is altijd leuk natuurlijk, een spelletje om dat te spelen. Hey, en ja. Hoe gaat het met de omzet? Is die een beetje goed vandaag? Op een warme dag als vandaag?
2: Ja, nou, het was een verrassend goede dag. En leuk, want wij zijn eigenlijk alweer bezig met kerstartikelen. En bij ons gaat de winst allemaal naar goede doelen toe. Dus wij werken met een heel team van vrijwilligers. Dus weer een mooie dag met elkaar gedraaid.
0: Mooi zeg. Hey, en met kerst al bezig? Ja, dat lijkt toch zo ver weg, maar dat komt er al heel snel weer aan. Is dat dan niet gek om dan nu al met het kerstfeest bezig te zijn?
2: Ja, best wel. Zeker als het al vandaag zo lekker weer is. En je hebt gewoon al kerstkaarten in je handen. Maar goed, wij verzenden het naar de winkels. Ja, en die willen het straks in oktober eigenlijk al wel in de winkels hebben liggen.
0: Precies, ja. Nou, mooi zeg. We gaan naar de Bijbel toe, want je mag vanavond een tekst gaan delen met mij, met alle luisteraars van de dag van vandaag van Groningen Radio. Waar heb je voor gekozen? Wat wil je met ons delen uit de Bijbel?
2: Ja, Efeziërs 2, vers 10.
0: Ja, wat staat daar?
2: Want hij is het die ons gemaakt heeft tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van goede daden die God heeft voorbereid.
0: Ja, waarom heb je voor deze tekst gekozen uit Efeziërs 2?
2: Ja, omdat ik het heel mooi vind hoeveel erin zit. Dat God ons heeft gemaakt en nou, voordat hij ons maakte ook al een plan met ons had. Dat hij een plan voor je leven heeft en dat je dat niet alleen hoeft te doen, maar juist in Jezus kracht.
0: Ja, het gaat dus over een weg van goede daden die God heeft voorbereid. Is dat altijd helder wat die weg dan is voor jou?
2: Ik moet zeggen dat God echt al van jongs af aan verlangens in mijn hart heeft gelegd. Dat ik ook echt zijn leiding door het leven heen zie in de dingen die ik onderneem. Nou, dat hij me ook op de juiste plekken brengt. Bijvoorbeeld toen ik 10 was, heeft ik al in een dagboek. Nou, ik geloof dat er voor meer gemaakt zijn dan huisje, boompje, beestje. Ik ga later naar Afrika een weeshuis bouwen.
0: Ja.
2: En toen ik 18 was, nou, ging ik ook naar Afrika meebouwen aan een weeshuis. En uiteindelijk hebben we daar ook zetje als channeling gewerkt. En dan leer je wel heel erg de ervaring van, hè, als God roept, gaat hij ook voorzien. Maar ook van, hè, wat heeft hij in je gelegd, dat je dat ook tot eer van hem mag gebruiken.
0: Ja, wat mooi zeg. Dus ja, voor jou is het eigenlijk vrij helder wat die weg is. Hoe zou je dat verlangen willen samenvatten? Wat voor verlangen is er in jouw hart gelegd?
2: Ja, echt een verlangen om verschil te maken voor mensen die het minder hebben. En dat is dus ook wat we bijvoorbeeld met de winkel doen. Dat je een verschil maakt hier met mooie producten om Gods woord bekend te maken en zijn liefde uit te delen. Maar dat het juist ook verschil maakt voor mensen die het zoveel bitterer hebben dan wij.
0: Ja, nou, mooi om daarmee bezig te zijn. En nu dus inderdaad met de winkel waar je net al over vertelde. Is dat verlangen één vaststaand iets? Of is dat ook nog iets wat misschien door de loop van het leven kan veranderen?
2: Ja, zeker. Dat denk ik zeker wel. Hè. Je hebt in je leven ook fases. Hè. En soms past iets wel en soms is het ook weer een fase voor iets nieuws. Dus ik geloof dat het altijd goed is om afgestemd te zijn op de Heilige Geest. Van, hè, Heer, wat heeft u voor me? Wat mag ik doen? Waar mag ik bewegen? Leg uw verlangens ook in mijn hart.
0: Ja, dat is misschien nu nog een nevelige hult, maar dat zal dan TZT wel weer helderder worden.
2: Ja.
0: Ja, mooi om inderdaad zo afgestemd te zijn op de Heilige Geest. Mooie tekst wil je met ons delen. Efeziërs 2, vers 10. Ik zal hem nog één keer voorlezen. Want hij is het die ons gemaakt heeft tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. Mooi, ja. Willemien. Dankjewel voor het delen en een mooie avond, hè?
2: Graag gedaan, hetzelfde.

0: Take Every Chain, Jorde, Shane en Shane, hier in de dag van vandaag. Ja, zometeen het uur waar veel luisteraars reikhalzend naar uitkijken. Het uur vol kerk en koormuziek, namelijk het programma Wens. Zometeen gepresenteerd door Tim Hendricks. En hij start zometeen met het christelijk genemijder mannenkoor Stereo. En zij zingen Glorify Thy Name. Je hoort het zometeen na de klok van 7 uur hier bij Grootnieuws Radio. Ik wens je een mooie dinsdagavond toe. En ik sluit af met deze Mercy Me en Make It Well.
1: Make it well with my soul.

0: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekam. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
4: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Ralph Vermaan geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten. In Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes. En over het muzikale pad dat lang niet altijd over rozen is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsforchrist.nl.
11: In ons land worden dagelijks duizenden mensen uitgebuit in de prostitutie. Achter het raam, in vakantiehuisjes en gesloten appartementen. Het is dichterbij dan je denkt. Open je ogen voor dit onrecht. Kom in beweging. Doe mee met de Muscatlon van Tot Heldes Volks. Ga naar thdv.nl/actie.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 7 uur.
14: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De accijns op brandstof gaat volgend jaar omlaag. Dat schrijft het kabinet in een brief waarin ook staat dat de geplande bezuinigingen op onder meer WW van tafel gaan. Oppositie en vakbonden hadden dat laatst al laten weten. Ze zijn er enthousiast over. De vakbonden stoppen met actievoeren en willen weer praten. Premier Jette hoopt met de vakbonden een akkoord te kunnen sluiten over de sociale zekerheid. Hij zegt dat het kabinet heeft laten zien niet doof te zijn voor kritiek. Als we een akkoord hebben, kijken we wat er onderaan de streep overblijft en of er nieuwe voorstellen naar de Kamer gaan, zei Jette. 2 vrachtwagenchauffeurs zijn omgekomen bij een groot ongeluk bij het Drentse Zuidwolde. Er waren meerdere auto's en vrachtwagens bij betrokken. De politie meldt dat er geen gewonden zijn. De weg ligt vol brokstukken en blijft de hele avond en nacht dicht. En dan nu het weer van Weer Online? Vanavond blijft het nog een tijdje zacht. Morgen 's ochtends opnieuw veel zon en warm, met een temperatuur van 22 tot 28 graden. Maar 's middags neemt de bewolking toe en volgt regen. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: Keer rijdt nog langzaam over de A15. Vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum 5 kilometer en een half uur tijdsverlies. En op de A15 vanuit Rotterdam door naar Nijmegen. Bij Arkel 3 kilometer file. Daar is je vertraging 20 minuten.
15: Zometeen
12: wens.
17: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
19: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
20: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
19: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de Sint. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
22: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
23: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
24: Download de app en start met vinden.
25: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
26: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
27: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
28: Ja.
27: En nu?
28: Domeinnamen kopen.
27: Voor je bedrijf?
28: Ja.
27: Welk bedrijf?
28: Ja, dat weet ik nog niet.
27: Welke domeinen dan?
28: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
27: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
28: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
29: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
30: Ben jij recent een huwelijk gevraagd? En op zoek naar een bruidsfotograaf die jullie liefde vastlegt zoals ze echt is? Puur, spontaan en vol emotie. Kijk dan op de website wijfotografie.nl en plan een kennismaking.
31: Is dit het?
32: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
31: Hey, dit is het.
32: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
33: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
34: Elke avond vanaf 7 uur.
35: De mooiste kerk- en koormuziek.
34: Het christelijke radiostation.

dit prachtige lied zeggen we: Vader, we houden van u. We aanbidden u en we eren u. Het Geener Muidermannenkoor Stereo opent de wensuitzending vandaag met Glorify Thy Name, Father, we love you. En ik zeg van harte welkom. Goedenavond, fijn dat je er bent op deze dinsdagavond 29 september 2026. We hebben je verzoekplaat in goede orde ontvangen en gaan hem draaien in dit uur. Liederen die zorgen voor een verrassing, voor een bemoediging. Liederen die zorgen voor een speciale ontmoeting. Mooie plaatsen die we aan mogen doen met de wensen van vandaag. En vandaag ook nieuwe muziek in de uitzending, een primeur. Een nieuw lied van Yigdal Yahu die ik voor je zal draaien. Ik zie er naar uit om dat te doen. Maar eerst dit, want dit herken je ongetwijfeld. Tenminste, ik wel. Mij is het vaker overkomen dat ik een verjaardag vergat. Of een ander speciaal moment. Ja, dan baal je daarvan. Dat wil je niet. Waarom was ik niet alert? Waarom was ik niet scherp? Ja, soms gebeurt het gewoon. Gert-Jan, ik vind het mooi hoe jij het oppakt. Gert-Jan Donker, vanuit Vuren stuur jij alsnog een felicitatie naar Corrie Burggraaf uit Schoonewoord. Want Corrie, zegt Gert-Jan, ik ben het gewoon helemaal vergeten. Verleden week jouw verjaardag op 21 september. Bij deze nog een hartelijke felicitatie. En ik wens jou Gods zegen voor de toekomst toe. Mijn gebed is dat je dicht bij Jezus mag zijn. Want dat is de beste plek. Ondanks de problemen van het ouder worden en het gemis dat er elke dag is, mag je weten, Hij weet ervan. En bij Hem ben je veilig. Ik wens je van harte toe dat je dit mag ervaren en wil je dit lied geven. Psalm 27, de versen 1 en 7. Namens Gert-Jan, vanuit Vuren. En dit is Vrouwen zo'n Katwijk, onder leiding van Ria van den Noord.

Corrie met terugwerkende kracht nog van harte en dit muzikale cadeau. Psalm 27 met Vrouwenzang Katwijk. En we hebben hier een gouden wens voor het gouden bruidspaar Han en Ineke Goedheer uit Goes. Goedenavond en jullie krijgen de hartelijke groeten van Harry en Toos. Harry en Toos Visser. Han en Ineke, vanuit Hasselt feliciteren wij jullie van harte met jullie gouden jubileum. En binnenkort, Ineke, ben je jarig. Word je 70 jaar. Veel reden tot dankbaarheid. En reden voor het volgende lied voor jullie. Christian Voort zingt het liedje Elke Dag. Met de wens dat God jullie zal zegenen, jullie nabij zal zijn in de jaren die jullie nog mogen krijgen. Een hartelijke groet van Harry en Toos.

0: dagtekst.
1: Ook vandaag weer inspiratie, Spreuken 27 vers 19 deze keer. Daar staat het volgende. Zoals water het gezicht weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart de mens. Spreuken 27 vers 19. Zoals het water het gezicht weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart de mens. Neem me mee, Spreuken 27 vers 19.

Een dagtekst over het hart en dit lied over het hart. Doorgrond mijn hart en ken mij weg, o Heer, zong het Urkermannenkoor. Halleluja. Hey, en we blijven nog even op Urk, want de volgende wens mogen we daar bezorgen. Bij Jantine Kofferman. Jantine, goedenavond. Een wens namens Klarold en Ariane, die laten weten, lieve Moe, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Proost op een mooi en gezond jaar. Dat je veel mooie dingen mag ontdekken in de natuur. Veel plezier in het fotograferen van insecten. Ik blijf me verbazen. Aldus Klarold, mede namens Ariane. En ze sturen dit lied. Psalm 23. Kom terug in opwekking 790. God is mijn herder. Hierin een uitvoering van zangvereniging De Lofstem Ederveen. Onder leiding van Evert van de Veen.

God is mijn herder voor Jantine Kofferman. Zangvereniging De Lofstem Ederveen horen we. En dan is nu het moment aangebroken om dat nieuwe lied van Jichtel Jau hier in de uitzending ook te horen vandaag. Ja, als je echt er bovenop wilt zitten, hou dan de YouTube-kanalen van de koren in de gaten. Zoals hier dan het YouTube-kanaal van Jichtel Jau. Pas uitgekomen, een paar dagen geleden. Het volgende lied, Alle Roem is uitgesloten. Johannes de Heer, nummer 381. Ik zou zeggen, luister en geniet. Hier is Jichtel Jau, onder leiding van Arjan Wouters.

Een opname van eerder deze zomer in de Grote of Sint-Janskerk van Schiedam. Een paar dagen geleden uitgekomen, dus nu hier vanavond te horen op Grootnieuws Radio. En ik moet zeggen, complimenten weer zangers, zangeressen van Jigdal Jahu. En wat mij betreft ook een eervolle vermelding voor Lennart Moret, weer een schitterend arrangement van zijn hand. Ja, zometeen het blijde klankenkoor van deze week. We maken ons op voor het streekmannenkoor Noordwest-Veluwe. Ze gaan straks a cappella. Nu gaan we luisteren naar het lied Ik wil u, o God, mijn dank betalen. En dit lied heeft een speciale reden. Is niet zomaar in deze uitzending vandaag te horen. Brengt ons in Dinxperlo om de verjaardag van Bernard Liefdink te vieren. Ja, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen hier. Ze zeggen lieve papa, lieve opa. Van harte gefeliciteerd met je 90ste verjaardag vorige week. We wensen je Gods nabijheid toe voor iedere dag. Een lieve groet, vandaag via de radio, van al je kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen. En daarom ook het lied Ik wil u, o God, mijn dank betalen.

En weet je wie ook jarig is? Marga Tiersma uit Ten Aard. Het kan zijn dat je naar veel luistert en Marga gewoon een beetje kent. Zo via de radio, of misschien ook persoonlijk, kan ook natuurlijk. Maar ja, Marga luistert de hele dag. Dus ik heb je vanochtend al even kunnen feliciteren in Blessings. Maar vanavond mogen we ook echt een lied voor je draaien. En dat gaan we doen namens jou, Jan. Jan Tiersma zegt, lieve Marga, vandaag ben je jarig. Ik wens jou God zegen toe voor het nieuwe levensjaar. We hebben een hectische periode in verband met de verhuizing achter de rug. En ik wil zeggen, ik ben trots op wat je allemaal moest doen en hoe je dat gedaan hebt. En ik wil je graag een lied meegeven. Voor het nieuwe levensjaar is dit voor jou. He Will Hold Me Fast. Gezongen door gemeentekoor Glorify Maple.

0: Ja, Marga, hij houdt je vast ook in het nieuwe jaar op deze nieuwe plek waar jullie wonen. He Will Hold Me Fast, zong gemeentekoor Glory van Meppel voor jou vandaag.
1: Wie bezorg jij een hoopvol geluid met een persoonlijke wens? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.
0: Met pijn in het hart, maar met heel veel liefde voor jullie, Peter en Annelies Snijders uit Zuidlaren, geven we de volgende wens door namens Johan en Nettie Beukema. Een ontzettend droevig bericht. Nettie en Johan laten weten. Vorige week is Alice, haar jongste zoon, met een ernstig ongeluk om het leven gekomen. Wij willen Peter en Alice met dit lied bemoedigen. Heel veel sterkte toewensen. Woorden schieten tekort. Maar weet, de houvast die je nu zoekt, heeft jou vast. Zoals dit lied van Lef ook zegt. Het lied Onzichtbare Armen. Zijn onzichtbare armen voor jullie en een warme, meelevende knuffel van Johan en Nettie en van ons allemaal.
2: De grond onder je voeten is plotseling verdwenen. Je tuimelt door de ruimte, omgeven door de leegte.

0: U bent mijn schuilplaats, Heer, zong zangvereniging Looft en Heer Notter. En Peter en Alies, wij bidden dat God op dit moment jullie schuilplaats mag zijn. Op dagen als deze dat de grond onder je voeten wegzakt, zoals bezongen in het lied van Lef. Het lied Onzichtbare Armen dat we voor jullie draaiden. Het nieuws dat tot ons komt, Sophia, Johan en Nettie, het raakt ons ook diep. We leven mee en onze gebeden zijn voor jullie. We zullen de uitzending afsluiten met een bijdrage van het Blijde Klankenkoor van de week. Streekmannenkoor Noordwest-Veluwe, aan jullie het slotakkoord. Ik wil je uitnodigen voor de uitzending van morgen. Heel graag tot dan. En wil je nog een plaat doorgeven voor morgen of een van de komende uitzendingen? Dat kun je doen. Je kunt het aan ons doorgeven via grootnieuwsradio.nl/wens.
1: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
2: Deze week Christelijk Streekmannenkoor Noordwest-Veluwe.

0: Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio-app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.
1: Sneldoortrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: Met deze week in de bonus. Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Wat begon met 1 kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind heeft Porsico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
5: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
7: In Centraal-Azië is christen worden niet zonder risico. Via social media ontdekken mensen wie Jezus Christus is. 3xM begeleidt hen en helpt hen groeien in hun geloof. Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
8: Wil je thuis luisteren naar Grootnieuwsradio? Dat kan ook via digitale televisie, via NL Ziet, maar ook via zeker 10 providers, zoals KPN en Ziggo. Kijk voor alle kanaalinformatie op grootnieuwsradio.nl/luisteropties.
7: Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
9: House of Hope heeft in Rotterdam-Zuid 4 laagdrempelige huiskamers. Daar voelen mensen zich gezien, kunnen hun verhaal kwijt en om hulp vragen. Mogen wij jou om hulp vragen? Steun ons via houseofhope.nl. Hartverwarmend voor iedereen.
10: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
11: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
9: Een initiatief van Pfizer.
0: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
13: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In de verdachte busjes die afgelopen weekend bij een Britse luchtmachtbasis stonden, lagen geen explosieven, maar wel benzine. Dat zegt de Britse antiterreurdienst. De busjes zouden zijn gebruikt door de 5 Britten die zijn opgepakt en inmiddels op borgtocht weer zijn vrijgelaten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. Het water in de Rijn staat lager dan ooit. Waar de rivier Nederland binnenstroomt, was de meting vanmorgen 6 meter en 6 centimeter. De laagste stand sinds het begin van de metingen, zo'n 150 jaar geleden. Ook als het de komende tijd vaker regent, is de droogte niet zomaar voorbij, denkt Rijkswaterstaat. Bij scholierenprotesten in Frankrijk heeft de politie 40 mensen opgepakt. Op meer dan 300 scholen voerden leerlingen actie tegen onder meer slechte roosters en omdat er te weinig leraren zijn. Er zouden 300.000 mensen hebben meegedaan aan de protesten. En dan nu het weer, van Weer Online. Het blijft vanavond nog een tijd zacht. Vannacht weinig wind en een graad of 16. Morgen opnieuw veel zon en hoge temperaturen, tot wel 28 graden. Later morgen meer bewolking en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
15: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
16: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdesheils.nl/vrijwilliger.
15: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
17: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
18: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
19: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
20: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot de €250 aan prijsfavorieten.
21: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
22: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One A Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
23: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
24: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
25: Het christelijke radiostation.

0: Nieuwsradio kan niet bestaan zonder de trouwe financiële steun van luisteraars. Ben jij vriend van Groot Nieuws Radio? Dan willen we jou daar enorm voor bedanken.
1: Kees, goedemiddag. Jij bent een van onze Groot Nieuws Radio vrienden. Dat waardeer ik zeer.
2: Oh. Ja. Ja, ik ook.
0: Vanaf maandag draaien we een week lang muziek voor vrienden.
2: Muziek, dat is er voor altijd. Het beurt je op, het maakt je blij, het maakt je vrolijk.
0: Steun je Groot Nieuws Radio en word je vriend? Dan willen we ook de plaat die jou raakt draaien. I will be your friend. Meld je aan als vriend via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken. Of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Het is weer de XXL Voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL Rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1,299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Ralph van Maanen geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten. In Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes en over het muzikale pad dat lang niet altijd over rozen is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsforchrist.nl.
8: In ons land worden dagelijks duizenden mensen uitgebuit in de prostitutie. Achter het raam, in vakantiehuisjes en gesloten appartementen. Het is dichterbij dan je denkt. Open je ogen voor dit onrecht. Kom in beweging. Doe mee met de Muskathlon van Tot Heldes Volks. Ga naar thdv.nl/actie.
9: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 9 uur.
14: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Werkgevers zijn positief over de aangepaste begrotingsvoorstellen van het kabinet. Daarin zijn bezuinigingen op de sociale zekerheid geschrapt. Er was een harde eis van de vakbonden om weer te komen praten. Werkgevers willen het hebben over arbeidsongeschiktheid omdat ze iets willen doen aan het 2 jaar doorbetalen van salaris als iemand ziek is. In een leegstaand huis in het Overijsselse Tubbergen is een mogelijk drugslab gevonden. Volgens regionale media vonden agenten allerlei spullen die nodig zijn om een drugslab te starten en te runnen. Volgens de politie werden er nog geen drugs gemaakt. De brandweer heeft onderzocht of er gevaarlijke stoffen zijn ontsnapt. Dat bleek niet zo. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlandse volwassenen is de afgelopen 10 jaar gedaald. Volgens het RIVM komt dat onder meer door Europese verboden op bepaalde stoffen. Er zijn wel verschillen. Zo zijn er in Zeeuws-Vlaanderen meer mensen met veel PFAS in het bloed dan op andere plaatsen. Het RIVM zegt niet hoe dat komt. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 16 en staat er weinig wind. Morgen zijn er, net als vandaag, zonnige perioden en wordt het warm, tot 28 graden. Morgenmiddag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Hans, waar liggen de regenjassen?
16: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
17: Geeft ruimte.
18: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
19: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
20: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
21: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
22: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
23: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
24: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
25: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
26: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
27: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
28: Het christelijke radiostation.

0: dan nu het weer.
1: In de loop van oktober en zeker in november heerlijke stormen met regen.
0: Oud-weerman en klimaatdeskundige Reinier van den Berg praat je bij.
1: Begint met God als Heer en Meester over de schepping. Die heeft ons onwaarschijnlijk veel gegeven.
0: Over de staat en polarisatie rondom het klimaat.
1: Het weer is toch niet links of rechts? En het klimaat zou het ook niet moeten zijn, want het klimaat is een gegeven wat hoort bij de planeet Aarde.
2: Beluister nu Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Groot Nieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

je wilt dat de stilte verstoort. In het kaal en het kil, wat je graag van me hoort. Is er iets wat ik doen kan, wat je helpt in de pijn?

0: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 per se gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. God
1: maakt vrij. EO Jongerendag is de plek waar 15.000 jongeren ervaren dat samen geloven sterker maakt. Om de EO Jongerendag in 2027 te kunnen organiseren, hebben we jouw hulp nodig. Breng jij ze weer samen? Ga naar eojongerendag.nl en geef een gift.
0: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd, bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: In Centraal-Azië is christen worden niet zonder risico. Via social media ontdekken mensen wie Jezus Christus is. 3xM begeleidt hen en helpt hen groeien in hun geloof. Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
4: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis, van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
5: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 10 uur.
8: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Werkgevers hopen met de vakbonden te kunnen praten over het doorbetalen bij ziekte. Ze willen iets doen aan de verplichting voor bedrijven om 2 jaar salaris uit te keren na een ziekmelding. De vakbonden wilden pas praten als er bezuinigingen op de WW van tafel waren. En die heeft het kabinet nu geschrapt. Voor het eerst is een vrouw premier van Marokko geworden. De koning heeft Fatima El Mansouri aangewezen. Haar partij werd de grootste bij de parlementsverkiezingen. Daarbij was de opkomst historisch laag. Veel jongeren vertrouwen de politiek niet meer. El Mansouri zegt dat ze hen weer hoop wil geven. In de busjes die werden gevonden bij een luchtmachtbasis in Engeland zaten geen explosieven. De Britse politie heeft wel benzine gevonden en ook huiszoekingen gedaan in Londen. Dit weekend zijn 5 verdachten aangehouden omdat ze misschien een aanslag wilden plegen. Ze zijn op borgtocht vrij. En dan nu het weer van Weer Online? Er staat vannacht weinig wind en het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend begint met veel zon en hoge temperaturen van maximaal 28 graden. 'S Middags en 's avonds neemt de bewolking toe en gaat het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Zometeen levenswoorden.
10: Het duurt misschien nog even, maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het adventspakket van Grootnieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapming Dagstein.
10: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
12: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
15: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Goedenavond. Op deze dinsdagavond gaan we luisteren naar twee overdenkingen uit het archief van Groot Nieuws Radio. In de Nieuwe Morgen is een van de overdenkers al heel erg lang Rob Favier. En in die tijd dat hij overdenker is bij de Nieuwe Morgen, heeft hij al heel veel verschillende series gehad. Een van die series, dat is de Gelijkenissen-serie. Zometeen hoor je twee afleveringen daaruit. Eerst lezen we de dagtekst van vandaag uit Spreuken 27, vers 19. Daar staat, zoals water het gezicht weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart de mens.

0: Gospel Boulevard, je hoorde Oh Happy Day. In de Nieuwe Morgen, het programma dat je tussen 6 en 9 hier hoort op Groot Nieuws Radio, hoor je iedere dag twee overdenkingen van verschillende sprekers. Een van die sprekers is al heel erg lang Rob Favier. In die tijd dat hij overdenker bij ons is, heeft hij al meerdere series gehad. Zo onder andere ook over gelijkenissen uit de Bijbel. Vandaag gaan we luisteren naar twee overdenkingen uit deze serie. Overdenking 1 gaat over gelijkenissen in zijn algemeen. En zometeen luisteren we naar een overdenking over desire.
1: Toen ik lang geleden verkering kreeg met een meisje uit Zeeland, dat nu al vele jaren mijn vrouw is, wist ik werkelijk niets van het Zeeuwse dialect. Ik was nauwelijks in Zeeland geweest en de eerste keren dat ik bij haar thuis kwam, verstond ik het meeste niet wat er gezegd werd. Later ging dat wel wat beter en leerde mijn schoonmoeder me ook echte Zeeuwse zinnetjes, zoals ik voel me net een broekaardig oen met tjoekjes. Weet jij wat dat betekent? Als je een Zeeuw bent misschien wel, maar voor mij kwam het meer over als een taal uit de binnenlanden van Zuid-Amerika. Het zinnetje betekent ik voel me net een broedzieke kip met kuikens. Geen verdere diepe betekenis dus, maar wel grappig. Waarom ik aan dit regeltje moest denken toen ik met deze nieuwe serie ging starten, weet ik ook niet. Maar het geeft wel weer waar we het over gaan hebben. We gaan namelijk een poosje nadenken over gelijkenissen. En als je zegt dat je je een broedzieke kip voelt, vergelijk je jezelf ergens mee. De gelijkenissen van Jezus zijn erg uniek. Op een enkele opmerking na uit de tijd voor hem waren er nog niet zulke gelijkenissen. Ze nemen de luisteraar mee in zijn of haar vertrouwde wereld en van wat er verteld wordt kun je iets leren. Bovendien is het zo dat een beeld vaak veel beter blijft hangen dan een interessante theorie. Ik heb ooit eens lang geleden een liedje geschreven over een mug en dat achtervolgt me tot op de dag van vandaag. Ik kreeg zelfs onlangs het verzoek om het weer eens te zingen op een avond waar ik voor uitgenodigd ben. Ik ben vele jaren terug ook wel eens in die gemeente geweest en heb het toen gezongen. En soms denk ik, blijkbaar is dat het enige liedje dat je onthouden hebt. Hoe slecht doe ik het eigenlijk als je al mijn mooie ballads vergeet? Maar zo gaat het natuurlijk. En vooral dat ik met de vergiet op mijn hoofd met de supersoker het publiek natspoot, dat draagt wel bij tot een actieve herinnering. Ik denk dat zelfs Mark Rutte dat nog geweten zou hebben als hij in de zaal had gezeten. Maar ook dat liedje van die mug is min of meer een gelijkenis van hoe wij met de rest van de wereld omgaan. De gelijkenissen van Jezus hadden meestal wel een concrete aanleiding. Hij gebruikt ze in ruziegesprekken of om zich te rechtvaardigen voor wat hij deed. Soms ging hij met de gelijkenis in de aanval of daagde zijn gehoor uit. Maar het waren altijd instrumenten in zijn manier van omgaan en spreken met de mensen. Je zou ze wel kunnen zien als verbale strijdwapens. Herken je er iets van? Hoe je in beelden een lastige situatie kunt vatten om uit te leggen wat je wilt zeggen? En heb je jezelf ook wel eens ergens mee vergeleken? Misschien leuk om je dat eens af te vragen. Waar lijk ik op? Ik vergelijk mezelf al heel lang met een archeoloog. Weet je waarom? Omdat dat het enige beroep is waarvan iedereen accepteert dat je de scherven bij elkaar zoekt en er vervolgens weer een potje van maakt.

0: Sela, je hoorde Mijn Header bij Groot Nieuws Radio. In Levenswoorden luisteren we vandaag naar twee overdenkingen uit de serie van Rob Favier. Die gaat over de gelijkenissen uit de Bijbel. Een van de bekendste gelijkenissen uit die Bijbel is misschien wel die van de zaaier.
1: Het is ook interessant om te lezen hoe Jezus zelf de gelijkenis aan zijn vrienden uitlegt. Maar ik wilde het eigenlijk eens heel anders doen. Jezus vergelijkt vooral het zaad en waar het gevallen is met bepaalde groepen mensen. Maar als jij nu eens te zaaien zou zijn. Stel je voor dat je liefde om je heen wilt zaaien naar andere mensen toe, zodat ze kunnen groeien en bloeien. Hoe ga je daar dan mee om? Want je moet net als de zaaier uit de gelijkenis constateren dat er heel wat verloren gaat van het zaad dat je zo goed bedoeld zaait. Het komt misschien terecht bij mensen die van beton lijken te zijn. Het ligt er even en dan wordt het door de vogels opgegeten en er blijft niets van over. Tenminste voor wat jij kunt constateren. Het kan ook gebeuren dat je mensen enthousiast kunt maken om een andere levensweg in te slaan, maar ze staan niet stevig genoeg in hun schoenen. En na een poosje gaat het toch weer fout. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te verzinnen waar je gefrustreerd van kunt raken. Waar je bij kunt denken, waarom sloof ik me eigenlijk zo uit? Het heeft toch geen zin. En dan is het nog maar een klein stapje om helemaal niet meer te zaaien. Je hebt natuurlijk ook nog wel die mensen bij wie het vrucht gaat dragen, hè? Tot wel 100 fout. Maar weegt dat op tegen alles wat niet helpt? Het is maar waar je naar kijkt. Ik sprak dit weekend iemand die chronisch ziek is en steeds een beetje achteruit gaat, maar overloopt van dankbaarheid. Je zou bijna zeggen, hoe is het mogelijk? Maar ze kijkt naar haar zegeningen en vertelt dat het er heel veel zijn. Daar neem ik de pet diep voor af. En dan is er nog iets, misschien moeten we de oogst maar aan God overlaten. Ik doe met mijn werk bijna niets anders dan zaaien. Ik kom hier, ik kom daar en ik ga weer weg. Maar dan mag je hopen en bidden dat God mensen stuurt die de plantjes water geven en ze leren om vrucht te dragen. En weet je, dat doet Hij.

Matt Redman, je hoorde You'll Never Let Go. Daarvoor hoorde je Gateway Worship en Claire Smith. Who Else Is Worthy? Zometeen hoor je muziek van Golden Dixon. Ook Franny Cash komt eraan na het Adem-project.

0: draait om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in het leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

0: Goed Nieuws Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Deze dag lees ik voor je Titus hoofdstuk 3 en Klaagliederen 4 en 5 uit de Basisbijbel. Leefregels voor de gelovigen, vervolg. Leer de mensen dat ze moeten gehoorzamen aan de regering, ook aan andere mensen die boven hen staan. Ze moeten altijd bereid zijn om het goede te doen. Leer hen dat ze geen slechte dingen mogen rondvertellen over andere mensen en geen ruzie mogen maken. Ze moeten tegen iedereen vriendelijk en geduldig zijn. Onze redding. Vroeger waren we zelf ook verblind, ongehoorzaam, verdwaald en de slaaf van allerlei verkeerde verlangens. We leefden in een wereld van haat. We haatten andere mensen en werden zelf gehaat. Maar toen kwamen de vriendelijkheid, goedheid en mensenliefde van God onze redder. Hij redde ons door het bad van de nieuwe geboorte. Hij maakte ons helemaal nieuw door de werking van zijn Heilige Geest. Hij deed dat niet omdat wij dat verdiend hadden met de dingen die we hadden gedaan. Nee, hij deed dat omdat hij medelijden met ons had. Toen heeft hij de Heilige Geest rijkelijk over ons uitgestort. Dat kon hij doen door wat Jezus Christus, onze redder, heeft gedaan. Dankzij Gods goedheid werden we vrijgesproken van schuld. Zo werden we Gods kinderen. En zo kon hij ons het eeuwige leven laten erven. Dit is de waarheid. Daarom wil ik dat je over deze dingen vaak en duidelijk spreekt. Dan zullen de mensen die op God vertrouwen hun best doen om goede dingen te doen. Want dat is goed en nuttig. Maar houd je niet bezig met zinloze discussies, namenlijsten en geruzie en gekibbel over de wet van Mozes. Want dat is allemaal nutteloos en zinloos. Waarschuw mensen die verdeeldheid in de gemeente veroorzaken. Als ze na een tweede waarschuwing nog niet naar je willen luisteren, moet je hen de gemeente uitzetten. Want je weet dat zulke mensen echt helemaal de weg zijn kwijtgeraakt. Want ook al weten ze dat ze verkeerd bezig zijn, toch gaan ze door met hun ongehoorzaamheid aan God. En daardoor hebben ze zichzelf al veroordeeld. Slot. Ik zal Artemas of Tychicus naar je toesturen. Doe je best om daarna zo snel mogelijk naar mij toe te komen in Nicopolis. Want ik heb besloten om daar de winter door te brengen. Help de wetgeleerde Zenas en ook Apollos aan alles wat ze nodig hebben voor hun reis, zodat ze nergens tekort aan hebben. Leer de gemeente om een voorbeeld voor anderen te zijn door goede dingen te doen. Dan zijn ze zinvol bezig en kunnen ze anderen geven wat er nodig is. Je moet de groeten hebben van iedereen die bij mij is. Doe de groeten aan de mensen die in het geloof van ons houden. En ik bid dat God in alles goed voor jullie zal zijn.
0: Lees met Groot Nieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekam. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
3: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Groot Nieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 11 uur.
7: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Als de gesprekken over de sociale zekerheid te weinig opleveren, wil het kabinet ruim 1 miljard bezuinigen op onderwijs. Dat staat in stukken in handen van de NOS. Daaruit blijkt dat de coalitie daar een geheime afspraak over heeft gemaakt. Bij de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie hoeft nauwelijks of niet bezuinigd te worden. Het geweld tegen treinpersoneel blijft toenemen. Dus de spoorvakbond trekt aan de bel en stuurt een brandbrief naar de politiek. In de eerste 9 maanden van dit jaar kwamen ruim 5000 meldingen van agressie en geweld binnen. Dat gaat van schelden en slaan tot zware mishandeling. De bond wil meer boa's op de trein. In Frankrijk zijn zeker 440 demonstranten opgepakt die op scholen protesteerden tegen onder meer een lerarentekort en gebrekkige lesroosters. Bij de protesten, die vorige week nog klein begonnen, wordt veel geweld gebruikt en worden vernielingen gepleegd. Volgens de Franse overheid zijn veel arrestanten minderjarig. En dan het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 16 en er staat weinig wind. Morgenochtend begint net als vandaag met veel zon en hoge temperaturen van maximaal 28 graden. 'S Middags en 's avonds neemt de bewolking toe en gaat het regenen. En dat was het ANP-nieuws.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
10: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
11: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de Sint. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf €0,99. Dat doe je goed, Vibra.
14: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
5: Het christelijke radiostation.

0: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
2: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
3: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
4: Een initiatief van Pfizer.
5: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl. Oh.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 12 uur.
12: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In het centrum van Arnhem zijn meerdere mensen gewond geraakt bij meerdere steekincidenten. Kort na elkaar werden er 3 gemeld op verschillende locaties. Volgens de Gelderlander was er vlak daarvoor een grote ruzie. De politie is in grote getale aanwezig. Er zijn 3 mensen aangehouden. CDA en D66 willen dat Schiphol deze kabinetsperiode nog niet groeit naar 500.000 vluchten. De luchthaven mag pas weer groeien als de herrie voor de omgeving is afgenomen. De partijen wijzen op een advies van de Raad van State. Daarin staat dat het te onzeker is of de geluidsoverlast ook echt daalt. President Trump wil binnen een paar dagen een AI-adviseur aanstellen. Dat zei hij na overleg met een paar grote techbedrijven, zoals Anthropic. De laatste tijd neemt de kritiek over de gevaren van AI toe, maar Trump blijft erbij dat de sector vooral zichzelf moet reguleren. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is helder en de temperatuur daalt naar een graad of 16. Overdag wordt het weer uitzonderlijk warm met temperaturen tot 28 graden. Later op de dag kan het gaan regenen. En dat was het ANP-nieuws.
13: De nacht van Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.

0: En dan nu het weer.
1: In de loop van oktober en zeker in november heerlijke stormen met regen.
0: Oud-weerman en klimaatdeskundige Reinier van den Berg praat je bij.
1: Begint met God als Heer en Meester over de schepping. Die heeft ons onwaarschijnlijk veel gegeven.
0: Over de staat en polarisatie rondom het klimaat.
1: Het weer is toch niet links of rechts? En het klimaat zou het ook niet moeten zijn, want het klimaat is een gegeven wat hoort bij de planeet Aarde.
2: Beluister nu Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Groot Nieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De meeste Nederlandse datacentra houden hun stroom- en watergebruik geheim. Dat heeft Trouw uitgezocht. Ze zijn verplicht dit te melden, maar doen dat vaak niet. Journalisten beginnen nu een procedure om die cijfers toch boven water te krijgen. Volgens een EU-verdrag moeten alle burgers toegang hebben tot milieugegevens. De Amerikaanse minister van Defensie haalt flink de bezem door de legertop. Volgens Amerikaanse media schrapt hij binnenkort 1 op de 5 topofficieren. En dat raakt mogelijk honderden militaire leiders. Vorig jaar noemde hij ze tijdens een speech nog de dikke generaals en admiraals in het Pentagon. De huizenprijzen die dalen voorlopig niet. Het aanbod van koophuizen verdubbelde in 5 jaar tijd en de hypotheekrentes lopen op. Toch is de woningmarkt nog steeds te krap, staat in een rapport van ING. Economen voorspellen dat de prijzen tot eind volgend jaar nog licht blijven stijgen. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en de temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wordt het weer uitzonderlijk warm met temperaturen tot 28 graden. Later op de dag kan het wel gaan regenen. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Nieuwsradio kan niet bestaan zonder de trouwe financiële steun van luisteraars. Ben jij vriend van Groot Nieuws Radio? Dan willen we jou daar enorm voor bedanken.
1: Kees, goedemiddag. Jij bent een van onze Groot Nieuws Radio vrienden. Dat waardeer ik zeer.
2: Oh. Ja. Ja, ik ook.
0: Vanaf maandag draaien we een week lang muziek voor vrienden.
2: Muziek, dat is er voor altijd. Het deur je op, het maakt je blij, het maakt je vrolijk.
0: Steun je Groot Nieuws Radio en word je vriend? Dan willen we ook de plaat die jou raakt draaien. I will be your friend. Meld je aan als vriend via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Er zijn meerdere mensen gewond geraakt bij steekincidenten rond Arnhem Centraal. In ieder geval één daarvan moest met een ambulance naar het ziekenhuis. De politie heeft 3 mensen opgepakt en op social media gaan filmpjes rond van een grote ruzie en vechtpartijen. Boeing mag het nieuwe gevechtsvliegtuig voor de Amerikaanse marine bouwen. Wat het kost, om hoeveel toestellen het gaat en wanneer ze klaar zijn, is nog niet bekend. Het is Boeings 2e grote order dit jaar. In maart mochten ze ook al het nieuwe gevechtsvliegtuig voor de luchtmacht maken. Ruim 200.000 mensen hebben in Frankrijk geprotesteerd. Ze zijn ontevreden over het lerarentekort en gebrekkige lesroosters. Er werd veel geweld gebruikt en er waren vernielingen. Er zijn dan ook ruim 400 demonstranten aangehouden. Volgens de Franse overheid zijn de meeste daarvan minderjarig. En dan het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met temperaturen rond de 16 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. De temperatuur kan dan oplopen tot 28 graden. Later op de dag gaat het regenen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.